0: symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Die is een taart.
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
1: Ja,
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.

0: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Gidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 3:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 4:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit, nooit.
3: Echt, laat mij rust, joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 5:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij NH.

0: ik ben Arida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
1: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
2: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
3: Zes uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant Stentor dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben er weer.
5: De ontbijttafel. Met Pieter Kool.

0: Soul to Soul met Back to Life. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege dinsdagochtend. Die een beetje nattig begint en het is een beetje een klamme boel. Het is 29 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Zo, hebben jullie ook onweer gehoord vannacht?
2: Nee.
1: Ik heb een
0: klap, jongen. Ja, of er is iemand heel hard op zijn smoel gevallen bij ons. Ja, dat ik. Ja, dat kan ook.
1: Tegen zo'n hark aangelopen.
0: Ja, zoiets. Maar ja, ja, maar wat het is, het was wel een flinke klap. Nee, ik denk dat het onweer was, want daarna ging het ook heel hard regenen.
1: Oh, lekker is dat, hè?
0: Ja, dat was wel weer fijn. Maar die harde klap, daar. Ik ben toch nooit echt fan van onweer geweest. Ik heb wel heel even, maar dat was half dromend, ook gedacht aan bliksemafleiding.
1: Bliksemafleiding?
0: Ja, mensen die bliksemafleiding. Nou, er zijn mensen die bliksemafleiding op hun huis hebben.
2: Ja, precies.
1: Dat
2: bestaat.
1: Een antenne toch of zo?
0: Ja, nou, je gewoon een soort van koper leidingje langs de randen van je huis. En als het dan inslaat, is het op dat leidingje, gaat de grond in, niks aan de hand.
1: Ja, en dat heb jij niet?
0: Nee.
2: Je hebt ook niet een heel hoog huis. Heb je het hoogste huis uit de straat?
0: Nee.
2: Oh, gelukkig.
0: Ja. En er staat nog een grote boom natuurlijk bij ons.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft.
1: Kun je ook bliksemafleiding in de boom doen?
0: Oh, dus,
1: of heeft dat geen zin?
0: Dat als er wat gebeurt met die boom.
2: Je zegt toch altijd, waarom doen we dat eigenlijk?
1: Ja, geen idee.
2: Waarom doen we niet in elke boom?
0: Elke boom gewoon een beetje bliksemafleiding.
1: Dan
0: zouden we een stuk veiliger zijn met z'n allen.
2: Het staat allemaal lekker door.
1: Kun jij je boompje houden? Kun je nog een appeltje uithalen?
0: Nee, maar goed, ik heb daar dus even over nagedacht vannacht. En toen dacht ik, bliksemafleiding, het zou
1: kosten
0: eigenlijk.
1: Heb je niet even gekeken? Onweer gekeken?
0: Nee, ik heb niet gekeken. Ik heb mijn deks over mijn hoofd getrokken en ik heb gedaan alsof ik niet verstond.
1: Ik slaap er vaak doorheen. Is toch saai?
0: Oh, jammer.
1: Ja, vind ik echt jammer.
0: Ik dus niet, of althans half. Ik heb die klap gehoord. Ik ga wel even terugzoeken. Volgens mij kun je wel ergens terugkijken of het gewoon weer heeft.
1: Ja. De klappenradar.
3: Goedemorgen, goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ah, nu gaat het wel weer.
3: Heb je goed kunnen slapen, lag je wakker van de kou? Ah,
0: koud, het is 16 graden, joh.
3: Goedemorgen, goedemorgen,
0: krankzinnig.
3: Het is allemaal gezeur, maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor het
0: uur. Zo meteen lekker krantenkopkussen naar Keith Urban en Michael McDonald met We Go Back.

0: Elton John en Kikidi met Don't Go Breaking My Heart.
1: Krantenkop. Quiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor
1: de krantenkopquiz.
0: Ik wil wel nog even zeggen dat ik een paar appjes binnenkrijg van mensen die zeggen, ja, het heeft inderdaad geonweerd. Dus ik ben niet gek.
2: Gelukkig.
0: Dat scheelt. Heemskerk zegt Sandra, maar ze weet niet meer precies hoe laat. En Frederik die zegt, we waren op dat moment de kranten aan het uitladen.
2: Oh.
0: Dus, want die is altijd heel druk bezig met kranten, dat is niet normaal.
2: Ja, klopt, ja.
0: Hij gaat met de auto de hele wereld over om in Noord-Holland kranten te bezorgen. Maar die haalt ze zelf op bij de drukkerij ongeveer. Dus niet
2: in het onweer
0: echt.
2: Ook nog,
0: ja. Ja, joh, door weer en wind. Hartstikke knap. Maar goed, wel fijn om te weten dat ik niet achterlijk ben op dat vlak. We gaan de krantenkopquiz spelen. Dat is helemaal niet zo'n moeilijke quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Kan gewoon in WhatsApp voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je dinsdagochtend mee te beginnen. 3 stuks dus, eentje is er fout. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: 11-jarige Britse scholieren, jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit.
1: Kop 2.
0: Billy Joel veilt deel van zijn motorcollectie voor het goede doel.
1: Kop 3.
0: Nerfpistolen raken met razende vaart ene na andere oog. Oogartsen waarschuwen voor schade. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Stelt vandaag kop 1, 11-jarige Britse scholieren, jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit. Is het kop 2, Billy Joel veilt deel van zijn motorcollectie voor het goede doel. Of is het kop 3, nerfpistolen raken met razende vaart ene na andere oog. Oogartsen waarschuwen voor schade. 088-850-51-52. Daar geef je het door voor de eer van de ontbijttafel. Is het koppie 1, koppie 2 of is het koppie 3?
1: De

0: Stevie Wonder met Sir Duke. Gisteren was het zover, hè, Han?
1: Wat was zover?
0: Dat hele album Songs in the Key of Life was 50 jaar oud.
1: En we hadden dat aan?
0: En we hadden dat aan. En ja, hij gaat nu die hele tour doen.
1: Ja, leuk.
0: En hij komt ook naar Amsterdam.
1: Ja, ik wilde graag kaartjes, maar het is niet gelukt.
0: Oh.
1: Het is niet gelukt, ik was het vergeten. En ik sta nu in de wachtrij.
0: Ja, daar kun je ze toch wel kopen nog meestal.
1: €300 de hele
0: tijd. Oh, dat is heel veel geld.
1: Vind ik te veel.
0: Beetje te veel.
1: Ja.
2: De krantenkopquiz.
0: Belangrijke zaken, de krantenkopquiz. Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag stelt welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook dinsdagochtend even inkomen. Ja, 3 stuks dus. Succes.
2: Kop 1.
0: 11-jarige Britse scholieren, jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit.
2: Kop 2.
0: Billy Joel veilt deel van zijn motorcollectie voor het goede doel.
2: Kop 3.
0: Nerfpistolen raken met razende vaart. Ene na het andere oog. Oogartsen waarschuwen voor schade. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Ik begin vandaag bij kop 1. 11-jarige Britse scholieren, jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit. Ja, ik vind het knap hoor. Ze begon toen ze 5 was, deed mee namens Engeland. En heeft bij het 46e schaakolympiade deze titel in de wacht gesleept.
1: Cool.
0: Ja, ze kan ook internationaal meester worden. Dat vrouwelijk deel er een beetje vanaf gaat. Want ja, dit hebben ze speciaal voor vrouwen in het leven geroepen ooit. Nergens voor nodig natuurlijk eigenlijk, maar prima. Zou fijn zijn als ze door kan knallen. Ze is de jongste nu. Mm-hmm. Als ze dat ook internationaal grootmeester de jongste wil zijn, moet ze jonger zijn dan 14 om dat voor elkaar te boksen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Oh.
0: Heel veel succes daarmee.
1: Nou.
0: In dit geval helaas voor Christian, Frank, Rodi, Cynthia en Nico. En kop 2, Joke, Annelies, Koos en Lidie dachten dat die niet waar was. Maar ja, die is ook gewoon waar hoor. Billy Joel veilt een deel van zijn motorcollectie voor het goede doel. Het gaat om 70 motorfietsen. De waarde van de motoren ligt tussen de 10 en 35.000 dollar. Dus als je dat bij elkaar optelt, dat is nogal wat. Het gaat over Triumph T140 Bonneville uit 1978 bijvoorbeeld. Oh. Ik noem maar even een motor uit de collectie.
1: Is dat een coole?
0: Geen idee, ik vind het geen mooi ding.
1: Nee, ja,
0: ik zou hem niet hoeven. Ik vind het geen mooi ding. Ik vind het gewoon geen mooi ding. Dat mag toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik vind het een beetje een... ik vind het geen mooi ding. Prima. Zelf weten verder. Kopen wat je wilt. Het is voor het goede doel, hè? Dan maar op een lelijke motor rijden. Ja. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag natuurlijk kop 3. Nerfpistolen raken met razende vaart. Ene na het andere oog. Oogartsen waarschuwen voor schade. Nee, het gaat helemaal mis met het padellen.
1: Ja?
0: De padelballen komen allemaal op ogen van mensen.
1: Oh.
0: Ja. En daardoor worden ogen uitgeschakeld.
1: Mensen zijn gewoon niet zo goed.
0: Het NOG, voor als je nog kan kijken, het Nederlandse Oogheelkundig Gezelschap, trekt aan de bel. Ze zien forse blijvende schade. 2 à 3 keer per maand. Dat is best wel vaak, wat mij betreft. Die bal die gaat natuurlijk 100 km per uur. En je staat daar maximaal 6 meter vandaan. Dus ja, tel uit je verlies.
1: En hij komt ook nog via die glazen wand weer terug.
0: Ja, komt hij weer terug als je even niet op zit te letten. Ja, maar dan heeft hij wel minder vaart. Nou ja, en er zitten allemaal heel veel boze mannen dit te spelen de hele tijd.
1: Ook heel veel vrouwen, hè?
0: Ja, we zijn ook boos. Maar die slaan dan ook heel hard, omdat ze zo boos zijn.
1: Dit is wel het typische werkuitje van nu, hè, padellen.
0: Het is ongelooflijk.
1: We hebben dat nog niet gedaan.
0: Iedereen is aan het padellen.
1: Ja.
0: Ik wil ook helemaal niet met jou padellen, denk ik.
1: Waarom niet?
0: Nou.
1: Omdat ik je ogen eruit sla.
0: Ja, omdat je mijn ogen er weer uitslaat dan. Zo zijn we ook met darten gestopt. Nou goed, het zorgt er in ieder geval wel voor dat de eer van de ontbijttafel naar een mooi rijtje gaat worden. Dat is vandaag voor met het applaus. Paul, Karin, Arnold, Natalada, Karen, Els, nog een Els. Chantal, Bert, Frederik, Gea, Marcel, Kim en Gieske. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dea uit Zaandam.
2: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
3: Ruim half zeven in Broek op Langedijk is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De man die verdacht wordt van de moord op een medewerker van ABN AMRO in Nieuw-Vennep heeft eerder die dag andere vrouwen lastiggevallen. Dat zegt een van die slachtoffers tegen onze redactie. Terwijl zij aan het eind van de middag naar haar auto liep, kwam de verdachte naar haar toe en deed oneerbare voorstellen. Hoewel ze direct aangifte deed, ging het aan het begin van de avond, een paar uur later dus, toch nog mis. En werd de 59-jarige Karin doodgestoken, waarschijnlijk op dat parkeerterrein. De politie bevestigt dat er meldingen over de man binnengekomen waren. Aan de hand van die signalementen, zeggen ze, konden ze na de moord ook die man oppakken, of de verdachte in ieder geval. Direct na de aangifte zijn de agenten nog wel gaan kijken op de plek, maar toen konden ze hem niet vinden. De moord die maakte eerder dit jaar veel emoties los bij een kantoor van ABN AMRO in Amsterdam. Karin, het slachtoffer, was een directe collega van een slachtoffer in een andere moordzaak, een paar dagen eerder. De justitie denkt niet dat die twee zaken iets met elkaar te maken hebben. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag, want dat is het, wordt gepubliceerd. Twee op de drie mensen hebben het bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. En deze cardioloog die legt de grootste risicofactoren uit.
5: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van, dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
4: Nou, en dat is gevaarlijk. Dus wordt er extra aandacht voor gevraagd tijdens deze Wereldhartdag. Een 24-jarige man uit Amsterdam is deze maand aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters, meldt de politie. Shiny Hunters wordt in verband gebracht met diverse grote hacks. De hackersgroep eist onder meer de hack bij onderwijsplatform Canvas op, leverde veel problemen op bij universiteiten in de hele wereld. En ook Odido zou gehackt zijn door Shiny Hunters. Nou, dat weten we ook allemaal wel hoe vervelend dat was. Volgens RTL Nieuws is de verdachte Pepijn van S, en dat is een bekende computercrimineel die al eerder vast zat. En Rijkswaterstaat sluit vanaf 21 oktober de Houtripdijk af voor zwaar vrachtverkeer. Het was al langer duidelijk dat die dijk dicht moest voor grote vrachtauto's. Er zitten scheuren in een brug bij Lelystad. Maar wanneer die brug dan dicht zou moeten, dat was nog onduidelijk. Nou, pak de agenda's er maar bij. 21 oktober is het dus. Wagens met een gewicht van 15.000 kilo, 15 tonners dus, of meer, moeten omrijden. Dat is een heel stuk, want ze moeten via de Afsluitdijk of via Amsterdam. En als je zeg maar van Lelystad naar Enkhuizen zou willen.
3: Oeh, ja.
4: Als wel een beetje, heb ik wel een beetje de worst case scenario erbij gepakt. Moet je ongeveer 140 kilometer om.
3: Oh, ja, dat is lelijk.
4: Dat is balen met de dieselprijzen van tegenwoordig.
3: En is het, want dat is bij vrachtwagens en gewichten en dergelijke, want dat vind ik altijd heel erg verwarrend. Gaat het erom dat de combinatie op dat moment een gewicht aan moet kunnen van 15.000 kilo, of dat die 15.000 kilo of meer moet wegen om er niet overheen te mogen?
4: Dus met lading, inclusief alles, 15.000 kilo mag niet zwaarder zijn dan dat. Dus als je een zware vrachtautochauffeur bent, dat tel je ook mee.
3: Ja, oké. Maar stel je voor dat je een vrachtwagen hebt die dat wel aan kan, maar je doet er zoveel in dat hij minder weegt dan dat, dan mag je er gewoon overheen.
4: Dan mag je
3: er
4: overheen.
3: Ja. Oké. Dus
4: wegpunten dan vaak, hè? Of ze die daar dan extra neerzetten of zo?
3: Nee, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat de komende ritjes in ieder geval over die dijk iedereen
4: al dat gaat doen. Al die bruggen die op instorten.
3: Nou ja, maar je kunt beter twee keer rijden als je van Lelystad.
4: Misschien wel.
3: Tuurlijk, ja.
4: Ja. Ga je dat wat je dan krijgt. Ja, inderdaad.
3: Kleine vrachtautootjes. Komt alleen maar meer verkeer.
4: Ja, zal ze leren. Maar ja, gauw die brug maken, hup. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl. Ja, het weer dan. Dat is eigenlijk het verhaal van de dag natuurlijk. Want de temperaturen die lopen vandaag flink op. Met 23 graden tot lokaal. Nou, moeten we misschien nog wel een beetje naar het zuiden voor, hoor. 29 graden.
3: Gadverdamme.
4: Maar in het midden van het land, in het Gooi bijvoorbeeld, ook zomaar 28, hoor. En dat noemen ze dus bijzonder warm voor de tijd van het jaar.
3: Nou, dat is het ook. En ik heb veel te warme trui aangetrokken vanochtend. Ik vind hier ook echt bokheet. Gaat voor de dag in zich. Niks aan te doen. Dankjewel Frank voor dit prachtige weerbericht en al het nieuws wat je ons geboden hebt.
4: Alsjeblieft hoor.
3: Mogen we door naar de ANWB? Of althans Anne, want die heeft alle informatie gekregen. Vertel Anne, is het druk op de weg in Noord-Holland?
6: Nou, één file hebben we en die staat op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit A van Horen en Purmerend sta je 10 minuten vast.

0: The Real Thing met You To Me Are Everything.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die mensen in Noord-Holland die de boel weer draaiende krijgen. Hey, ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar aardappelteler Marco Zoetlief. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is die op Texel?
2: Goed hoor.
0: Ja, loopt het allemaal oké met een beetje regen nog erbij of zo? Misschien de afgelopen 24 uur?
2: Ja, nou, vannacht heeft het een beetje geregend, maar
0: niet echt veel.
2: Een beetje tekort.
0: Oh ja, heb je nog steeds tekort water, ja?
2: Ja, dat is echt, ja, ik weet niet, op Texel, ja, ik heb ook geleerd, je moet er niet al te veel om vragen.
0: Nee, want, dan krijg je te veel. Dat. Ja.
2: En dan komt dat in één keer, wat je nog te goed hebt.
0: Ja. We zijn laatst bij jou geweest op bezoek, hè, op Texel.
2: Ja.
0: We zijn even wezen kijken en we hebben met onze eigen knuist in... Nou ja, jij hebt eigenlijk het vieze werk gedaan, hoor. Even met je handen in de grond te graven en de aardappels te laten zien. Maar hoe gaat het ermee? Hoe staat het ervoor?
2: Nou, dat perceel waar we waren, heb ik laten zien dat die moederknol die we geplant hebben, zeg maar, die moet wegrotten.
0: Ja, dat zei je, ja.
2: En tot de droogte gebeurt het eigenlijk... te langzaam.
0: Oké, want je zei toen volgens mij dat het nog een week of 3 zou duren ongeveer, toch? Of niet?
2: Ja, en dat lukt dus nu nog steeds niet.
0: Oh, potverdorie.
2: Dus ik heb daar geprobeerd te rooien. Maar ja, dat ging daar gewoon nog niet.
0: Nee, dus je moet geduld hebben.
2: Je moet geduld hebben. En dat is om deze tijd van het jaar is dat echt heel erg lastig.
0: Hoe zat het ook alweer? Is er ook een bepaalde periode waarin je ze per se gerooid moet hebben of zo? Dat het voor een bepaalde datum is?
2: Nou, nee hoor. In principe niet. Maar je bent om deze tijd altijd heel erg bang voor dat het, als het een keer gaat regenen, dat het niet meer stopt met regenen.
0: Ja, en dan is rooien ook weer niet te doen.
2: En dan daarna niet meer uit de grond vandaan krijgen. Dan is het weer te nat.
0: Ja.
2: En onze afnemers die willen straks ook gewoon aardappels hebben. Dus, want als ze gerooid zijn, moeten ze in de schuur nog een tijdje drogen.
0: Ja.
2: En dan kunnen we ze gaan sorteren en verpakken.
0: Maar het is toch ongelooflijk, want ik heb een lading machines bij jou gezien... die ze weer gaan niet kent. Het ene moordwapen na het andere, zeg maar. en dan nog hebben we niet de techniek en alles voor elkaar... om de natuur helemaal te manipuleren. Uiteindelijk moeten we gewoon een beetje afwachten soms.
2: Ja. Wij hadden zo'n man die zei altijd, ja, het groeit buiten, hè?
0: Ja, precies. Ja, dat is het wel.
2: Daar hebben we niet zoveel invloed op.
0: Nee, daar kun je eigenlijk uiteindelijk maar wat weinig aan doen. Er is ook veel patatpaniek in de krant, heb ik gezien. Maar dat is eigenlijk nergens voor nodig, toch?
2: Nee hoor. Er zijn gewoon zatte aardappelen en die patatpaniek die wordt elk jaar weer gemaakt.
0: Ja.
2: Maar de patatfabriek, die heeft gewoon, die maakt in december een contract met de boeren. En dan schrijven ze daar een prijs achter.
0: En dat is het toch gewoon?
2: En die boer die moet gewoon zorgen dat hij die aardappels levert. En die fabriek die koopt wel wat bij. En die markt, die vrije markt, die is best wel... die gaat wel wat omhoog, zeg maar. Omdat er gewoon een slechte oogst is.
0: Ja.
2: Maar de hoofdmoot, ik denk dat de frietfabriek die contracteert iets van 80-90%. Dus die hebben helemaal totaal geen probleem. Die precies. Hebben gewoon goedkopere aardappels als dat ze vorig jaar hadden.
0: Ja, kun je nagaan, hè?
2: Dus ze willen heus wel dat die prijs omhoog gaat.
0: Ja,
2: dat schrijven ze ook elke dag in de krant.
0: Ja, dan. maar er wordt ook altijd vrij paniekerig gedaan. Ook nog eens een keer over het formaat van de aardappel en dergelijke. Terwijl ik heb nog nooit met zo'n zakje in mijn handen gestaan. Met diepvriesfriet. Dat ik dacht, potverdorie, wat een kleine stukje friet. Vind ik vaak de lekkerste stukjes ook stiekem.
2: Ja, een beetje krokant.
0: Ja,
2: inderdaad.
0: Toch?
2: Ja. Nee,
0: dus
2: dat is
0: waar doen we daar zo moeilijk over met z'n allen?
2: Nou ja, dat legt een hele mooie rol voor jullie. De media, die kan heel veel, doen. Want als je natuurlijk elke week in de krant schrijft... klimaatverandering en weet ik het wat... dan het klimaat verandert inderdaad. Maar...
0: Ja. Nou ja, met zulke droge periodes, dan denk je toch ook wel... het was wel lekker geweest.
2: Er is 100%, er is zeker iets los, maar waardoor het komt, weten we nog steeds niet.
0: Nee. Maar vervelend is het wel, als je op dit moment dus zit te wachten tot de aardappelen uit de grond kunnen... maar dat het als het teveel gaat regenen, dat het ook weer niet te doen is.
2: Ja. Dat heb je een beetje in je achterhoofd. Ja, op zich kunnen we best wel wat regen hebben, maar... dat is ook weer een beetje, omdat het zo droog is, dan op de kleigrond, dan worden die kluitjes worden hard, zeg maar.
0: En dat lijken dan weer aardappeltjes voor de machine?
2: Nou, die kluiten die zijn scherp. Oh. En die beschadigen de aardappels door de rooimachine heen, zeg maar.
0: Oh, dat moeten we ook weer niet hebben.
2: Dus, ja.
0: Jeetje, het is ook eigenlijk nooit goed.
2: We hebben een beetje vocht nodig.
0: Ja, gewoon een beetje vocht en dan niet te veel.
2: Een beetje afwegen moeten we dat.
0: Ja, hartstikke goed. En hoe zit het met de bieten? Zijn die allemaal wel de grond al uit? Of,
2: Nee, daar zijn we deze week mee begonnen. Het eerste schip is maandag vertrokken naar Groningen. Dus, die oogst is net begonnen.
0: En wat voor schepen zijn dat eigenlijk? In welke haven liggen die?
2: In Oudeschild.
0: En daar,
2: die worden in Oudeschild in het schip geladen.
0: Ja.
2: En dan gaat er drie keer in de week gaat er een schip gaat naar Groningen toe.
0: Oké, en hoeveel past er op dat schip dan per keer?
2: 1200 ton volgens mij.
0: Oh, oké. Jeetje. Ja. Geinige drie keer per week vaart hij even heen en weer om alle bieten op te halen van het eiland.
2: Ja, het zijn twee schepen. Oh. Die varen, naar mijn idee, varen ze maandag en dinsdag naar Groningen. En dan is vrijdag is er weer eentje terug.
0: Ja. En dan begint het weer van voren aan.
2: Ja.
0: Dus, mooi zeg.
2: Ja. Dus dat gaat allemaal per schip.
0: Ja, hartstikke goed. Goed, we gaan duimen voor een heel klein beetje regen. We gaan er niet te veel om vragen, want anders wordt het ook te veel. En in de tussentijd gaan we hopen dat het zo snel mogelijk goed komt met de aardappelen. Ik ga je niet langer van je werk houden, Marco. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: George Ezra met Shotgun. An, jij bent van ons twee wel degene die het meest huilt, denk ik, toch?
1: Ja, ik weet niet hoeveel jij thuis huilt.
0: Nee, dat is natuurlijk zo. Maar als je ervan uitgaat dat dat ongeveer nul is...
1: Dan huil ik wel iets.
0: Dan ben jij wel degene die het meest huilt.
1: Wat dan?
0: Word ik nu
1: gehuilshamed?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik wil juist een lans breken voor huilende mannen eigenlijk straks.
1: Dus niet voor jezelf?
0: Nee, ja, weet ik niet. Misschien dat het een keertje lukt binnenkort. Zo meteen meer. Naar Madonna.

0: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
7: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
8: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
9: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
10: Thuis in heel
11: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De man die verdacht wordt van de moord op een medewerker van ABN AMRO in Nieuw-Vennep eerder dit jaar, heeft eerder die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Dat zegt een van die slachtoffers tegen onze redactie. Toch kon de politie hem niet aanhouden na een aangifte. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er al klachten zijn. En dat is eigenlijk te laat. Daarvoor waarschuwen cardiologen. En Rijkswaterstaat sluit vanaf 21 oktober de houtrip dijk af voor zware vrachtauto's. Het was al langer duidelijk dat die dijk dicht moest. Zit er weer scheuren in zo'n brug. Maar nu is er dus ook een datum bekend. Straks met nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Doral Megens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
14: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
13: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
15: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
13: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
27: De ontbijttafel
28: met Pieter Kok.

0: Castle met Suddenly I See. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland waar je terechtgekomen bent. En terecht, hè, want dit betekent ook dat er voor jou altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege en ook een beetje een natte dinsdagochtend. Maar het wordt droger en mooier en knijtertje warm. Helemaal voor een 29 september. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Hallo,
0: goedemorgen. En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, ik heb het over het algemeen niet heel erg op huilen. Ik weet niet wat het is. Ik doe dat niet graag. Ik vind het vervelend. En,
1: het is heerlijk, hè?
0: Ik weet het. Jij leeft heel dicht bij je gevoel. Jij bent een makkelijke huiler.
1: Ja.
0: Als iemand iets liefs zegt hier op de radio, dan ga je al eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat is knap, maar ik heb dat niet. En Frank is ook niet echt een huiler.
2: Dan kan een traantje wegpinken.
0: Ja. Nou ja, kijk, en als ik een mooie film zie, dan voel ik soms heus wel eens iets opwellen. Een bepaalde druk achter de ogen. Voel ik heus wel. Tuurlijk.
2: En dan?
0: Nou, dan dus probeer ik daar.
2: Kijk eens lekker weg.
0: Ja.
1: Ga je dan heel erg zeggen, ik ga niet huilen om deze film.
2: Even bitterballen in het vet gooien.
0: Ja.
2: Jongens, ga even de bitterballen in het vet gooien.
0: Zou best wel kunnen. Nee.
2: Ja, doe jij. Ja.
0: Ik ben over het algemeen niet echt een huiler. Okay. Maar goed. Ik zag afgelopen weekend, vlak nadat we met Nederland aan het voetballen waren en dergelijke. Ja. En van alles en nog wat, was er ook een wielrenwedstrijd bezig.
2: Ja.
0: Namelijk, je kon wereldkampioen worden. En dan waren bij de vrouwen, was dat al gebeurd. Er was Nederlands vrouw geworden.
1: Ja,
0: fantastisch. Leuk. En prachtig mooie strijd. En echt interessant om te zien. En Mathieu van der Poel, groot fan ben ik ervan natuurlijk, die deed ook mee om de prijzen voor het wereldkampioenschap bij de mannen. En ik zat daar naar te kijken en hij won niet, hij werd derde. Maar er won een Amerikaan. McNulty heet hij.
1: Die met die baard?
0: Nee, hij heeft geen baard.
1: Oh.
0: Nee, wel een soort van
2: wel
0: snor,
2: een
0: geloof ik.
2: Nee.
0: Onrustig huid. Maakt verder niet uit.
2: Onrustig huid, ja.
0: Ja. Maar goed, die was aan het wielrennen en was hij zo goed in dat hij de beste van de wereld werd.
1: Mm-hmm.
0: En hij ging over de finish al met zijn handen een beetje zo op zijn hoofd. Van jeetje, wat overkomt mij allemaal. En vanaf dat moment heeft deze man zo onbedaarlijk, heerlijk en veel gehuild.
2: Ach.
0: Dat is echt prachtig.
1: Ja,
0: het is Amerikaans, na een tijdje kwam het volkslied. En hij stond gewoon vol gas te janken op dat podium.
1: Ja, maar tuurlijk.
0: En was zo, ja, maar dat zie je bijna nooit.
1: Ja, maar hoezo niet?
0: Nee, maar omdat vreugde hoeft niet per se huilen te zijn al. Dus je zag
1: dat
0: gewoon...
1: Dat ligt wel echt dicht bij elkaar, hoor, als je heel blij bent.
0: Snap ik allemaal wel. Maar bij het wielrennen, bij mannen, zo'n man die dan onbedaarlijk lekker gaat zitten huilen. Ja, lekker, ik had daar gewoon... Hij kon niet anders.
2: Schokschouderen.
0: Schokschouderen.
1: Ja, ja. Heel goed. Doe het maar een keer.
0: Ik wist dat je enthousiast zou zijn, Anne. Maar mogen we er ook heel even bij stilzijn? Mogen we ook even trots zijn op deze man? Dat hij zijn emoties zo lekker liet lopen.
1: Heel trots op.
0: Toch?
1: Heel blij mee.
0: Ja.
1: Goed gedaan.
0: Dus ik ga binnenkort wielrennen, denk ik.
1: Ja, leuk.

0: Bill Withers met Lovely Day.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, je hoort het wel vaker de afgelopen tijd. Je hengel uitgooien, al is het maar gewoon ergens op straat, als er wel wat water in de buurt is, is populair. Maar de kennis die bij al die vissen komt kijken, blijft nogal wat achter. Bernard Kooi uit Amsterdam, die probeert hier ieder wat viskennis bij te spijkeren met zijn Instagram-account Viskundeles. En dat klinkt ongeveer zo.
3: Vandaag in viskunde, de langoustine. Zijn officiële naam, Nephrops norvegicus, betekent letterlijk nieroog. Deze heeft hij te danken aan zijn niervormige ogen.
4: Maar hij vertrouwt veel meer op zijn antennes.
3: Door met zijn grote antennes te voelen en met zijn kleine te ruiken, kan hij voedsel en vijanden opsporen. De harde schaal van de langoustine, ook wel de carapax genoemd, beschermt alle belangrijke organen, kieuwen en bij de vrouwen zelf de eitjes van de langoustine.
0: Ja, en zo klinkt dan dus die viskundeles. Ik heb hem aan de telefoon, vismeester Bernard. Bernard, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ben jij zelf zo'n visfanaat?
5: Ja, dat ben ik zeker weten, ja.
0: En hoe komt dat dan?
5: Ik ben opgegroeid in een familie van vishandelaren. Dus het is er echt met de paplepel in gegooid.
0: Oké, en niet alleen paps, maar ook daar weer ouders van en dergelijke?
5: Ja, zeker weten. Al zeker 4 generaties. Dus,
0: Wauw, oké. En waar komt dan het idee vandaan om viskundeles te gaan geven?
5: Ja, waar komt dat vandaan? Nou, ik heb eigenlijk heel veel mensen om me heen die heel weinig verstand hebben van vis. En dat verbaast me altijd. Dus ik had zoiets van, hey, ik moet daar gewoon eens een keer wat meer over vertellen. En als ik dan op verjaardagen ben, dan waren er altijd veel vragen over. Maar ja, hoe bereik je dan een breed publiek? Dat is natuurlijk via social media. Dus ik heb gewoon eens een keer een filmpje gemaakt. En die sloeg ontzettend aan. Dus ik had zoiets van, nou, daar ga ik gewoon mee door.
0: Ja, het begint altijd volgens mij als het over vis gaat bij hoe herken je nou een verse vis? Bij een slager, ja, dan gaan we er gewoon vanuit dat de slager wel weet wat die voor vlees aan je verkoopt. Maar bij een vishandelaar zijn we altijd een beetje een soort van, ja, sceptisch over ja, wat voor vis je krijgt. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
5: Ja, ik denk omdat het gewoon heel lastig is voor mensen om naar de juiste dingen te kijken. Maar eigenlijk kan je dan 3 dingen heel goed herkennen. Ik kijk zelf altijd naar de ogen. Dus je wilt dat de ogen heel helder zijn en niet dof. Dan weet je dat de vis nog vers is. Daarnaast kan je naar de kieuwen kijken. Dus hoe rooier de kieuwen, hoe verser de vis. En ook een heel goed trucje is om eventjes naar de stijfheid van de vis te kijken. Dat werkt natuurlijk alleen bij hele vissen, wat ik nu vertel. Dus hoe stijver de vis, hoe verser die is. Dus als je een vis gewoon echt bij de kop pakt en hij buigt niet mee, ja, dan weet je dat hij eigenlijk nog super vers is.
0: Oh,
5: ja, en dan moet je gewoon in je tas stoppen en mee naar huis nemen.
0: maar daar is ook een deel van je video's gaat over allerlei vissen die je dan weer niet vaak in het visvak van bijvoorbeeld de supermarkt tegenkomt. Zoals de pieterman, de griet, de tarbot, de harder. Waar komt je fascinatie voor deze soorten vandaan? En waarom moeten we daar meer over weten?
5: Nou ja, de paar vissen die je net noemt, dat zijn eigenlijk allemaal gewoon echt typische Noordzeevissen. En waar ik me dan een beetje aan erg om zomaar te zeggen, is dat je in het supermarktvak tegenwoordig alleen maar de vissen van heel ver ziet liggen. Of de vissen die worden gekweekt. En we hebben gewoon zoveel supermooie wilde vissen ook in de Noordzee. Dus ik had zoiets van, ja, als ik dan vis ga promoten, wil ik juist die vissen onder de aandacht brengen. Omdat veel mensen ze gewoon niet kennen. Omdat ze vaak een stuk goedkoper zijn. En omdat ze ook gewoon heel erg lekker zijn.
0: Ja, is die pieterman niet een gevaarlijke vis? Die naam zegt me iets. Als je erop gaat staan, heb je toch een probleem of niet?
5: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dus ja, maar precies, als je dan de pieterman koopt, vraag dan eventjes of de viswurm voor je wil fileren. Want als je wordt gestoken, dan is dat zeker geen pretje. Maar het is wel een heel lekker visje. Dus alle gevaarlijke dingen zijn vaak lekker.
0: Ja, dat is ook wel weer zo, ja. Maar, want hij heeft een grote... Waar kun je aan prikken dan bij het beest? Hij bijt toch niet als hij dood is?
5: Nee, hij bijt zeker niet. Maar hij heeft op de bovenkant, net achter zijn kop, zit er een stekel. En daar zit ook echt gif in. En die zitten bij zijn kieuwen ook. Dus ja.
0: Maar dan kan de visvoerder wel even afhalen. Ja.
5: Ja, precies. Maar ik zou er zelf niet aan beginnen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Maar hoe komt het nou eigenlijk? Want je zegt, we hebben hier voor de kust, gewoon hier vlakbij aan de Noordzee, allerlei vissen zwemmen die we helemaal niet op ons eigen bord hebben liggen. Hoe kan dat dan?
5: Ja, ik denk dat toch een beetje onze cultuur is. We zijn opgegroeid met schooleten en misschien een tongetje en een kabeljauw en dat soort dingen. Maar tegenwoordig is die zee zo veranderd door de opwarming van het water. En er zijn eigenlijk allemaal nieuwe vissoorten in onze Noordzee gekomen. Zoals de taalwinkvis of de zeekat, de rode mul. Ja, en dat zijn eigenlijk vissen die helemaal niet echt in onze eetcultuur zitten, maar die bijvoorbeeld veel meer in Zuid-Europa worden gegeten.
0: Ja, een mediterraans klinkt dat inderdaad een beetje allemaal.
5: Ja, onze zee begint ook steeds meer.

0: daar bemoeien ook instituties als Wageningen zich mee, de Universiteit van Wageningen. En die houden dat gewoon nauwlettend in de gaten. Om er eigenlijk voor te zorgen dat we nooit op het punt komen dat er te weinig vis in de Noordzee is. Of dat die vis geen kans beweegt om zich voor te planten.
1: Ja, precies. Maar is hij niet eigenlijk gewoon het liefst biologieleraar geworden?
0: Nee, want ik ben elke dag in de vis is anders. En ik denk dat als biologieleraar net eventjes anders ligt. Want ja, nu mag ik naar de veiling, nu heb ik die vis in mijn hand.
1: Veel leuker eigenlijk.
0: Kan ik een plant blij maken met die vis. Dat is eigenlijk veel leuker, is mijn vraag.
1: Leuk dat we even mochten bellen en dank voor de inspiratie als het gaat om vis. Bernard Kooi van het account Viskundeles.

Stella Lefty met Boston. Het is 5 minuten voor 7:30. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weerbericht met Jules Gernaert hier bij de ontbijttafel op NH. Nou, doe maar met Smoorverliefd.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Ik ben Meta, uit Horen.
15: Ik ben Mark, uit Schellinghout.
16: Ik ben Chinese en ik kom uit Zwaag.
17: Ik ben Thomas, uit Hilversum.
18: Ik ben José, uit Alkmaar.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 19:30 in Kraaienburg, is het 17 graden.
21: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Een 24-jarige man uit Amsterdam is deze maand aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters, dat meldt de politie. Volgens RTL Nieuws gaat het om Pepijn van der S, een bekende computercrimineel die al eerder vast zat.
23: Iedereen dacht, deze jongen, het is een hele slimme hacker. Hij is gearresteerd, hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij was ook een voorbeeldige persoon in de gevangenis, om het zo maar te zeggen. Dus iedereen dacht, hij gaat wel het goede pad op. Onze bronnen zeggen ook dat de Amerikaanse politie betrokken is geweest bij de arrestatie van Pepijn.
22: Ja, hij zat dus eerder vast en nu hebben de Amerikanen hem dus min of meer weer opgepakt. Want Shiny Hunter zou ook de FBI gehackt hebben. Net als andere grote bedrijven, zoals Odido. Pepijn van der S werd 2 weken geleden aangehouden in Amsterdam, kantoren van zijn werkgever zijn daarna ook doorzocht. Ging met veel geweld, zegt die werkgever. Er werd een flitsgranaat gebruikt, onder andere. Shiny Hunters wordt dus in verband gebracht met diverse grote hacks wereldwijd. De hackersgroep eist onder meer de hack bij onderwijsplatform Canvas op. Lagen universiteiten wereldwijd plat. En ook Odido dus, telecomprovider, had last van een hack. De man die verdacht wordt van de moord op een medewerker van ABN AMRO in Nieuw-Vennep heeft eerder die dag andere vrouwen lastig gevallen. Dat zegt een van de slachtoffers tegen onze redactie. Terwijl ze aan het eind van de middag naar haar auto liep, kwam de verdachte naar haar toe en deed oneerbare voorstellen. Hoewel ze direct aangifte deed en ze kon ontkomen, ging het begin van de avond, een paar uur later dus, alsnog mis, werd de 59-jarige Karin doodgestoken daar op het parkeerterrein. De politie bevestigde inderdaad dat er meldingen over de man binnengekomen waren. Aan de hand van die signalementen konden ze hem na de moord ook oppakken, zeggen ze nu. En direct na de aangifte zijn agenten wel gaan kijken, maar toen konden ze niemand vinden. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart zodra er klachten zijn. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag, want dat is het, wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben bovendien nog nooit met hun huisarts gepraat over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog die stipt nog even aan wat nou de grootste risicofactoren zijn.
8: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
22: Ja, even in de gaten houden dus. En daarvoor wordt er dus aandacht voor gevraagd op deze Wereldhartdag. Mensen kunnen vanaf nu een nieuw openbaar platform vragen insturen naar Tweede Kamerleden. Het platform heet dus Vraag Het Ze. En de bedoeling is om de vertrouwen in de politiek te herstellen. Gisteren was de grote lancering.
9: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media die staan natuurlijk bekend om een polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
22: Ja, verschillende Kamerleden hebben al aangegeven om mee te werken. Maar ze kunnen nog wel meer politici gebruiken, zeggen ze bij de organisatie. Dan dit agendapunt nog even. Rijkswaterstaat sluit vanaf 21 oktober de houtripdijk af voor zware vrachtauto's. Het was al langer duidelijk dat de dijk dicht moest, hè, voor die grote jongens. Maar een datum was nog onduidelijk. Wagens met een gewicht van 15.000 kilo of meer, die moeten omrijden. Ja, dat is een heel stuk, want ze moeten via de afsluitdijk of via Amsterdam. Dus het gaat echt gebeuren.
15: Ja. Ben ik even blij dat ik niet zo'n vrachtwagen heb?
22: Ja, nou, inderdaad. Ik zou hem nu ook verkopen.
15: Ja. Hoe lang gaat dit duren, weten we dat?
22: Nee, dat is dus niet bekend. Oh. Want er zitten dus van die haarscheurtjes in. En ze kunnen het niet meteen in die brug dus, bij Lelystad. En ze kunnen dat niet meteen vervangen. En door die grote, zware vrachtauto's te weren, gaat het niet verder.
15: Ah, oké.
22: Het is eigenlijk een beetje een labmiddel. Het is eigenlijk natuurlijk een beetje.
15: Hiermee kopen ze meer tijd dan een oplossing, inderdaad.
22: Ja, en dan moeten ze dus inderdaad. Nee, je ziet het met bijvoorbeeld de Merwedebrug bij Gorkum. Daar zitten ook van dat soort scheurtjes in. En daar zijn ze ook al jaren zoet mee. En de ene keer is die weer open, dan weer dicht. En dan herstellen ze weer wat. Dus ik hoop dat dit wat vaker of wat sneller een oplossing krijgt. Maar ja, Rijkswaterstaat zit al langer. Ze zijn al boos, want die hebben geen geld.
15: Ja, ik snap het ook wel. En het wordt ook steeds gekker, hè, met alles wat er niet kan de hele tijd. Ja. Toch? Merk je niet?
22: Dus ook al die bruggen die staan. Die zijn allemaal op ongeveer hetzelfde moment gebouwd. Hè. Laten we zeggen, na de Tweede Wereldoorlog zijn veel van die bruggen aangelegd. Ja, die komen dan nu langzaam maar zeker allemaal tegelijkertijd.
15: Ja, het gloeilampeffect.
22: Is dat het gloeilampeffect?
15: Ja.
22: Oh ja, als er één gaat.
15: Als er één gaat, gaan ze allemaal. Tenminste, dat was vroeger. Dus met die ledlampen allemaal niet meer.
22: Nee, precies. Heb je ledlampen. Nou, met die bruggen dat ook.
15: Zouden we dat ook kunnen doen? Heel graag.
22: Ledbruggen graag. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
16: Ja, Pieter, goedemorgen.
15: Hoe staan we ervoor deze ochtend, Jules?
16: We staan er een beetje vochtig nog voor met veel bewolking. Maar ook overwegend droog. En dat is al anders geweest natuurlijk afgelopen nacht. Er is een flinke front gepasseerd. Weliswaar een warm front. Op voorbereiding van die hoge temperaturen die we dan vanmiddag krijgen. Maar er was lokaal ook wat onweersgrommel. Echt een beetje een zomerse toestand.
15: Nou, dat was gewoon een klap vannacht waar ik even van in mijn bed lag te trillen, hoor, voor mijn gevoel.
16: Voilà. Ja. Inderdaad. Nou, wat neerslagcijfers geeft ook aan. Amsterdam 9, maar 12 in het al, het mooie Hoorn. 16 in Alkmaar en 22 in Medelblik. Ik weet niet of het in jouw zone is, maar goed, dat doet er niet zoveel toe.
15: Het was in ieder geval goed nat ook, inderdaad, ja.
16: Kijk aan, dus rond de 10 is er gevallen. Tegen 2 in Wijk aan Zee op het Academiestation en 3 ook op de Koek in Den Helder. Maar dat is verleden tijd. Die regenzon is aan het voorbijtrekken of weg aan het trekken inmiddels uit het Waddengebied. Er kan nog wel een kleine bui vallen bij ons, maar de meeste tijd is het droog. Wel bij het flink, windkracht 4 uit het oosten. Hou er een beetje rekening mee als je de fiets op moet, maar het is wel overwegend droog. Met een paar opklaringen vanochtend en vanmiddag neemt de wind wat af. Draait ook wat bij naar het zuidoosten, dan krijg je die mooie zonnige periode en dus die maximumtemperaturen later in de middag tussen de 22 en de 26 graden. Dus er komt een beetje nazomer aan in de loop van de middag en zeker ook vanavond trouwens.
15: Nou, dat is op zich oké. En dan hoop ik op morgenavond nog steeds een beetje regen. Zit dat erin, denk je?
16: Ja, ik dacht, gaat hij weer met de pubquiz natuurlijk, inderdaad. Dus over een bijval. Nou, ik denk dat je toch al een beetje op je wenken bediend wordt. Niet zozeer morgen overdag. Ook dat is nog vrij warm met af en toe zon. Vrij veel zelfs in de ochtend. Later meer bewolking. En in de avond van het westen uit, dus van zee, af en toe wat regen. Ik weet niet of dat tijdens of voor of net na de pubquiz is. Maar goed, dat gaan we dan zien. Maar
15: als het
16: dan
15: maar
16: is
15: een beetje herfstig aan doet, hè? Ja.
16: Ik denk het wel. Het waait ook wat harder. En de echte warmte is dan voorbij van de middag.
15: Mooi zo. Gilles, we gaan er enorm van genieten nog de komende anderhalve dag dan. En dan gaan we daarna wel zien hoe het allemaal verder loopt. Zullen we dan straks met z'n tweetjes wat verder op uitkijken?
16: Doe maar eens, tot straks.
15: Prima, tot zo. Zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Twee stuks kunnen van jou zijn bij Dingen met Dario. Na Forgo Sarke.

0: met Level.
1: En H. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Precies, net helemaal 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op de cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je 088-850-5152 om zo kans te maken. Op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. 2 stuks kunnen van jou zijn als je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Welke hond houdt van water?
0: Welke hond houdt van water? 088-850-5152, jouw kans. Op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum.
4: Welke hond houdt van water?
0: Zijn wel eens van die vragen van Dario, van die dingen dat ik denk van ja, hier komt nooit iemand eruit. En dan zie ik ook dat de telefoonlijnen niet echt heel erg staan te knipperen of iets dergelijks. Maar dat is vandaag wel anders.
4: Welke hond houdt van water?
0: Welke hond houdt van water? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum.
4: Welke hond houdt van water?
0: Ja, welke hond is dat? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen met Eugène.
0: Eugène, wat denk je dat het antwoord is?
5: Een zeehond.
0: Een zeehond. Eens even kijken.
4: Zeehond.
0: Ja, natuurlijk is dat een zeehond, Eugène. In 1 keer goed. Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: 2 kaarten voor het Zuiderzeemuseum zijn voor jou. Heb je al enig idee wie je mee gaat nemen?
5: Ja, mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Eugène, ik ga je veel plezier wensen en maak er een mooie dag van.
5: Dankjewel, jij ook.

0: Fiona Wales met Gonna Get Along Without You Now.
1: In Haag.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Sjoerdje, lekker met een nat pak vandaag, hè? Goedemorgen.
4: Ik hoop het niet. Goedemorgen, Pieter. Daar ga ik niet vanuit in ieder geval. Ik neem u even mee naar, laten we zeggen een kleine 40 jaar geleden. Toen, 35 jaar geleden. Toen was ik 10. En toen was ik met mijn ouders op Kreta. En toen zouden we met een bootje meegaan om te kijken hoe mooi het daar is. Maar het woei nogal die ochtend. Dat weet ik nog heel goed. En toen vroegen wij onszelf wel af van, ja, gaat dat wel door met dat bootje, weet je wel. Dus we kwamen daaraan, een heleboel mensen. En op dat bootje. En die man die zei van, nee, dat komt allemaal wel goed. Pieter, dat is een van de ergste tochten die ik ooit in mijn leven heb gehad. Samen met mijn vader hing al na 3 minuten over de reling. En toen waren, ik vergeet het nooit meer, waarop die man zei,
5: Ladies and gentlemen, don't panic, it's not the Titanic.
4: Dat heb ik altijd herinnerd. En de Titanic is natuurlijk gezonken. En die ligt nog ergens op de bodem van de oceaan. En die wordt ook niet meer omhoog gehaald. Maar, ik maak nu een heel mooi brugje, vind ik zelf. Er liggen natuurlijk ook heel veel bootjes in de Amsterdamse wateren. op de vloer, op de grond, op de bodem.
0: Iets minder diep, ja.
4: Iets minder diep. En die worden door een gezin uit Zaandam, worden die omhoog getakeld.
0: Oh, echt?
4: Ja, hoos je bootje. En ik ga met Josse op pad vandaag om te kijken of we ergens een mini Titanic daarboven kunnen halen.
0: Oh, je gaat proberen een boot te lichten of zo, dat heet.
4: Ja. Ja,
0: En heb jij dan wel een duikpak mee? Of wat?
4: Maak je niet druk. Nee. Dat komt echt wel goed.
0: Oké, zo meteen horen. Dankjewel, Sjoerd. Tot zo.
4: Hoi.
2: De ontbijttafel.

Jason Mraz met I'm Yours. Dus 8:05. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Dan krijgen we natuurlijk ook weer een beetje weerbericht. En we gaan eens even kijken of er nog files staan in de provincie. Of dat heel erg meevalt. En we moeten het hebben over de pubquiz. Morgenavond is het zover. Vanaf een uurtje of 8 in Zaandam gaan we een prachtig mooie pubquiz organiseren. En ja, jij kunt er nog steeds bij zijn. Hoe je je kunt aanmelden en wat we precies gaan doen, vertel ik je zometeen na Flock of Seagulls.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
6: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
7: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmerend Noord.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In een onderzoek naar de beruchte hackersgroep Shiny Hunters heeft de politie deze maand een Amsterdamse internetcrimineel opgepakt. Dat zou zijn gebeurd met hulp van de Amerikaanse politie. Amsterdammer zou betrokken zijn geweest bij een hack bij de FBI namelijk. Voor de rechtbank van Haarlem begint vandaag de zaak tegen een 18-jarige jongen die een aanslag wilde plegen op een synagoge in Heemstede. Hij zou onder meer een explosief en brandbare stoffen hebben geleverd. En ja, die TikTok-rijen voor de snackbar in de buurt. Omwonenden in Amsterdam die zijn er soms, worden die daar knettergek van. En nu stappen ze zelfs naar de rechter om van al die toeristen af te komen. Nou, hoe ze dat gaan doen, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
11: Omdat geweld niet stopt bij 5:00. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5:00 behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5:00 in het weekend.
10: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
13: 6 files hebben we en 3 daarvan zijn 10 minuten of langer. Allereerst hier op de N201 van Hilversum richting Uithoren. Daar sta je na Nederhorst en Berg 10 minuten vast. Ook op de N205 van Nieuw-Vennep richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 10 minuten. En het langst in de file sta je op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar, tussen Sint Pancras en Omval, een half uur vertraging.
14: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
15: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
16: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
25: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
26: De ontbijttafel.
27: Met Pieter Kok.

0: Brooke Fraser met Something in the Water. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:11 op die vroege dinsdagochtend die een beetje nat begint. Maar nou, niet alleen droog wordt, maar ook knijtertje warm. Ik sluit niet uit om het bok heet te noemen vandaag. Hello. Voor de tijd van het jaar in ieder geval. Anne, je bent erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, ik ben er helemaal klaar voor om de herfst te gaan vieren. Gelukkig komt er morgen weer een klein beetje een buitje lang.
1: Ja.
0: Want morgenavond is het zover. Dan gaan we dat doen.
1: Maar sta je dan ook bij de ingang met een paraplu?
0: Als dat nodig is, sta ik bij de ingang met een paraplu. Ik heb straks een heel belangrijke meeting om te horen wat ik precies moet doen.
2: Oh, en of er een paraplu is.
1: Ik denk dat dit erbij hoort.
0: Ik denk ook wel dat dit erbij hoort.
2: Graag wel even op een paraplu, hoor.
0: Ja, of ik neem mezelf even mee, kan.
2: Ja, dat kan ook.
1: Ja,
0: dan mag ik daarna ook, ja, dat heb ik me laten vertellen in de wandelgang. Ik weet niet dus zeker of dit waar is, maar volgens mij moet ik ook daadwerkelijk de pubquiz presenteren.
1: Oh!
0: Dat vind ik nogal wat.
2: Moet jij de pubquiz...
0: Nou, dan ben ik dus ook de quizmaster.
1: Ah, ja. Leuk!
2: Dat is wel leuk. Ben je dan ook zo'n rode cape?
0: Ja, of zo'n gouden jasje of zo.
2: Oh ja, dat is het natuurlijk, ja.
0: Ik weet nog niet.
2: Heb je een trap? Kan je een trap afkomen?
0: Oh, je moet een trap afkomen.
1: Tuurlijk!
0: Ja, dus in dat pand is volgens mij helemaal geen trap.
2: Is er een showballet?
0: Nou, dat...
1: Kan ik. En kun jij ook? Jij zat ook een ballet?
2: Eenzame klas, hoor. Ik kan zo'n trapsuur. Dat doet niemand me na, zal ik
0: maar zeggen. Maar misschien kunnen jullie wel met z'n tweetjes iets instuderen. Dat zou ik wel waarderen.
1: Tuurlijk. Nee, dat kunnen wij wel. Maar daar staat natuurlijk wel iets tegenover dan, hè?
2: Zij sluit
0: ze. Ik heb jou gisteren al geld gegeven.
1: Hè? Geld?
0: Ja.
2: Heb jij geld?
0: Gisteren aan Rijksdaalder gegeven.
1: Oh, dat is ook zo.
2: Ja, dat was ik helemaal vergeten.
1: Oh, ja, dat ben ik al wel weer kwijt.
2: Zo lekker dan.
0: Maar jongens, even concreet. Mocht je nou denken, pubquiz, waar hebben ze het precies over? Het werkt als volgt. Ik had zin om bij elkaar te komen. Ik wil gewoon gezellig met jou, ja jou, als luisteraar, een beetje de herfst inluiden, dat we er een gezellige avond van maken. En ja, dan heb ik bij de baas erdoor gekregen, onder lichte dwang. En die zei, laten we dat dan wel eventjes ook koppelen aan de week van het samen zijn. Want zo bij elkaar komen is leuk, Piet, maar helemaal als we er echt iets mee kunnen doen. En daar is de pubquizhuis ontstaan. Wat is het idee? Normaal gesproken, als je een pubquiz organiseert en je hebt zin om mee te doen, dan moet je met een heel team komen. Dan moet je met je team je aanmelden en dergelijke. Ja. Maar bij ons hoeft dat niet. We hebben ervoor gezorgd dat er heel veel mensen teamcaptain zijn. Mm-hmm. We gaan er nog eentje bekendmaken trouwens vandaag.
1: Leuk.
0: Ja, misschien wel twee, maar misschien ook maar één. Hoor je later. Je kunt je dus aanmelden en dan word je ingedeeld bij een teamcaptain. En dan is dat gewoon je team. En dat is perfect voor elkaar op die manier.
2: Lekker.
0: Jong en oud, iedereen is welkom. Het kost je niks behalve de moeite om naar Zaandam te komen. Het is een heel mooie locatie. De Museum of Humanity. En vanaf tussen 8 en 10 ongeveer gaan we die pubquiz doen met elkaar.
1: Superleuk.
0: Morgenavond.
1: En zijn er ook bitterballen? Hoort
0: ik
1: er wel bij?
0: Ik heb mij dus laten vertellen dat er bitterballen zijn. Maar pin me daar nou niet op vast. Want straks dan hebben we opeens, weet ik veel, Toosjes Vitello Tonato.
1: Oh.
0: Ben jij boos dat je bitterballen niet gekregen hebt?
2: Nou?
0: Ik heb geen idee, jongens. Ik ga het niet. Ik ga niet over het eten dit keer, jongens.
2: Vertellen. Oh. Ik heb er eigenlijk wel zin in.
0: Ja,
2: is er ook een jury, eigenlijk?
0: Ik ben ook, denk ik, jury.
1: Oh ja?
0: Nou heb ik zojuist mezelf zojuist jury.
2: Oh ja, hij is heel super streng.
0: Ja. Heb je wel eens een kaasschaaf geprobeerd te winnen hier? Nou,
2: dat gaat niet vanzelf.
0: Maak je borst nat.
2: Maar dan maak jij je borst ook maar nat. Want ik kom altijd even varren bij je. Als
1: ja,
2: oh
1: ja, dat ik is ook, zo.
0: Ja, jullie gaan punten lopen.
2: Sowieso winnen van bij mij. Dus.
0: Ja.
1: Dat denk ik niet.
0: Mocht je erbij willen zijn, nhnieuws.nl/samen zijn, daar moet je wezen. Maar dat is best wel een beetje een digitaal dingetje met een formulier en dergelijke. Vind je dat allemaal een beetje lastig? Kun je het niet vinden? App dan even het woord pubquiz naar 088-850-5152. Zorgen we dat je de juiste link krijgt. En als dat ook niet te doen is allemaal en dat je denkt van vind ik allemaal te lastig, dan bel je gewoon even naar dat nummer. Dan krijg je Anna aan de telefoon en regelt zij alles voor jou.
1: Tuurlijk.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ik vul alles in.
0: Nou,
2: ideaal.
0: Komt ook goed. 088-850-5152. Even kijken, hoe groot is een team? Helemaal niet zo heel groot. Ik denk een man of 5 of zo hoor, per team. Dat valt allemaal wel mee.
2: Je moet ook niet
1: kun je nog gezellig kletsen.
0: Ja, kun je elkaar ook nog even een beetje leren kennen toch? Joh, we zitten toch met z'n allen aan die tafel. Ik heb echt zin in.
1: Ik ook.
0: Ik heb echt zin in een gezellige woensdagavond.
2: Leuk.
0: Kortom, nhnieuws.nl/samen zijn.

0: Love Affair met Everlasting Love.
1: Den Haag.
2: De week van het samen zijn.
0: Ja, deze week is het zover en daarmee morgenavond als apotheose de NH Pubquiz. Gaan we doen in Zaandam en daar zijn een aantal teamcaptains bij. Zoals onze eigen Maarten Edelenbos. Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Fijn dat we even mochten bellen op de vroege ochtend. Voor iedereen die jou niet kent, we kunnen jou er echt goed bij hebben in een pubquiz-team, hè?
3: Nou, dat zou ik niet gelijk over mezelf
0: zeggen. Oh, nee?
3: Ik vind het wel heel leuk. Je moet een beetje bescheidenheid hebben, toch?
0: Ja, nou, dat hoeft niet als het om pubquiz gaat.
3: Oké, dan ben ik gewoon heel goed. Ja. En met heel veel expertise's.
0: Nou ja, als het gaat over nieuws, als het gaat over politiek en dergelijke, ben je wel redelijk onverslaanbaar, denk ik.
3: Ja, nou, dat weet ik niet, maar ik ben natuurlijk wel redelijk goed op de hoogte, dat klopt. Alleen, ik merk zelf, als ik wel eens een pubquiz doe, dat het vaak juist gaat om die gekkige feitjes, waarvan je die net altijd iemand tussen hebt zitten die dat soort dingen wel weet.
0: Ja.
3: Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, maar als het gaat om keiharde feiten en zo, moet het gewoon bij jou zijn. Maar misschien heb je dan wel iemand in je team die de showbiz helemaal op de voet volgt. Want daar moeten we niet voor bij jou zijn, volgens mij. Nou ja, ik kan me vergissen. Ik neem dit zomaar aan.
3: Nee, ik vergis helemaal niet. Ik ben zeggen dat ook thuis. Ik ben heel slecht in acteurs en dat soort dingen. Ja. Daar weet ik ook helemaal niks van.
0: Nee.
3: Films, titels en et cetera. Dus ik moet het vooral hebben inderdaad van een hele goede teamleden. Dus ik ben heel benieuwd wie mij gaat vergezellen morgen. Dus ik hoop dat we een beetje een team met een hele brede, brede expertise hebben straks.
0: En als we het dan hebben over fanatisme, hoe zit dat bij jou? Want ik weet dat Frank en Anne hier helemaal, die vechten elkaar nog net niet de tent uit de afgelopen tijd. Die zijn daar erg druk mee bezig, laat ik het zo zeggen. Hoe is dat bij jou? Ben jij snel boos?
3: Het eerlijke antwoord is ja. ja, ik zeg altijd, ik speel spelletjes niet voor de gezelligheid, maar om te winnen.
0: Oké, dat even duidelijk is.
3: Ja, precies. Dus ik ben scherp op dat niemand de regels overtreedt. En anders dan ben je van mij.
0: Nee, oké. En als er bijvoorbeeld heel specifieke vragen in zitten als... je weet natuurlijk heel veel over Noord-Holland.

0: Nee, maar, ik weet het niet.
1: Nee, oké. Okay, nou, laten we dan eventjes eentje doen die je wel weet. Gaan we het hebben over datacenters of zo? En daar weet je altijd veel van. Of wie is de burgemeester van Hilversum? Ah, dat is te laag. Hè? Jij zit hoger. Wie is de burgemeester van Horen? Kom op, Maarten.
0: Jan Nieuwenburg.
1: Kijk, dat had ik dus nooit geweten. Dit is alvast eventjes genoteerd. Oké, okay, dus als je alles boven het Noordzeekanaal wil weten... dan moet je eigenlijk... dan moet je bij Maarten Edelenbos zijn. Maarten,
0: nee, zijn.
1: Fijn dat je erbij bent morgenavond. En we gaan er een mooi feestje van maken. Goed?
0: Zeker, ik oefen nu.
1: Mooi zo, dankjewel. Tot dan.
0: Hoi.
1: Als je er ook bij wil zijn, nhnieuws.nl/samen zijn... of app eventjes een woord pubquiz naar 088-850-51-52... kun je misschien morgen nog meedoen met die pubquiz in Zaandam.

0: echt wel het zomerhitje van dit jaar wat mij betreft. Bauza met Magnetic.
1: De ontbijttafel.
0: Het is 9:05. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het uitgebreide weerbericht van Gilles Gernaert. Dus even kijken of die herfst er nou echt daadwerkelijk aankomt. Vandaag in ieder geval nog niet. Het wordt knijtertje warm. Zometeen meer hier bij de ontbijttafel op

0: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Hey!
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste Hoofddorp.
9: Hallo, ik ben Ijse en ik kom uit Purmerend.
10: Thuis in heel
11: Het is 8:30 in Haarlem en Does, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De Amsterdamse internetcrimineel die deze maand werd opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters moet vandaag voor een rechter verschijnen. Dat meldt de politie. Volgens RTL Nieuws gaat het om Pepijn van der S, een bekende hacker die eerder al vast zat.
13: Iedereen dacht, deze jongen, het is een hele slimme hacker. Hij is gearresteerd, hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij was ook een voorbeeldige persoon in de gevangenis, om het zo maar te zeggen. Dus iedereen dacht, hij gaat wel het goede pad op. Onze bronnen zeggen ook dat de Amerikaanse politie betrokken is geweest bij de arrestatie van Pepijn.
12: Ja, want deze shiny hackers, die zouden, shiny hunters, zouden ook de FBI in Amerika namelijk gehackt hebben. Vandaag komt de politie met meer informatie over de verdachten, zeggen ze. Dat gaan we natuurlijk volgen hier op de radio. De man die verdacht wordt van de moord op een medewerker van ABN AMRO in Nieuw-Vennep heeft eerder die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Dat zegt een van die slachtoffers tegen onze redactie. Terwijl ze aan het eind van de middag naar haar eigen auto liep, kwam de verdachte naar haar toe en deed oneerbare voorstellen. Hoewel ze direct aangifte deed, ging het aan het begin van de avond, een paar uur later dus, toch nog helemaal mis en werd de 59-jarige Karin doodgestoken op dat parkeerterrein. Politie bevestigde inderdaad dat er meldingen over de man zijn binnengekomen voor de moord. Aan de hand van die signalementen konden ze hem na de moord dus oppakken, zeggen ze nu. En direct na de aangifte zijn ze wel in actie gekomen, maar konden ze de verdachte niet vinden. Vandaag draait het in het AZ-stadion in Alkmaar even niet om voetballen, maar om je hart. Het is vandaag namelijk Wereldhartdag en daarom organiseert de Hartstichting een gratis hartcheckpunt. Belangrijk, want veel mensen komen pas in actie als ze al klachten hebben. Deze cardioloog legt nog één keer uit wat de grootste risico's zijn.
14: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van doorhebt.
12: Nou, mensen van 40 tot 70 jaar kunnen vandaag dus terecht bij het AZ-stadion. En adviseurs die leggen vervolgens de uitslag uit als je je check gehad hebt. Rijkswaterstaat sluit vanaf 21 oktober de Houtripdijk af voor zware vrachtauto's. Het was al langer duidelijk dat de dijk dicht moest voor die grote vrachtauto's. Maar een datum die was nog niet bekend, nu dus wel 21 oktober dus. Wagens met een gewicht van 15.000 kilo of meer moeten omrijden. En dat is een heel stuk, want ze moeten via de Afsluitdijk of via Amsterdam. Ja, de TikTok-rijen dan voor de snackbar in de buurt. Omwonenden in Amsterdam die worden daar soms knettergek van. En nu stappen ze zelfs naar de rechter om van al die toeristen in de rij af te komen. De snackbar, vinden ze, die doet namelijk te weinig aan de overlast.
1: Moet je kijken wat ik nou op straat vind. De hele binnenstad ligt er vol mee.
15: Ik woon hier. Iedere ochtend, voor zonsopgang, komen de meeuwen aanvliegen. Die roepen allemaal friet, friet, friet.
12: Pratende meeuwen daar. In 2025 begonnen de bewoners al een zaak tegen de gemeente naar aanleiding van die overlast. Dus ze willen dat die frietzaak zijn vergunning kwijtraakt. Hij is populair. Ja, kan ja, eigenlijk, hè?
11: Dat is heel erg ingewikkeld.
12: Ja.
11: Overigens, qua meeuwen heeft hij gelijk. Hè? Jij kent het onderzoek ook, Frank.
12: Ja.
11: Van de meeuw die op Texel woont.
12: En in de 9 straatjes friet komt eten.
11: Ja, precies. Ja,
12: dat is ongelooflijk.
11: Dit is echt
12: gebeurd, ja.
11: Genoteerd en allemaal gevolgd. En dat doen ze dus inderdaad. En dan vliegen ze daarna weer terug naar huis. Hebben ze hun buikje vol.
12: Ongelooflijk, en die meeuwen.
11: Ja, als ik zou kunnen vliegen.
12: Hele zee vol vis.
11: Frank, als ik zou kunnen vliegen, zou ik denk ik hetzelfde doen. Ja. Maar goed, dat terzijde. Ik denk dat we iets zouden moeten doen aan het ontmoedigingsbeleid in Amsterdam. Als het gaat om toeristen.
12: Ja, jij wil minder toeristen daar, hè?
11: Nou, dat wil ik niet alleen, maar er wordt heel veel aan gedaan. Ja. Er wordt veel rekening mee gehouden dat wel eens een tandje minder zou moeten kunnen. En daarom wil ik voorstellen om alle openbaar vervoerslijnen totaal random nummers te geven.
12: Ja.
11: Om ze helemaal gek te krijgen. Ja.
16: Dat is, als je heel één veel keer nieuwe wilde loslaten.
11: Nee, ik denk gewoon dat als je als toerist één keer in Amsterdam geweest bent, dat je al je vrienden belt en zegt, dit nooit meer,
12: wat
11: ik kom er niet uit.
12: Ja.
11: Ik kom
16: maar dan
11: niet
16: moet
11: uit.
16: Je toch ook even een interactieve kaart doen en dat al die lijnen verspringen?
11: Ja, precies. Ja.
16: Dan moet je het wel erger dan ook maken. Doen.
11: Ja, en dan, ik denk dat dit best wel zelf ook makkelijk op te zetten is, want een kaart die niet werkt, ja, die kan iedereen maken volgens mij.
16: Denk ook.
11: Dus,
12: ik denk dat je daar heel goed in bent.
11: Ja, ik denk het. Ja. Ik sluit
12: dat
11: niet
12: uit.
11: Moeten
12: we dan ook straatnamen laten verspringen?
11: Ja, dat lijkt me een goed idee. En ook dat van tijd tot tijd de tram dan doorrijdt, terwijl er wel iemand op het knopje gedrukt heeft.
16: Ja, en ja. Dat die doorrijdt helemaal naar Lelystad of zo.
11: Nee, dat kan niet, gelukkig.
12: Lelystad? Ja, je wil gewoon onze toeristen droppen in Lelystad. Dan
16: gaan iedereen eruit.
12: Zoek maar uit,
11: doe
12: jongens.
11: Je ergste vijand niet aan.
12: Nee. Zo erg wil ik dat niet.
16: Onaardig allemaal.
11: Dat gaat maar net te ver.
12: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Ik voel wat probleem ontstaan daar in het OV.
11: Ja,
17: nou,
11: dat is ook precies de bedoeling, inderdaad. Jules, voordat we naar het weer gaan, ik vroeg me af, ben je ook familie van die meid die met Bluff gezongen heeft eigenlijk?
17: Geike bedoel je?
11: Geike Gernaert, Geike Ernaert, hoe heet zij?
17: Geike Arnaert volgens mij, ja.
11: Oh,
17: ja, ze heeft wel dat AE-lettercombinatie in de naam, dat heb ik dan ook. Ik heb er meer van dat soort problemen in mijn naam.
11: Ja, het is maar niet. Goed, dus je hebt, er is een soort husselbak met scrabble bij elkaar gegooid aan klinkers bij jou, dus niet te geloven eigenlijk.
17: Inderdaad, ja. Die hebben ze dan in België gemaakt, die scrabblebak. En die is dan via Zuid-Vlaanderen 150 jaar geleden in Nederland binnengesmokkeld, zeg ik altijd maar.
11: Daar ga je al.
17: Nu zit ik met de gebakken peren, zo gezegd. Dus.
11: Maar hoe spreek je het uit even voor de duidelijkheid?
17: Mijn naam is Jules Gernaert.
11: Dus, Gernaert, oké. Okay. Ja, want je zou het liefst Gernaert zeggen, ongeveer. Maar goed.
17: Ja, of Gernaert, weet je wel. Het is allemaal goed hoor. Je gaat door naar de volgende ronde daar niet
11: mooi
17: van.
11: Mooi zo.
17: Maar, het is een probleempje.
11: Laten we het over het weer gaan hebben. Het is een nat nachtje geweest, maar het is een stuk droger inmiddels, toch? Of niet?
17: Ja, het is overwegend droog. Er kan nog wel enkele drup regen van kleine buivallen uit de bewolking die er zeker nog is na die behoorlijke bui van vannacht. Dus 15 tot 20 mm een beetje in West-Friesland. Aan zee wat minder, dus het is behoorlijk vochtig en nat. Ondanks de matige oostwind, nu windkracht 4 meestal. Die wind gaat dat afnemen en ook draaien naar het zuidoosten. Dan krijgen we ook profijt van die in principe warme lucht die er met het warmtefront is aangevoerd. En er komt ook meer zon vanmiddag, zonder dat het helemaal onbewolkt wordt overigens. Maar de maximumtemperatuur komen later vanmiddag er toch uit op 22 graden zo bij de waterkant aan het IJsselmeer en op Texel tot 25 à 26 graden in het midden en zuiden. Dus dat mag er toch wel zijn qua temperatuur.
11: Nou, dat mag je inderdaad zeggen. En laten we dan wat verder vooruit gaan kijken. Wat gebeurt er dan allemaal?
17: Ja, op zich nog behoorlijk warm weer voor de tijd van het jaar natuurlijk. Morgen is de laatste dag van september. Donderdag is het 1 oktober. En morgen is nog een behoorlijk warme dag, althans in eerste instantie. Maximaal ook dan zo'n 22 tot 26 graden. Misschien nog een graadje hoger zelfs. Er is nog vrij veel zon. In het begin heb ik het erover en ook al in de middag. Later in de middag is er kans op een enkele bui. En een front zou dan in de loop van morgenavond wat regen moeten gaan brengen. Bij een matige en op het water af en toe vrij krachtige zuiden tot zuidoostenwind. Donderdag minder wind. Een enkele bui nog als nasleep. met ook wat brede opklaring. En daarna is het toch vrij zonnig, denk ik. En ook rustig met temperaturen vrijdag. En in het komende weekend van de graad of nou 18 tot 20, denk ik.
18: Oké, nou ja, dan duiken we in ieder geval nog niet in de 12 graden, zeg maar. Dat duurt dan nog wel even.
17: Nee, voorlopig niet. Ook begin volgende week niet. Dat is echt de herfsttoestanden. Dat is nog ver weg.
18: Goed zo. Sjoe, ik dank je voor nu. En wij spreken elkaar later weer.
17: Ja.
18: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
16: 4 files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Net iets meer dan 5 minuten. Op de A4 het langst van Amsterdam richting Den Haag, want na Nieuw-Vennep sta je een kwartier vast. Op de A7 ook file van Horen richting Zaanstad, tussen Horen en Purmerend Noord, 10 minuten. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer, tussen Landsmeer en de Koentunnel, ook bijna 10 minuten.

0: Pretenders met Brass in Pocket.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, onze Sjoerd die staat tot zijn knieën in de drek. Tenminste, dat hoop ik. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Oh, dit is wel een heel leuk moment inderdaad. Want we kijken hier naar een bootje wat gezonken is. Volgens mij komt de eigenaar net aanlopen, of niet? Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ja.
4: Nee, je hoeft je niet te schamen hoor.
5: Nee, zeker niet.
4: Oké, is dit uw bootje? Dit?
5: Is, was.
4: Ja, Josien heet de boot, hè?
5: Ja.
4: Ja, en nee, ik ben vandaag even aan het kijken hoe ze dit nou doen. Hoe ze dit nou, zeg maar, letterlijk hozen. En dat doen ze samen, dat doet Sammy en Josse samen. En ze zijn, wat zei je?
6: Zeker.
4: Ben. Zeker, oh sorry, ik denk al. Ik ben Pieter in het centrum van Amsterdam op de Lijnbaansgracht. En ik ben bij Hoosje Bootje. En jullie doen het al hoe lang ongeveer?
7: Dit is ons 22e jaar dat wij boten redden op de grachten van Amsterdam.
4: Waar? Ik heb jullie nog nooit voorbij zien komen. Nou, dat... En ik kom hier regelmatig.
7: Ja, dat is een goed teken. Dat betekent dat je boot nog nooit gezonken is.
4: Nee, ik heb ook geen boot inderdaad.
7: Nee, dan kan hij ook niet zinken. Dat is
4: nee, dat is waar. Nou, dit is inderdaad, Josien is inderdaad flink gezonken. Nou ja, gezonken. Hij ligt op zijn kant. Het water ligt erin. Maar wat gebeurt er dan vervolgens? Dan komen jullie in actie.
7: Dan komen wij in actie. Nou, dus de eigenaar die heeft geconstateerd dat zijn bootje gezonken is.
4: Nou, dat heb je geconstateerd, hè?
5: Dat hebben we geconstateerd.
4: Ja, heel goed. Okay,
7: Ligt in paniek en dan gaat hij zoeken. En dan kom je heel snel bij ons terecht.
4: Ja, is dat zo?
7: Ja, wij zijn wel de grootste en de mooiste speler van Amsterdam natuurlijk.
4: Mama, ja. Want in principe, als een bootje gezonken is, dan komt de gemeente, toch?
7: Ja, eerst komt de gemeente. Die constateert het ook. Ja. En die zegt van, meneer of mevrouw...
4: Oh, Sammy ook. Kijk uit. Er wordt een hele stellage gemaakt.
7: Pas op.
4: Ja, oké.
7: En die zegt van, u moet uw boot boven water halen. En daar heb je 14 dagen de tijd voor. En anders gaan wij het doen en dan krijg je een gepeperde rekening.
4: En wat is zo'n rekening dan? Wat kost dat dan?
7: Ik geloof vanaf 750 euro.
4: 750 euro.
5: Ja, dat dacht ik ook.
4: Ja, oké, heel goed. Okay, dus dat kan goedkoper, denk je.
7: Dat kan goedkoper. Ja, ja. En
4: daar kom jij.
7: Daar zijn wij in actie gekomen.
4: Hoosje bootje. Ja, inderdaad, ja.
7: En dan komen we langs met ons bootje. Met de juiste gear. En dan gaan we kijken wat er aan de hand is. En hoe we dat het makkelijkst kunnen oplossen.
4: Ja, nou, dit is Josien. Dat staat aan de zijkant. Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen, dat die zin?
5: Ja, kijk, het heeft een beetje een lang verhaal. Want we hebben de boot gekregen van vrienden van ons.
4: Ja.
5: En toen hebben wij er veel mee gevaren. Veel van genoten.
4: Ja.
5: Toen zagen we ook tijdens het varen af en toe wel dat er wat water naar binnen zijpelde.
4: Oeh, ja.
5: Dus toen dacht ik van, nou, als dat hierbij blijft, dan is het wel te doen met af en toe de achterste in de boot
4: aan. Je dacht niet van, nou, ik pak even een paar stickers of plakkertjes of ik ga even solderen.
5: Ja, plakkertjes zijn we ook al voorbij. We hebben ook al met vloeibaar rubber gewerkt. Dus we hebben de tijdelijke oplossing hebben we wel uitgespeeld.
4: Ja.
5: En wat misschien ook wel mooi is om te zeggen, dat deze mannen hier niet voor het eerst staan.
4: Oh.
5: Want ze waren hier vorige week ook.
4: Oh, ja, oké. Okay. Ja.
5: En toen hebben ze hem opgetakeld. En toen dachten wij van, nou, dat kwam waarschijnlijk omdat het zeil eraf lag.
4: Ja.
5: Dat het was ingeregend.
4: Ja.
5: En toen dachten we, nou, dan kan ze weer even tegenaan. En toen kwamen we even later. En toen dachten we van, nou, hij ligt er toch niet helemaal gezond bij.
4: Nee, nou, het is wel echt overleden, zeg maar dan, hè, dit.
5: Ja.
4: Ja. Maar moet je, hoe kijk je hier nou naar?
5: Ja, balen. Ik heb me er ook al een beetje bij neergelegd.
4: Ja, toch
5: maar,
4: wel?
5: De eerste keer dat je hem dan weer zo onder water ziet en dat je hem net hebt opgetakeld, denk je wel van, pop.
4: Komt er wel een nieuw bootje weer?
5: Ja, dan moeten we even goed naar de rekening.
4: Ja, koop een bootwerkje dood, hè?
5: Dat zeggen ze.
4: Dat is wel.
7: Het is ook wel heel leuk om te varen in Amsterdam.
4: Dus ja,
7: Amsterdam vanaf het water is toch echt weer anders dan vanaf de weg.
4: Terwijl Sammy hier nu aan het oppen...
7: We zijn hard bezig geweest al.
4: Ja, ja.
7: We hebben een takel met spanband onderdoor gehaald en een trusconstructie neergelegd. En we zijn ondertussen aan het takelen, dus dat is het geratel wat je hier hoort.
4: Ja.
7: En het gaat eigenlijk heel goed. We hebben hem precies mooi in het midden waar je hem wil hebben.
4: Ik denk dat je hem zo wel kan laten liggen, of niet weer?
7: Ja, dan moeten wij hier ook blijven liggen. Ja, als we hem losmaken, dan zinkt hij weer.
4: Ja.
7: En hij gaat nu...
4: Het gaat goed hoor, Sammy. Ja, ja. Ja,
7: dus, nu is het een kwestie van het zeiltje weer losmaken, wat die jongens weer mooi hebben vastgemaakt. En
4: je neemt ook gelijk een soort. Je neemt ook gelijk een soort halve fiets mee aan de onderkant, zie ik.
7: Nou, dat heb je heel goed gezien. Ja, dat maakt ons werk wel eens moeilijker.
4: Ja. Oh, daar komt nu een pomp bij. Een hele grote zware pomp komt erbij. Want je moet hem natuurlijk eerst leegpompen, natuurlijk, Josse. Want anders krijg je hem natuurlijk niet omhoog getakeld.
6: Nee, zeker.
4: Nee, okay.
6: Nou ja, dus hij is nu
7: De randjes zijn boven.
4: Ja.
7: Dus nu is het gewoon een badkuip geworden.
4: Ja.
7: En een badkuip kan je leegmaken.
4: Een badkuip kan je leegmaken. Maar dan kan je de buren ook doen.
7: Ik zou de buren ook kunnen doen, maar ja, die betalen niet. Dus,
4: ik moet toch wat. Weet je al de kosten?
5: Nou ja, dus, onbetaalbaar. Ja, nee,
1: kijk, dankjewel.
4: Okay.
7: Maar de kosten maken we van tevoren.
4: 200 euro.
7: Ja, precies dat.
4: Ja, oké, okay, maar dat scheelt toch 3 keer van wat de gemeente doet?
7: Ja, zeker. We zijn een stuk goedkoper dan de gemeente.
4: Ja.
7: Ja, maar het blijft een hoop geld hoor. Het is natuurlijk zonde.
4: Ja, nee, tuurlijk.
7: Maar
4: ja.
7: En in dit geval is het ook een beetje einde verhaal. Dus dit bootje is gewoon op.
4: Wat tref jij nou aan, zo hier op de Amsterdamse gracht allemaal?
7: Sorry, dat zei
4: ik? Wat tref jij allemaal aan? Lijkt alsof je aan het plassen bent in de gracht.
7: Lekker, hè? Ja, nou, met zo'n flinke straal hebben.
4: Ja, zo staan we er wel bij, z'n tweeën inderdaad. Ik denk als je nu langs ziet dat je denkt zo.
7: Nou, ik denk niet dat iemand dit kan denken dat ik dit eruit kan pissen.
4: Nee, oké, goed. Maar terug naar, wat tref je nou allemaal zo aan in Amsterdam?
7: Nou ja, wij heel veel gezonken bootjes.
4: Ja.
7: Maar van alles. Ja, mensen die aan het genieten zijn. Gelukkig ook.
4: Ja.
7: En,
4: maar wat is nou de grootste boot die je er ooit hebt uit gehost?
7: Nou, we hebben wel eens een enorme dekschuit die achter een woonboot was gezonken.
4: Maar dan krijg je met dit bootje toch niet?
7: Nee, met dit bootje lukt het niet. Dus we hebben ook wat vrienden op de grachten.
4: Oh,
7: dus
4: ja.
7: Deze is met een telekraan inderdaad.
4: Wel
7: dezelfde pompen.
4: Ja. En hoeveel van die bootjes doen jullie nou zo? Nou?
7: Ja, het verschilt natuurlijk. We zijn weersafhankelijk. En een beetje dus, mensen moeten eigenlijk niet te goed opletten.
4: Nee.
7: En hij moet erop vol regenen.
4: Ja.
7: En op een gegeven moment met een klein golfslagje op een windstoot dan het laatste zetje krijgen.
4: Ja.
7: En dan gaat hij.
4: Het bootje ernaast, dat kan ook wel een pompje gebruiken.
7: Als we daar een pompje even ingooien, dan denk ik dat hij ook zinkt.
4: Ja.
7: Als het verkeerde komt.
4: Maar de grap is, je hebt er net al een stickertje bij zijn lijn geplakt met een beetje reclame. Zo
7: inderdaad,
4: van,
7: want deze boot is bijna gezonken.
4: Ja.
7: Dus die gaat of mij bellen van mijn boot is gezonken en dan ben ik al heel op tijd bij geweest. Of die zegt van ik kan hem niet meer zelf leeghosten.
4: Nee.
7: Kom hier alsjeblieft langs.
4: Maar jullie komen natuurlijk eigenlijk alleen maar rond het regenseizoen.
7: Ja, zeker.
4: Dus dat is een slecht jaar geweest voor jullie.
7: Nou, dat zeg je wat. Dat is echt waar.
4: Ja.
7: Het was enorm droog. Dus we hebben al een half jaar stilgezeten, wil ik niet zeggen. We hebben ook een loods waar we wat werk aan doen.
4: Ja.
7: Maar het leukste werk vinden wij wel degelijk op het water en bootjes redden.
4: Ja.
7: En dat is in het echt veel minder geweest.
4: Ja.
7: Nou, een jaar geleden was het nat. En toen hebben we 350 tot 400 boten gedaan. En nu zitten we op 100, 150.
4: Ja. Ja. Nou, terwijl de boot nu leeg gepompt wordt.
7: Ja, gaat hard.
4: Nou, dat gaat hard. En dan gaat hij zo meteen naar de oude ijzer, denk ik.
7: Nou ja, dus deze gaat inderdaad naar... die moet het houtwerken nog afhalen. En de motor en het... of het motor gebruiken voor het laatste ritje. En dan gaat hij naar kaptein.
4: Oké. Okay. Jongens, willen jullie nog wat zeggen tegen Josien?
5: Ja, kijk, we gaan natuurlijk sowieso nog even een momentje echt één op één met Josien.
4: Ja.
5: Zonder bijstaanders.
4: Ja,
5: dat voelt wat intiemer.
4: Ja.
5: Nee, maar Josien en wij hebben genoeg gesproken. Dus dat is iedereen vooral bedankt eigenlijk.
4: Heel vooral bedankt. We willen Josien bij deze bedanken voor alle bewezen diensten.
5: Ja, nou, dat kan je wel zeggen.
4: Ja, en nu naar de sloop.
5: En nu naar de
4: oud-ijzer.
1: Recycler.
4: Ja, Pieter, hoos je bootje. Ik bedoel, mocht je nou zitten te luisteren en je denkt bij jezelf van... Nou, mijn bootje is ook wel toe aan een emmertje wat er doorheen gaat en dan aan de overkant eruit wordt gegooid. Dat kan dat bij deze man hoor. Dat is hartstikke leuk.
0: Prima. Ik vind het wel jammer dat in dit hele proces jij helemaal schoon gebleven bent. Op een of andere manier had ik toch de hoop dat jij nog, weet ik veel...
4: En dat was precies de bedoeling.
0: Dankjewel, Sjoerd.

0: Max, niet meer Rink, maar Grammar samen met zijn broer Andy The Things I Love. Ann,
1: ja?
0: Ik ben starstruck geweest.
1: Starstruck?
0: Afgelopen weekend was ik starstruck.
1: Van wie?
0: Ja, dat ga ik zo meteen vertellen.
1: Nee, nu.
0: Nee, het was iemand die ooit een liedje gemaakt heeft. En ja, dit is een grootheid.
1: Iemand die ooit een lied heeft gemaakt?
0: Ja.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: Dit is een uittip.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
10: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
11: Ik ben Reinoud uit Bussum.
12: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In een onderzoek naar de beruchte hacksgroep Shiny Hunters heeft de politie deze maand een Amsterdamse internetcrimineel opgepakt. Hij moet vandaag voor een rechter verschijnen. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hack, bij de FBI notabene. Voor de rechtbank van Haarlem begint vandaag de zaak tegen een 18-jarige jongen die een aanslag wilde plegen op een synagoge in Heemstede. Hij zou onder meer het explosief hebben geleverd. En de N247 gaat hij weer. Die gaat de komende maanden opnieuw op de schop. De provincie voert de laatste onderhoudswerkzaamheden uit aan die provinciale weg en ze duren tot december. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
17: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
16: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
18: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
16: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
11: 4 files hebben we. En eentje daarvan is langer dan 5 minuten. Die staat op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Batuverdorp. Bijna 10 minuten.
19: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsj. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
20: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
22: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: De ontbijttafel.
28: Met Pieter Kok.

0: Starship. Met We Built This City. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9:11. Nou ja, alweer hè. Ho ho, de ochtend is begonnen hoor. We zijn met z'n allen aangetreden en we maken er een feestje van op dinsdag 29 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankje er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik had in de wandelgangen al gehoord dat hij rond zou kunnen lopen op de hockeyclub waar ik ook wel eens kom vanwege mijn kids.
1: Wie?
0: Een beroemd iemand.
1: Een beroemdheid?
0: Een beroemdheid.
1: Oh.
0: Ik had namelijk, ja, laatst...
1: Martin Moreiro.
0: Nou, bijvoorbeeld, weet je wel. Maar de Martin Moreiro avant la lettre is dit eigenlijk.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dit is iemand die een keer een plaat gemaakt heeft... waar ik nog steeds van onder de indruk ben. Daarbij ook een interview bij AT5 gedaan is... waar ik ook van onder de indruk ben.
1: Oh.
0: En ja, ik zal het maar gewoon laten horen. Ik ben een van deze twee mannen tegengekomen...

0: zijn zo blij. Ja!
1: Ik dacht dat je Sting tegen was gekomen of zo, man.
2: Nee.
1: Rod Stewart.
2: Nee, niks ervan. En het was ook niet, het was ook dus niet Tropical Danny. Maar
3: Gil Herman met een beetje een dikke L.
4: En hoe ziet hij eruit?
1: Ja, hoe ziet hij eruit? Ja.
2: Hij ziet er echt gewoon precies uit als toen. Alleen dan wat ouder. Hij had wel zonnebril op, dus ik weet niet hoe die... Want hij is natuurlijk beroemd.
4: Toch.
2: Ja, gewoon een zonnebril op. Ook op de hockeyclub.
1: Had hij van die strooifoto's?
2: Niet, nou, nee, maar ik zal je zeggen. Want ik liep met iemand die hem kende.
3: Ja.
2: Die gingen met elkaar praten. Ja. En ik durfde er niet bij te blijven staan. Zo starstruck was ik.
4: Niet. Heeft iemand jou niet voorgesteld dan gewoon?
2: Ik ben gewoon doorgelopen. Ik dacht, ik raak hiervan in paniek. Ik kan dit niet aan.
1: Nee, maar ben je niet even voorgesteld?
2: Nee, ik wilde dus er niet bij zijn. Ik ging al...
4: Waarom?
2: Ik heb zelf de verwijderende houding heb ik aangenomen. Ja.
1: Ik ga een breezer aan een as halen.
2: Nee, ik dacht, ik kan dit niet handelen.
4: Is dit een Never Meet Your Idols?
2: Dat, ja, ik denk het wel. Dat had ik dus bij Guillermo met een beetje een dikke L.
4: Wie heeft dat L gekeken?
2: Waarom zeg ik dat er trouwens altijd bij? Dat is omdat hij dat zelf deed toen het hem gevraagd werd in dat interview bij AT5. En toen zei ze, is het nou Guillermo? Of is het, en toen zei hij zelf, nee, het is Guillermo met een beetje een dikke L. En dat heb ik altijd onthouden.
3: Ja.
2: En nu kwam ik hem tegen. Ja, wat moet je dan normaal gaan doen tegen zo iemand? Tuurlijk. Ik kan dat niet.
3: Nee, je moet niet normaal gaan doen tegen zo iemand.
2: Nee, maar ik...
4: Nou. Volgende keer moet je ook een zonnebril opzetten. En dan moet je er gewoon naast gaan staan. En dan zeg je... Oh, even
3: hey, kom niet trokken op Danny.
4: Ja, kan ook.
2: Of ik doe gewoon een Hawaii blouse aan. Elke keer als ik naar de hockeyclub ga, voor je weet maar nooit. Want die had Tropical Danny altijd aan. Daarom heet hij Tropical Danny, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook. Je komt hem tegen op de hockeyclub. Ja. Met een beetje een dikke...
4: Nou, maar hoezo? Je kan toch wel... Hij is toch wel aanspreekbaar?
2: Dat denk ik wel, maar niet voor mij. Ik kwam gewoon niet meer uit mijn woorden ook, denk ik.
3: Is hij geen fan van jou geworden in de tussentijd?
2: Nou, dat denk ik niet, hoor.
3: Nee, dat denk ik
2: ook. Maar zou je dat bij niemand hebben, anders? Is er niemand waarbij je denkt van nou...
4: Nee, absoluut wel. Maar als mijn kinderen met zijn kinderen zouden hockeyen, dan zou ik toch even... Hè?
2: Dan zou je het wel... Nee, oké, maar dan sta je even langs het veld.
4: Pot,
2: ja, nee, maar zijn kinderen zijn wat jonger. En dat was dit is allemaal niet zo goed. Nee, we stonden niet een tijdje daar bij elkaar of zo. Het was gewoon in de loop.
4: Nee, dat heb je helemaal mis. Want iemand nam jou dus mee.
2: Nou ja.
4: Ze ging met z'n tweeën en toen heb jij gewoon een soort schijnbeweging
2: gemaakt. Ik werd gewoon bang, oké. Ik werd gewoon bang. Laat me met rust. Dit nou. Nou, heb ik opeens iets fout gedaan.
4: Ja.
2: Ja. Ik haat jullie. Ik ga zo meteen wel even bellen met Annette Gerritsen. Waarom? Ja, dat hoor je zo wel.

0: Mooi, hè? Echt gaan voor Mel met Missing You.
1: NH.
2: De week van het samen zijn.
0: Ja, met de grote apotheose morgenavond in Zaandam. Dan gaan we het vieren. De grote NH pubquiz. Morgenavond is dat om 8:00 in het Museum of Humanity. En er rest mij nog één teamcaptain om bekend te maken. En ik heb haar aan de lijn. Dat is voormalig professioneel schaatster Annette Gerrits. Annette, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ben je er een beetje klaar voor?
3: Nou, ik heb er niet nog voor heel veel zin in. Ik weet niet of ik er klaar voor ben.
0: Dat is het enige wat echt telt, hè, uiteindelijk.
3: Ja,
0: dat mag duidelijk zijn. Als het gaat om feitjes en dergelijke bij een pubquiz, waar moeten we jou dan indelen? Want ben jij iemand die zegt, ik weet ook echt heel veel over sport en jaartallen en dat soort dingen? Of ben je er nooit zo op die manier mee bezig geweest?
3: Ja, ik heb op zich inderdaad wel veel sport, maar ook wel veel muziek. Dus dat ik altijd wel de liedjes hoor en dat ik denk, oh, dat is die. Of de zanger, oh, dat is die.
0: Oh.
3: Alleen dat is wel, toen ik heel veel nog op de racefiets zat, dus zat ik echt uren per dag op de racefiets, dan maakte ik hele eigen playlists. En dan wist ik dus precies welke muziek en dan wat ik ook wilde luisteren en wat geschikt was voor welke training, zeg maar.
0: Oh, wow.
3: Maar goed, dat is dus wel een beetje al 10 jaar geleden. En
0: heb je die ooit gedeeld, die playlist die je daarvoor gemaakt hebt?
3: Nee, dit was nog voor de tijd van Spotify zelfs.
0: Oh jeetje, dus je moet echt cd's maken en zo.
3: Nou, dat je gewoon je iPod had en dat je dan op iTunes lijstjes ging maken, weet
0: leuk,
3: je wel.
0: Zeg.
3: Dus dat nog.
0: En van wie was je dan fan in die tijd? Wat luisterde je onder andere?
3: De eerste die bij me opkomt was Crescent wel veel.
0: Oh, kijk.
3: Omdat daar ook wel een bepaalde energie in zat, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar ook wel heel veel top 40, weet je, dat je een beetje dat.
0: Okay.
3: Gewoon net wat er dan leuk was op het moment, altijd wel een beetje dance of... er moest wel een beetje energie en tempo in.
0: Ja, natuurlijk, want anders kun je niet op fietsen natuurlijk.
3: Precies, nee.
0: Maar nu ben jij dus morgenavond in Zaandam teamcaptain van een team voor de pubquiz. Ben jij iemand die ook makkelijk een team aan kan sturen? Ben je iemand die dat makkelijk die kar trekt, om het zomaar te noemen?
3: Ik denk het belangrijkste is wel samenwerken. Dus ik hoop dat ik iedereen in zijn kracht kan zetten.
0: Ja.
3: Dat ze naar voren kunnen laten komen waar hun kennis ligt, zeg maar.
0: Ja.
3: En dat iedereen daar de ruimte voor geven, denk ik. Zoiets verwacht ik het gaan doen.
0: Dan ben je een heel eind natuurlijk. mensen kunnen zich aanmelden dus nog en kunnen ook bij jou in het team terechtkomen. Waar zou je nou het meest blij mee zijn? Waar heb je echt geen verstand van?
3: Ja, misschien echt wel wetenschappelijke feitjes of geschiedenis of natuurkunde of rekenen of zo. Echt dat soort specifieke dingen. Ik weet niet of dat erin zit. Maar,
0: De slag bij Waterloo of zo, dat zou toch handig zijn om te weten?
3: Bijvoorbeeld. Ja. Okay. Echt van dat soort dingen dat je denkt, als je het dan vertelt, denk ik, oh ja, tuurlijk. Maar om dat paraat te hebben, dat kan niet beloven.
0: Nee, precies. Maar als het over schaatsen, records gaat of iets dergelijks, of misschien een vraag over Jaap Ede of iets dergelijks, dan kom je er toch ook wel uit?
3: Daar zou het goed moeten komen. Jazeker, daar zou het goed moeten komen.
0: Het is ook heel eng om meteen te zeggen dat je er alles van weet natuurlijk.
3: Nee, sommige momenten, dat weet je gewoon omdat je er of zelf bij was,

0: Whitney Houston, man. Don't leave me this way.
1: De ontbijttafel.
0: 9:55, zometeen tijd voor het nieuws. Dan krijg je ook weer wat weer met Jules natuurlijk. Hou er maar rekening mee. Het wordt warm vandaag. Knijtertje warm. Nou, ook wel bokheet genoemd natuurlijk. NH is dit met de Babysitter Circus. And everything's gonna be all

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Henk en ik woon in Sint-Pancras.
9: Bonjour, ik ben Lucie Steen, schilder in Zandvoort.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9:30 in Schravenland, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De man die verdacht wordt van de moord op een medewerker van ABN AMRO in Nieuw-Vennep heeft eerder die dag andere vrouwen lastig gevallen. Dat zegt een van die slachtoffers tegen onze redactie. Terwijl zij aan het eind van de middag naar de auto liep, kwam de verdachte naar haar toe en deed oneerbare voorstellen. Hoewel ze direct aangifte deed, ging het aan het begin van de avond, een paar uur later dus, alsnog helemaal mis en werd de 59-jarige Karin doodgestoken daar op het parkeerterrein. De politie bevestigt dat verhaal, dat er meerdere meldingen over de man zijn binnengekomen. Aan de hand van die signalementen, zeggen ze, konden ze hem na de moord vrij snel oppakken. Direct na de aangifte zijn agenten wel gaan kijken, maar konden ze hem nog niet vinden. De Amsterdamse internetcrimineel die deze maand werd opgepakt in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters moet vandaag voor een rechter verschijnen. Dat meldt de politie. Volgens RTL Nieuws gaat het om Pepijn van der S, een bekende hacker die eerder al vast zat. Vandaag komt de politie met meer informatie over de verdachte, zeggen ze. Ze hebben vooralsnog niet willen bevestigen dat het Pepijn van der S is. Burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze, punt nu. En de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen van dit platform. Gisteren was de grote lancering.
13: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
12: Ja, verschillende Kamerleden hebben al aangegeven om mee te werken. Het zijn er al een heleboel waar je vragen aan kunt stellen. Maar ze kunnen nog wel meer politici gebruiken daar bij dat platform. Vandaag draait het in het AZ-stadion in Alkmaar even niet om voetballen, maar om je hart. Het is vandaag namelijk Wereldhartdag en daarom organiseert de Hartstichting een gratis check. Belangrijk, want veel mensen komen pas in actie als ze klachten krijgen. Deze cardioloog legt nog eens een keer uit wat nou de grootste risico's zijn.
14: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van, dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
12: Ja, daar kan je dus vandaag verandering in brengen. Mensen van 40 tot 70 jaar kunnen terecht daar bij het AZ-stadion. En dan worden ze gecheckt. Je kunt er terecht tussen 10 en 4 vandaag. Ja, en dan nog eventjes praten over het weer. Want 2026 was een bijzonder zonnig jaar. De zon heeft in de eerste 9 maanden 1825 uur geschenen. En dat is meer dan gemiddeld in een heel jaar, zegt Weer Online. Normaal gesproken is het gemiddelde 1824. Zitten we nu dus al boven. Alle maanden, behalve februari, verliepen zonniger dan normaal. En met name maart, april en juli waren uitzonderlijk zonnig.
11: Ja, het is ongelooflijk. Ik wist dat je het hierover ging hebben. Ik dacht, ik ga even kijken naar de opbrengst van mijn zonnepanelen.
12: Oh, dat, ja.
11: Want daar kun je het een beetje aan afleiden natuurlijk.
12: Ja.
11: En ik kan hier zien dat ik tot nu toe dit jaar meer heb opgewekt. En dat is dus tot eind september. Ik heb nog 3 maanden te gaan. Dat is al meer dan de afgelopen 3 jaar in totaal geweest is.
12: Hè?
11: Ja.
12: In totaal? Dus
11: ik heb vorig jaar in totaal minder zonne-energie opgewekt... Dan nu al, terwijl we pas op 9 maanden zitten.
12: Ja, niet normaal.
11: Dat is echt niet normaal, hoor.
12: Nee, het is echt uitzonderlijk zonnig.
11: Alleen
12: en
11: 2020 kwam er meer uit. Maar goed, dat was het over het hele jaar. Daar kan ik nog inhalen.
12: Het jaar daarvoor hadden we toch dat hele kletsnatte jaar. Staat mij nog vast.
11: Ja, met zijn hele rare mei en een hele rare september, augustus en zo.
12: Ja, jij bent meer van het gemiddelde, hè, denk ik. Dat je liever een beetje...
11: Ja, ik hou gewoon erg van de herfst.
12: En, ja, zin in. Het is
11: en ook
12: zover.
11: Daarna van de winter. En dan ga ik ook weer piepen over dat het niet vriest. Want ik denk dat met de huidige temperaturen... het echt een kwalitatief uitermate teleurstellende winter wordt.
12: Ja, dat denk ik ook. Maar je hebt wel van die prachtige herfstdagen nu misschien. Dus wel de bomen al geel, maar dan ook nog lekker warm.
11: Nou, dat hoeft dus voor mij niet. Als de zon een beetje schijnt en dan een graad of 12 is echt zat.
12: Ja, dat is ook waar.
11: Dan kun je een trui en een jas aan.
12: De boerenkool wel een beetje smaken.
11: Dat dacht ik.
12: Ja, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jules Gernaert.
15: Na de buien van vannacht is het vanochtend overwegend droog... met een paar opklaringen, maar ook nog met een matige tot vrij krachtige oostenwind. En vanmiddag draait de wind al bijna naar het zuidoosten. Neemt ook wat af, wordt windkracht 2 tot 4 en brengt ook meer zon. En daarmee ook duidelijk hogere temperaturen. De maximumwaarden lopen later uiteen van 22 tot 26 graden. Dus het is later in de middag en ook vanavond nog een beetje nazomer.
11: Jules, dankjewel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland, Anne?
16: Nee, geen files, maar wel 1 melding op de A6 van Muiden richting Lelystad. Want bij Muidenberg zijn opruimwerkzaamheden. En de oprit is daar dicht.

0: Be the One.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oh, hij is niet alleen gaaf, maar ook steeds exclusiever aan het worden.
2: Ja.
0: Ja. Komt wel iets leuks voor in de plaats.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Mogen we nog niks over zeggen?
2: Nee,
0: natuurlijk.
2: Maar dat vind ik zo stom altijd.
0: Wat?
2: Nou, is zeggen van, oh, je mag er niks over zeggen, toch?
0: Nee, ja, ik mag er wel. Stom, ik bepaal toch? Ook zelf of ik wat over zeg, maar ik wil de kaasgaaf ook niet in de weg staan.
2: Nee, dat snap ik.
0: Kijk, wat er komt is niet leuker dan de kaasgaaf, maar komt
2: zo?
0: Wel op gelijke hoogte.
2: Oké. Okay.
0: Denk je niet?
2: Nou, oké, daar ben ik het mee eens.
0: En het heeft ook iets gavigs, maar daar laat ik het bij.
2: Ja. Oké, goede hint.
0: Je kunt hem binnen nog de ontbijttafel kaasgaaf. Maar zolang de voorraad strekt, en die strekt niet zo lang meer.
2: Nee.
0: Dus als je hem wil winnen, moet je er snel bij zijn. Even het woord kaasgaaf appen naar 088-850-51-52. Ja, dat is eigenlijk de kern van het spel. Omdat je je alleen maar op die manier kunt plaatsen op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, is er niks aan de hand. Dan win je de ontbijttafel kaasgaaf.
2: Oui.
0: Maar doe je iets anders dan dat? Ja, wie weet ik nog niet. Maar doe je iets anders dan dat? Dan win je helemaal niks.
2: Nee, dan doe jij de deur dicht.
0: Dan doe ik de deur dicht, dan is het sloes.
2: Ja.
0: En de kans dat je daarna nog een kans krijgt, uiterst miniem.
2: Ja, daar krijg ik buikpijn van als je dat zegt.
0: Dat snap ik wel. Gewoon even het woord kaasgaaf hebben. Naar 088-850-51-52. En wie weet is dat prachtig mooie ding dan zometeen van jou.

0: bandnaam die je nooit meer zou kiezen vanwege het internettijdperk, maar toen prachtig was hoor. America met a horse with a no name.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel Kaasgaaf.
0: Ja, en steeds exclusiever. De ontbijttafel Kaasgaaf. We gaan iemand bellen, Ann, en eens even kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Ben jij er helemaal klaar voor?
3: Ja.
0: Mooi zo.
3: Jij?
0: Ja, joh.
3: Oké, goed.
0: Tuurlijk. Komt zo vaak goed de laatste tijd. Ik zit dit gewoon helemaal goed gaan. Moet de telefoon wel overgaan? Ah, dat is op zich fijn.
4: Kaasgaaf.
0: Ja! Is gewoon goed, hoor.
4: Oh, wat leuk.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Liddy de Haas.
0: Hi, Liddy de Haas. Je hebt hem gewonnen door bij tafel Kaasgaaf.
4: Nou, ik stond eraan te denken en de telefoon gaat.
0: Echt waar? Maar ja, dat kan ook geen toeval zijn, want je hebt jezelf ook aangemeld voor de lijst natuurlijk. Hè?
4: Ik bedoel, de lijst. Ben niet de enige natuurlijk.
0: Nee, dat mag je zeker zeggen. Er wordt nogal geappt en gebeld. Maar je was de uitverkorene, dus hij komt jouw kant op, Liddy.
4: Wat leuk, joh. Ja. Dank je wel.
0: En waar komt hij te liggen bij jou, de Kaasgaaf?
4: In Zandvoort, in de Staakcaravan.
0: Ach, echt waar?
4: Wow.
0: En dan mag hij daar dan het hele jaar blijven liggen of moet hij in de winter even mee terug naar huis?
4: Nee, hij blijft niet gewoon.
0: Hij blijft gewoon daar liggen. Nou, wat heerlijk zeg.
4: Lekker scherpe kaas.
0: We trekken hem een zwembroek aan en hij komt jouw kant op.
4: Leuk.
0: Veel plezier ermee.
4: Nog iets klaar.

0: een tijdloze plaat, toch? Timeless met Where is the Love. Nou, die zit tegenover mij, hoor.
1: Een
0: bonk liefde.
1: Ach, man.
0: In de vorm van Bart Slim. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen?
2: Shy Coltrane. Zij had die clip met dat wapperende haar zo, weet je wel. Go Like a Legend.
0: Nee, ja, ik ken het nummer wel, maar de clip niet, geloof ik.
2: Top-op clipje.
0: Oh ja?
2: Als je er heel veel van hebt, dus. Witmachine erop. Okay.
0: Oh, leuk.
2: Dus, ja, leuk. Dus die komt langs. En dat nummer van Carol G en Bruno Mars. Die Carol G is huge, hè. Latin ster.
0: Niet normaal.
2: Echt, ja. Ik kan nog wel gehoord zeggen.
0: Oh, meen je nou?
2: Ja, maar zij is in ieder geval een grote. Okay. Dus dat heeft die Bruno Mars goed gedaan. Stil, zo heet het liedje. Daar begin ik mee. En dan doe ik ook een bakkie met Milena van der Smissen. Zij is zangeres, theatermaakster. En twee vrouwen spelen een hele belangrijke rol in haar leven. En allebei die vrouwen, zangeressen, die waren de afgelopen tijd in het nieuws. Eén op positieve wijze en de andere op verdrietige wijze. Want die is overleden. Dat is namelijk Dolly Parton.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel even benieuwd hoe dat nieuws bij haar geland is. En wat dat voor gevolgen heeft voor haar theateroptredens. Want ze gaat weer toeren, heb ik me laten vertellen.
0: Oké.
2: Ik ben benieuwd.
0: En hoe het dan precies in elkaar steekt, is dat zometeen te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
3: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: Ik ben Antoinette en ik woon in Huizen.
14: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
15: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
16: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
17: Wij zijn de drie

0: is bijna 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bewoners van de Waddeneilanden, Texel dus ook, maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. De plannen zijn nog niet definitief, maar de eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. Een petitie werd al tienduizenden keren ondertekend. Voor de rechtbank van Haarlem begint vandaag de zaak tegen een 18-jarige jongen die een aanslag wilde plegen op een synagoge in Heemstede. En de N247, ja, die gaat de komende maanden opnieuw op de schop. Is al eerder gebeurd. Maar nu is de beurt aan de laatste onderhoudswerkzaamheden aan de provinciale weg. De werkzaamheden die duren nog tot begin december. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Dan de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Maardenberg zijn opruimwerkzaamheden bezig en de oprit daar die is dicht.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hans, waar liggen de regio's? Olsen!
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
20: Goedemorgen.
21: Met Bart Slim.
22: Goedemorgen.
23: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
24: Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen, Bart.
23: Goedemorgen, Bart.

0: Nou, alles behalve stil, hoor, dunkt mij. Carol G en Bruno Mars hoor je met Stil. Hele goedemorgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op deze dinsdag op NH... waarop ik je weer mag trakteren op een fijne lijst platen. Met zorg samengesteld en in een prima lijstje gegoten. Dus ik zou zeggen, tas toe. Het belangrijkste nieuws uit onze regio is niet in een lijst... maar in een bulletin gegoten met hoofdpunten, bijzaken en noem maar op. Frank Boer die leest dat dan straks voor, zoals het de nieuwslezer betaamt. Want dat is een werk, hè, nieuwslezer. Ja, die kunnen wel om een boodschap sturen, toch, Frank?
1: Ja, ik doe mijn best.
0: Maar dat horen we ook terug.
1: Fijn dat het opvalt, toch? Ja.
0: Hey, maar dat is natuurlijk een soort kwaliteit die we nastreven. Natuurlijk alleen maar het allerbeste.
1: Het allerbeste en niets anders dan dat. Dus ik ga er weer voor straks.
0: Ja, is goed. Meteen je schuif weer dicht, maar je moet aan de slag. Goed. Gilles Gernaert heeft straks weer het uitgebreide weerbericht voor ons allen. En ik doe zo een bakkie met Milène van der Smissen. Zangeres, theatermaakster. Ja, ik zei het net al even bij Pieter. Er zijn twee vrouwen, twee zangeressen... die een belangrijke rol spelen in het leven en de carrière van Milène. Nou, allebei die vrouwen waren dus de afgelopen tijd in het nieuws. En zelf heeft ze ook nieuws te melden over een tour, volgens mij. Een theatertour die eraan komt. Maar natuurlijk nog veel meer muziek, hè. Tussen nu en 12 uur straks Sting en All This Time. Eerst de Cats en Sure, He's a Cat. En net als voor al die Noord-Hollandse fans van Rod Stewart... ja, hij komt nog één keer naar Nederland. Dat gaan we meemaken met z'n allen. En dus is het een buitengewoon...
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, want een lekker bakkie gaat er altijd wel in. Zeker als je het met iemand kan doen. En dat bakkie doe ik vandaag met Milena van der Smissen. Milena, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart, hallo.
1: Hoe drink jij je koffie ook weer? Ik ben het vergeten.
2: Ja, cappuccino havermelk toch.
1: Ja, dat was het. Ik moet dat toch eens wat beter bijhouden. Die ga ik voor je klaarmaken. Ja, Milena, ik zei het net al even in het introductiepraatje. Jij bent theatermaakster, hè, zangeres. En twee vrouwen die spelen een belangrijke rol in jouw leven en je carrière. Ik wil het even over alle twee hebben. Nou, laat ik beginnen dan met Dolly Parton. Hè, dat is de ene. Ons helaas onlangs ontvallen. En wij spraken elkaar vorige week even in voorbereiding op dit gesprek. Toen concludeerden we eigenlijk allebei dat we daar nog helemaal niet helemaal overheen zijn. Hè, het overlijden van Dolly.
2: Nee, klopt. Dat komt toch een beetje als donderslag bij heldere hemel of zo. Ik bedoel, ergens denk je bij haar, of dacht ik bij haar van zij is de uitzondering die niet doodgaat.
1: Ja.
2: Maar ja. Een soort van divine iemand.
1: Het is dus nog wel even geland bij jou. Maar ja, het is zo'n vraag die je nu aan mensen kan stellen. Waar was je toen je hoorde dat ze overleden was?
2: Nou, ik zal je zeggen, ik was gewoon thuis en ik werd eigenlijk gebeld door de radio ook. Van, goh, heb je het gehoord? En toen was net het nieuws, volgens mij 7 minuten de lucht in.
1: Ja.
2: En toen stond ik echt een beetje zo met mijn bek vol tanden, want ik had dat nog niet gelezen. Dat kan, nou ja, letterlijk wat ik net zei, dat kan toch niet? Dat was mijn eerste gedachte. Ja. Terwijl we weten natuurlijk ook met ons gezonde verstand dat iedereen doodgaat. Maar ik was er wel echt even van ontdaan, moet ik zeggen. Ik heb ook wel een treintje gelaten.
1: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, zij heeft een belangrijke rol gespeeld in je leven. Je hebt natuurlijk een voorstelling gemaakt, hè, die over haar ging.
2: Ja.
1: Maar kun je nog eens uitleggen wat je zo bewonderde en bijzonder vond aan Dolly?
2: Nou, zij wist gewoon een soort van werelden te combineren, voor mijn gevoel. Zij was heel erg slim, een zakenvrouw, een enorm goede songwriter. En ondertussen zette ze zich neer als een soort van Barbie-doll, over de top.

0: belangrijk voor jou is. Celine Dion, die was natuurlijk ook in het nieuws. Want Celine gaat weer optreden, is alweer aan het optreden. Hoe had je dat nog ooit verwacht mee te maken?
1: Is alweer aan het optreden. Nou, inderdaad, toen ik mijn voorstelling over het leven van Celine Dion speelde, toen heb ik daar flink over getwijfeld. Want ik dacht van, ja, ze is wel echt zodanig ziek. Ik moet nog maar zien.
0: Ja.
1: Maar ik zie nu beelden voorbij komen dat ik denk van, oké, she is back.
0: Ja.
1: En hoe? En ze is gewoon weer de leuke, beetje gekke versie van zichzelf. Want de beelden die ik heb gezien, ja, en natuurlijk gewoon hartstikke goed. Dat weten we. En ja, ik vind dat wel heel erg leuk om op afstand zeg maar mee te maken. Want zij is wel echt een artiest die alles ervoor over heeft om terug op dat podium te zijn voor haar fans. Dat siert haar enorm, vind ik.
0: Ja.
1: Dat ze echt daar heel erg emotie bij voelt om maar op het podium te staan.
0: Ja. Ja, toch wel verrassend, hè? Dat zij dan toch weer is gaan spelen. Maar als we dan toch heel even terug mogen naar Dolly, Milène. Jij hebt die voorstelling nu gemaakt, hè, maar nu wetende dat Dolly er niet meer is, zou je kunnen voorstellen dat je nog eens opnieuw naar die voorstelling kijkt en dat je denkt, nou, ik ga hem nog een keer weer spelen, maar op een andere manier dan als een soort eerbetoon aan haar?
1: Ja, ik moet zeggen, something is cooking, Bart.
0: Oh, kijk eens.
1: Ik ben het secretariaat over gehad. Het klinkt een beetje lullig, want doordat zij nu is overleden is ze een soort van toch weer actueel.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, haar muziek blijft voor altijd leven. En het is wel een soort, voelt wel als, het zou wel een momentum kunnen zijn om toch weer te gaan hernemen. Dus ik ben daar
0: spannend.
1: Mee bezig.
0: Ja, nou, dat is goed zeg. Wat mooi om te horen. En ondertussen ga je ook gewoon weer toeren, want ik zit natuurlijk af en toe op jouw site te kijken, Milène. Van de Smissen.nl. En 15 oktober sta je weer met de Snabbelkoningin in het theater.
1: Zeker, in Beverwijk. Dat is mijn eerste try-out. En dat wordt ook weer leuk hoor.
0: Ja.
1: Tenminste, ik heb er zin in. En dat is dan. Dus dit keer neem ik niet een artiest als uitgangspunt, als een bekend artiest, maar eigenlijk mezelf.
0: Ja.
1: En geef ik een inkijkje in het artiestenleven van een Snabbelkoningin.
0: Ja.
1: En daar komt natuurlijk heel veel gekkigheid langs. Maar ook andere anekdotes. Ik haal Dolly ook even aan, uiteraard.
0: Okay. Ja, uiteraard. Ja.
1: Het wordt wel. Ik ben heel benieuwd hoe het wordt ontvangen. Ik heb er heel veel zin in.
0: Kan ik me voorstellen. Ja. Nou, 15 oktober aanstaande dus in Beverwijk. Je speelt ook nog in Amsterdam en gaat dan heel Nederland door. En uiteindelijk kom je ook eens even heel snel kijken. Ik zag nog één. Spijkenis is niet bij ons. Nou ja, je gaat in ieder geval heel Nederland door. Met je voorstelling De Snabbelkoningin. En er zit dus nog wat aan te komen als het gaat om Dolly Parton. Dus dat houden we nog even.
1: Dat hopen we. We zijn daarmee bezig in ieder geval.
0: Nou, mocht dat iets concreter worden, Milène, dan hoor ik dat natuurlijk graag van je. Tot die tijd wens ik je heel veel succes met je aanstaande tour. En fijn dat je even in de uitzending wilde komen om daarover te praten.
1: Heel leuk. Dankjewel, Bart.
0: Groetjes. Ja, Milène van der Smissen. Ze gaat dus weer toeren. Hartstikke mooi om te horen.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
3: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
14: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.
15: Thuis in heel
16: Het is 11:30. In Haarlem is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Inwoners van de Waddeneilanden trekken naar Den Haag uit onvrede over het mogelijk afsluiten van een deel van de natuur op de Wadden. De petitie daartegen is 50.000 keer ondertekend intussen. En die worden overhandigd aan de Tweede Kamer. Ook op Texel zouden delen van de natuur het hele jaar dicht gaan voor bezoekers.
18: Dat betekent dat ik eigenlijk net zo goed naar de Randstad kan gaan wonen. Die eilanders hebben altijd al een gevoel van vrijheid. Die vrijheid moet je gewoon koesteren. Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen. En anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
17: Ja, boze eilanders dus. Rijkswaterstaat werkt aan verbeteringsplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone, zoals ze dat noemen. Omdat uit onderzoek blijkt dat het met sommige natuurgebieden niet zo goed gaat. En dan moeten we ook wel een definitief besluit worden genomen daarover. De Amsterdamse internetcrimineel die deze maand werd opgepakt in Amsterdam ook, is in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters werd hij gepakt. Hij moet vandaag voor de rechter verschijnen. Dat meldt de politie. Volgens RTL Nieuws gaat het om Pepijn van der S, een bekende hacker die eerder al vast zat. Hij verdiende zijn geld met chantage, zat even in de gevangenis, kwam weer vrij, beloofde zijn leven te beteren. Maar goed, het lijkt er nu op dat hij toch weer is opgepakt. De politie wil nog niet bevestigen dat het deze van der S is. Ze komen wel vandaag met meer informatie over de verdachte, zeggen ze. De man die verdacht wordt van de moord op een medewerker van ABN AMRO in Nieuw-Vennep heeft eerder die dag andere vrouwen lastiggevallen. Dat zegt een van die slachtoffers tegen onze redactie. Terwijl ze aan het eind van de middag naar haar auto liep, kwam de verdachte naar haar toe en deed oneerbare voorstellen. Nou, dat ging gelukkig nog net goed, maar een paar uur later ging het helemaal mis en werd de 59-jarige Karin doodgestoken. Dat gebeurde op parkeerterrein. De politie bevestigt inderdaad dat er meerdere meldingen binnenkwamen over de man. Aan de hand van, dat signalement konden ze uiteindelijk een verdachte oppakken, zeggen ze. Ja, en dan de TikTok-rijen voor de snackbar in de buurt. Amsterdammers die worden er soms knettergek van. En nu stappen ze zelfs naar de rechter om van al die toeristen in een rij voor een friettent af te komen. De snackbar doet namelijk te weinig aan de overlast, vinden ze. En dat levert een boel ongedierte op ook.
7: Moet je kijken wat ik nou op straat vind. De hele binnenstad ligt er vol mee. Ik woon hier. Iedere ochtend, voor zonsopgang, komen de meeuwen aanvliegen. Die roepen allemaal friet, friet, friet.
15: Ja, het is geest een fragment. Dit is al een oud fragment, moet ik zeggen, van een reportage die we daar eerder maken. Ja. Maar goed, irritant is het wel, die grote meeuwen die al die patat komen opeten.
19: Nou, wat mij al een beetje opvalt aan dit soort verhalen is dat zeg maar de ondernemers waar het om gaat, hè, dat zijn inderdaad, wat zijn het, stroopwafels, frieten, wat is het, croissants. Weinig begrip hebben voor. Die zijn vooral heel erg bezig met centjes verdienen. Ja. En dan zeggen we, ja, je moet het niet zo zeuren, hoor, die buurtbewoners. Terwijl, ik kan me de ergernis van deze mensen heel goed voorstellen.
17: Het is zeker in de 9 straatjes, want daar gaat dit moment dan weer over. Dan woon je natuurlijk sowieso in de Efteling eigenlijk.
19: Ja, het is een pretpark.
17: Ja, het is een pretpark geworden. En met dat soort lange rijen.
19: Ja, man.
17: Irritant, kan ik me voorstellen. Maar ja. Een ondernemer die gewoon goede zaken doet.
19: Ja, nou, toevallig kwam ik de laatste keer langs, moest ik daar in de buurt zijn. Toen dacht ik, maar helemaal, wat is hier aan de hand? Want ze gaat in slingers zich helemaal over.
17: Ja, joh.
19: Of zo, en dan staan er ook een soort verkeersregelaars. En denk,
17: vanaf hier nog drie kwartier.
19: Ja, en die staan dan voor heel veel geld daar stroopwafels te verkopen. Dus ik snap die ondernemers ook wel weer, maar ja, probeer dat een beetje netjes te managen of zo. Hè? En zorg in ieder geval dat het netjes is.
17: Jawel, en weet je, als je nou zo van stroopwafels houdt. Ja. Niet die kopen, toch?
19: Nee, ja.
17: Of dit gaat over friet. Koop gewoon ergens anders. Ik ga er niet drie kwartier in draaien.
19: Nou ja. Probeer, heb een beetje begrip voor elkaar.
17: Zo is het maar net. Nu gaat de rechter dus uitspraak doen over of die vergunning nog mag blijven. Nou, gaan we allemaal volgen vandaag hier op de radio natuurlijk. En tot die tijd meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
19: Dankjewel, Frank. Jules Gernert, goedemorgen.
20: Dag Bart, goedemorgen.
19: Nou, stel je staat in de rij daar op de Wallen in Amsterdam. Heb je daar een beetje, of op de 9 straatjes, heb je er dan een beetje lekker weer bij vandaag?
20: Ja, zeker. Zeker vanmiddag en ook al vanochtend door. Het is vrijwel overal droog. Er kan wel een klein druppje regen en de wolkenvelden vallen. Maar op de meeste plaatsen is het helemaal droog. En de temperatuur is inderdaad 18, 19 graden. Met een windkracht 3 in het algemeen. Een matige oostwind op het IJsselmeer. En op zee nog windkracht 4 tot 5. Maar de wind is al een beetje aan het afnemen. Het is nog een beetje misschien te vochtig voor een frietje, zou ik zeggen, op straat. Dat kan dan vanmiddag wat beter worden. De lucht moet ook wat droog zijn, maar dat is misschien persoonlijk. Dan wordt hij ook vanmiddag, en het wordt ook behoorlijk warm, want de wind gaat er draaien naar het zuidoosten. En voert duidelijk warmere lucht dan de laatste dagen, met een maximumtemperatuur van 22 tot 26 graden later vanmiddag. Ja. Met dus vrij veel zon en een paar wolkenvelden. En vanavond zal het ook een beetje lauw warm blijven, denk ik. Dus een beetje de nazomerdag kunt eruit komen.
19: En is dat morgen en de rest van de week ook nog qua temperatuur genieten?
20: Ja, morgen zeker wel, want vannacht is sowieso zacht met een minimumtemperatuur van een graad of 18. Echt hoog voor deze tijd. En morgen beginnen we met zonnige periode met een maximumtemperatuur van opnieuw, denk ik zo, van 22 tot 26 graden. Mooi toch?
19: Ja,
20: met een matige wind uit zuidoost tot zuid. Maar er komt een storing aan. Later is het weer bewolkt met enkele buien in de namiddag. En meer kans op wat regen gaandeweg de avond. Maar eigenlijk pas donderdag nacht gaat het echt regenen. Daarna is het allemaal wat minder warm.
19: Ja.
20: Met maxima van 19 à 20 graden. Nog altijd behoorlijk netjes met donderdag een enkele bui. Maar daarna is het vrij rustig met vrij veel zon. Waarschijnlijk ook in het volgende weekend is het zo goed als droog. Dus een rustige fase zit er dan ook aan te komen.
19: Nou, hartstikke fijn. En vandaag en morgen dus prima dagen.
20: Zeker, zeker vanmiddag en ook al morgenochtend en eigenlijk ook al morgenmiddag. Dus behoorlijk warm voor eind september.
19: En voor een frietje. Oké, Jules, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
20: Ja.

Op het liedje van Desmond Dekker, You Can Get It If You Really Want It. Om bijna 11:15. Niet 11:45, hè. Ik zei net in het nieuws. Abusieflijk dat het al 11:30 was. Is niet, we zitten nog een uurtje 1. En gelukkig was Greta en die zei, hallo, wat ben jij nou aan het doen? Het is 10:30, hè. Dus ik dacht nog, misschien moet ik dan over een uur 10:30 zeggen. Om de verwarring nog groter te maken. Nee, laat ik dat maar niet doen. Maar goed, nog een keer live gezien trouwens. Deze reggae crooner die ik net draaide. Desmond Dekker. Goed concert was dat, kan ik me nog herinneren. Met echte blazers, vind ik altijd wel belangrijk. Ik voel me altijd nog een beetje bekocht als je naar een concert gaat. En de trompetten en de trombones en saxofoons komen uit een kastje. Hè. Dat vind ik altijd een beetje een tegenvaller. Amy McDonald hoorde je ook nog met This Is The Life. En straks in Goedemorgen Ronan Keating. Met When You Say Nothing At All. Eerste zangeres die ons in 2022 alweer ontviel. Ja, lang geleden toen mijn ouders net uit elkaar waren. Dan gingen mijn broer en ik nog wel eens een weekend naar mijn vader. En dat moest dan. Nou kan je van alles en nog wat over mijn vader vertellen. Maar niet dat hij heel erg goed was in opvoeden. Dat verhaal werd altijd een beetje over de heg gegooid, zou ik het zo zeggen. En mijn broer en ik werden nog alles gewoon bij een speeltuin naar binnen gegooid. Want dan kon mijn vader op een terras in de buurt even lekker roken en drinken. Of we gingen naar de bioscoop, want dan kon hij daar een lekker tukje doen. En zo geschiedde op een gegeven moment in Almelo. Stonden we bij een klein bioscoopje en er draaiden maar twee films. De ene was een film met Bud Spencer en Terence Hill. Die ken je misschien nog wel, hè? Vier vuisten op safari, dat werk. Nou, mijn broer en ik vonden dat fantastisch. En die andere film die daar draaide, daar ga ik straks de titeltrack van draaien. En de filmposter van die film die had dusdanig veel aantrekkingskracht op mijn vader, dat hij dan toch wel heel erg nadrukkelijk zo een beetje naar die poster stond te wenken. Van, zullen we anders naar die film gaan? Maar mijn broer en ik kozen toch voor die knokfilm. Met Bud Spencer en Terence Hill. En toen ik jaren later die andere film een keer op televisie zag, toen snapte ik de overweging van mijn vader toch wel iets beter. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. Ja, die toch een beetje oelala film is dit. Olivia Newton-John en Xanadu.

Ronan Keating met When You Say Nothing At All. En daarvoor dus Xanadu. Ja, ik heb toch die filmposter nog eens even opgezocht. Want ja, ik dacht toch van, hoe zag die er ook alweer uit? Nou, er zijn er eigenlijk twee. Eén is een foto van Olivia Newton-John, hè, die ik net draaide. Die een beetje zwol in de camera kijkt met van dat mooie getoupeerde haar en een strijklichtje. En die andere is Olivia Newton-John op rolschaatsen. Dus ik denk dat die andere poster degene was waar mijn vader zich aan stond te vergapen. Maar eigenlijk veel, hoe noem je dat, decenter dan ik... dan het in mijn herinnering was. Film is trouwens echt extreem slecht. Hè? Een Raspberry gekregen voor het slechtste script. De soundtrack, daarentegen, die deed dan wel weer heel erg goed. En dit was dan de grootste hit ook. Olivia Newton-John en Xanadu en Erik... die stuurt nog een appje terecht, veel te jong overleden. En er was volgens mij ook iets met die Olivia Newton-John... dat zij haar echtgenoot op een hele bizarre manier is verloren. Die is geloof ik gaan zwemmen en nooit meer teruggekomen of zo. Dat moet ik even opzoeken, maar daar was volgens mij sprake van. Nou, genoeg leed, genoeg klein en groot leed. Ik ga nog even muziek draaien, die duurt dan tot iets voor 11 uur. En die is van Supertramp. Oeh, yeah. Dit is Give a Little Bit.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: Dit is een uittip.
5: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
4: Dit was een uittip.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
7: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
8: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
9: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
10: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op die eilanden het hele jaar af te sluiten. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen een inspraak daarover. Een petitie daarover is intussen tienduizenden keer ondertekend. De N247 gaat de komende maanden opnieuw op de schop. De provincie Noord-Holland die voert de laatste onderhoudswerkzaamheden uit. Duurt allemaal waarschijnlijk tot december. En er staan nieuwe prullenbakken bij Amsterdam Centraal. En dat zijn hele bijzondere. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: De verkeersinformatie van de ANWB dan nog. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Maderberg naar de A6 richting Lelystad zijn opruimwerkzaamheden bezig. En de verbindingsweg daar die is dicht.
15: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
16: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
15: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
16: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
15: Bestel op budgetbroodjes.nl.
16: Nu ook in Purmerend.
17: Vlieg door je tijdlijn.
18: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
20: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
24: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
25: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Goedemorgen.
29: Met Bart Slim.

0: Er valt in november weer wat te kiezen daar, hè, in Amerika. Nou, heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Choose in Texas, je hoorde Ella Langley. 12 minuten over 11.
1: Hallo.
0: Ja, daar zeker. Uurtje 2 van deze dinsdageditie. Dat uurtje begon met Boss Kax en de Lido Shuffle. Verder dit uur nog muziek van Frank Boeien en Michael Bublé.
2: Het wordt weer genieten, mensen. Zoals Robbie.
0: Ja, dat bedoel ik. En je kan ook zomaar weer eens in de prijzen vallen op deze doordeweekse dinsdag. Want er komt weer een toeterplaat voorbij die zijn weerga niet kent. Het enige is, hij zit verstopt in een heel bekend liedje. Alleen ik heb zelf vrij weinig tijd om de telefoon op te nemen. Want ja, nou goed, ik ga heel veel weggeven nu. Maar je zal begrijpen, hij zit een beetje verstopt aan het eind van dat liedje. Dus dat geeft mij weinig tijd om die appjes te beantwoorden en de telefoon aan te nemen. Maar ik ga mijn best doen, natuurlijk. Want jullie verdienen het allerbeste. Dat is allemaal op deze dinsdag. Het is 29 september op nanieuws.nl. Het verhaal van melkveehouder Niels Ruiter uit Hippolytushoef. Ja, na 2 maanden binnenstaan mochten zijn schapen eindelijk weer grazen, nadat ze hals over kop van die dijk moesten verdwijnen, opdat die dijk moest herstellen. Dit allemaal tot grote verbazing van Niels, die daardoor ook nog eens een kudde met de helft moest terugbrengen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: moet er?
1: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
2: Oh, wat liep dat lekker in elkaar over, hè? Vond je niet? Het eindje van Zwart-Wit, van de Frank Boeijengroep. En het begin van dit geluidje. Die toeter die zat dus verstopt op dat liedje Frank Boeijen. Dat liedje Zwart-Wit van de Frank Boeijengroep. Dat leidde tot goede inzendingen van Rinette en John helaas niet. Lucia wel nog net. Nippy. Eens even kijken. Dit kan ik helaas niet goed rekenen. Inzending van Tonja. Wel redelijk in de buurt hoor. Saïda heeft het goed. Dit is Remy. Heeft hij het goed? Ja, klopt als een bus. Jos heeft het goed. Geldt ook voor Joyce en Dini. Allemaal hartstikke goed. Dus knap hoor. Want hij, het liedje ken je denk ik wel. Maar ja, het is net dat ene woordje. Hij zat verstopt aan het begin van de zin. En moet je zo even gaan terugdenken. Enfin, hartstikke knap. Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bart.
2: Waar ben je vandaan?
3: Amstelveen.
2: Oh, en hoe ligt Amstelveen erbij vandaag?
3: Zonnig.
2: Ja. Fijn, ja. Het wordt een hele mooie dag, heb ik me laten vertellen.
3: Ja, zeker. Ik ben de was al aan het doen, dus die kan zo op het balkon.
2: Och, dat is toch het lekkerste wat er is. Hè? Even die was buiten laten drogen. Daar kan niets tegenop. Hartstikke goed. Jij zit lekker naar de radio te luisteren. Zwart-Wit van de Frank Boeijengroep kwam voorbij. En daar is een woord weggetoeterd. Jij denkt het te weten.
3: Ja, het woordje donker.
2: Ja, hartstikke goed. Donker was de straat op weg naar het plein. Hartstikke goed, Remco. Gefeliciteerd. Je bent de winnaar van vandaag.
3: Nou, dankjewel.
2: De prijs komt zo snel mogelijk je kant op. En dat is al vrijdag. Nou, nog heel even geduld. En dan gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. Blijf even aan de lijn. Gaan we even wat gegevens uitwisselen. Maar jouw antwoord was donker. En inderdaad, Remco.
0: Dat moet er op de toeter.
1: Dat moet er op de toeter.
0: En.

CeeLo Green en Danger Mouse vormden dit collectief. En die noemen zich dan Gnarls Barkley. En dat is dan weer een verwijzing naar een basketballer, Charles Barkley. Alleen dan heel gek geschreven. Crazy was dat. Er komt volgens mij weer nieuw werk aan van Gnarls Barkley. Heb ik me laten vertellen. Maar goed, we houden het in de gaten. En nu gaan we als de soldemieter op naar het nieuws van 11:30. Niet 10:30. Even de juiste tijd doorgeven. Verwarring alom. Dit zijn McGuinn, Clark en Hillman.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen long.

0: longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Ik ben Wiebe uit Kantwoude.
8: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Wilfred uit Waarland.
10: Ik ben Patricia uit Bergen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 11:30. In Avenhoorn is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Station Haarlem is ontruimd vanwege de mogelijke vondst van een verdacht voorwerp. Onze verslaggever Jacqueline van Kampen komt net aan bij station Haarlem. Jacqueline, goedemorgen. Ja, jij bent daar.
14: Ja, klopt. Hi, goedemorgen.
13: Hallo, hoe is het daar?
14: Ja, ik kom eigenlijk zelf net ook aan. Alle ingangen zijn afgesloten. Er is veel politie aanwezig. De incidentenbestrijding van ProRail is aanwezig. En ik moet zo nog even op zoek naar iemand. Hopelijk die me wat meer kan vertellen over wat de status nu is.
13: Ja begrijp ik. Is er sprake van paniek daar of valt het allemaal wel mee?
14: Nee, mensen zijn meer een beetje verward. Hoe moeten we nou komen op plaats van bestemming? Iedereen oogt verder vrij rustig. En eigenlijk dat.
13: Ja, precies. Dan is het afwachten tot de deuren weer open gaan. Of in ieder geval tot er meer informatie is. Jij gaat op onderzoek uit. En dat is hier bij ons op de radio natuurlijk ook allemaal te volgen. Volgens een ooggetuige is er dus een verdacht voorwerp aangetroffen. Politie die meldt zojuist dat er twee koffers zijn achtergelaten. En je hoort het, onze verslaggevers gaan even op zoek naar het bevoegd gezag om daar nog eens eventjes wat duiding te geven. Wat er nou precies aan de hand is. Er rijden voorlopig geen treinen van en naar Haarlem. En dat duurt minimaal tot 12 uur. Maar dat is volgens de NS nog een grove schatting. Ander nieuws is er ook vandaag, want inwoners van de Waddeneilanden trekken naar Den Haag uit onvrede over het mogelijk afsluiten van een deel van de natuur daar, ook op Texel dus. Een petitie daartegen is tienduizenden keren ondertekend, 50.000 keer om precies te zijn. En die handtekeningen die worden vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer, want de inwoners die zijn boos.
15: Dat betekent dat ik eigenlijk net zo goed naar de Randstad kan gaan wonen. Die eilanders hebben altijd al een gevoel van vrijheid. Die vrijheid moet je gewoon koesteren. Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen. En anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
13: Ja, inderdaad, een boel onvrede daar dus. Speelt ook op Texel. Daar zouden ook delen van de natuur dus permanent gesloten moeten worden. Is allemaal onderdeel van de verbeteringsplannen van de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Omdat uit onderzoek blijkt dat het met sommige natuurgebieden niet zo goed gaat, zegt Rijkswaterstaat, moet nog een definitief besluit over genomen worden. Vrouwenrechten, ze staan meer en meer onder druk. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sterker nog, onderzoekers in Nederland ontdekten dat meer mensen het oké vinden dat vrouwen soms geslagen worden.
16: We hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw slaat. En dit hebben we op een 10-puntschaal uitgevraagd. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10... dat percentage is met 2-3% gedaald.
13: Ja, de uitkomsten zijn schokkend, zeggen kenners. Ze wijten het onder andere aan trends op sociale media waar veel vrouwonvriendelijke content te vinden is. Rijkswaterstaat sluit vanaf 21 oktober de Houtripdijk voor zware vrachtauto's. Dat was al langer duidelijk dat die dijk dicht moest voor de grote jongens. Maar een datum, die was nog niet bekend. Nou, dat is hij nu wel. Schrijf maar mee. 21 oktober. Wagens met een gewicht van 15.000 kilo of meer, die moeten dan gaan omrijden. Er zitten scheurtjes in die brug. Hè. En het is niet de bedoeling dat die zware vrachtauto's er dan overheen blijven rijden. Dan wordt het erger. Maar ja, omrijden dat moet. En dat is een heel stuk.
17: Zo.
13: Want je moet via de Afsluitdijk of via Amsterdam.
17: Ja.
13: Door het Markermeerrein. En dat kan zomaar oplopen als je van Lelystad naar Enkhuizen zou moeten. 140 kilometer om.
12: Gelukkig kost diesel niks.
13: Nee joh, dat is...
12: wordt bijna weg, gratis weggegeven. Jeetje, ja, en er zullen nog veel meer bruggen volgen in steden en dorpen in Nederland.
13: Het is een rommeltje, wat dat betreft.
12: Ja, achterstallig onderhoud en zijn een beetje aan het eind van hun levensduur, heb je het idee.
13: Zo heet dat dan, inderdaad. Het speelt al eigenlijk een jaar of 10 bij de Merwedebrug bij Gorkum. Ja. Die is zo gammel als wat eigenlijk. En dat kunnen ze ook nog maar niet echt goed oplossen. En nu komen er meer en meer bruggen bij. Dan is er dus nog een probleem, want het ministerie van Infrastructuur...
12: Ja.
13: Is dan verantwoordelijk voor de budgetten van Rijkswaterstaat. Maar ja, Rijkswaterstaat zegt, we krijgen te weinig geld.
12: Ja.
13: Dus die zijn ook boos op Karremans. Ja. Nou ja.
12: Het is een ingewikkelde kluwe die ontward moet worden. Maar ondertussen, ja, het zijn
13: ondertussen zitten wij met die Scania.
12: Ja, ik wou net zeggen. En het zijn natuurlijk objecten waar je verder ook geen risico mee kan nemen. Je kan niet denken van, gaat vast wel een tijdje goed nog.
13: Dat moet wel gezegd worden natuurlijk. En dat is een keer in Italië gebeurd, hè, in de buurt van Genua. Ja, zo'n brug echt op die manier ingestort. Dus zo'n vaart loopt het in Nederland dan nog niet. Maar ja, dan weren ze die zware vrachtauto's maar. Want dan blijft het allemaal nog wat langer oké. Wel vervelend als je om moet rijden. Tot die tijd een helikopter nog maar.
12: Dat is de enige oplossing.
13: Ja, meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Het weer dan, Jules.
10: Na de buien van vannacht is het vanochtend overwegend droog. Met een paar opklaringen. Maar ook nog met een matige tot vrij krachtige oostenwind. En vanmiddag draait de wind al bijna naar het zuidoosten. Neemt ook wat af, wordt windkracht 2 tot 4. En brengt ook meer zon. En daarmee ook duidelijk hogere temperaturen. De maximumwaarden lopen later uiteen. Van 22 tot 26 graden. Dus het is later in de middag en ook vanavond nog een beetje nazomer.
12: Ja, echt hè. De zomer brengt nog een laatste groet voordat de herfst intreedt. Bijzonder. De verkeersinformatie dan nog. Ja, dat betreft dan het treinverkeer. We hoorden het net Frank en Jacqueline al bespreken in het nieuws. Van en naar Haarlem rijden geen treinen. Het inzet van politie, want er is mogelijk een object gevonden in het station. Het station is afgesloten. Nou, onze verslaggevers zijn ter plekke. Meer daarover hier op de radio of op onze site natuurlijk.

Nou, dat is het. En dat wordt het ook. Volop nazomerdag. Zanomerdag, dat is geen woord, Bart. Nazomerdag dus vandaag. De temperatuur die gaat fors oplopen. 29 graden in het zuiden van het land. Ongelooflijk, hè? En dat op eind september. Michael Bublé, een man die volgens mij altijd een opgewekt humeur heeft. Er is iets aan die man waarvan ik denk, wel altijd vrolijk als ik hem zie en hoor. Man voor wie de zon altijd schijnt, heb ik het idee. Straks in Goedemorgen, Pamela van Toto. Maar eerst wil ik het even hebben over de Funk Brothers. Ja, want een periode van, laat ik zeggen, 10 jaar, misschien wel langer, speelde dit collectief van muzikanten op alle hits die op het Motown-label uitkwamen. Ik heb het hier in Goedemorgen vaker gehad over, ja, hoe bijzonder dat platenlabel was, hè? Als het ging om de bijna lopende bandachtige manier waarop daar liedjes werden gemaakt, hits werden gemaakt. En ook in het geval van die Funk Brothers was het meesterbrein erachter weer Berry Gordy, de man die Motown destijds oprichtte. Want hij legde vlak nadat hij dat platenlabel had opgericht voor heel veel geld de beste jazzmuzikanten vast die in Detroit werkten. En daarmee maakte hij de deal dat die altijd beschikbaar moesten zijn voor opnames. En dat was een zootje muzikanten die echt waanzinnig was. Die Funk Brothers die werden eigenlijk in 2 groepen verdeeld, waarbij de belangrijkste, de beste muzikanten, gekoppeld werden aan een schrijverstrio die zich Holland Dozier Holland noemde. Althans, zo heten ze. Drie mannen die, nou ja, eigenlijk hits op bestelling schreven. Nou, tot die Funk Brothers behoorden onder andere de legendarische bassist James Jamerson, maar ook Benny Benjamin, Eddie Bongo Brown, die op de bongo speelde. Nou, en zij speelden dus eigenlijk vol continu 24 uur per dag de hits in die daar gemaakt werden. Hè. Dat systeem van Motown heb ik uitgelegd. Er kwamen aan de ene kant muzikanten in. Die gingen dan naar een hoekje waar geschreven werd. En dan gingen ze die plaat opnemen. De plaat werd ingespeeld, afgemixt, bla bla bla. Nou, dat ging dus eigenlijk 24 uur per dag door. Dus als er zo'n shift erop zat, dan hing die James Jamerson zijn basgitaar letterlijk op om de nek van iemand anders. En die ging dan gewoon door. Dus in de achtergrond en in de periferie van al die hits speelden die Funk Brothers de ene na de andere hit in. En ondanks die enorme productiviteit en dat enorme aandeel dat ze dus hadden in ook de groei van het Motown-label en van al die artiesten, is, ja, dat werk van de Funk Brothers eigenlijk jarenlang verborgen gebleven. Dat gold ook een beetje voor de achtergrondzangeressen van Motown, die Dion Dantes heette. En ze hadden ook mannelijke backing vocalisten, die heetten de Originals. Ja, die deden het allemaal een beetje in de luwte. Stonden niet op platen, stonden niet vooraan. Ja, maar waren dus heel belangrijk voor het succes van Motown. En dat succes was gigantisch. Nou, dat duurde allemaal tot 2022. Toen kwam er eindelijk een documentaire en die heette Standing in the Shadows of Motown. En daarin kregen deze briljante muzikanten die te horen waren op de Supremes, op Martha Reeves en de Vandellas, op Marvin Gaye, Smokey Robinson, The Four Tops, Stevie Wonder. Al die muzikanten werden eindelijk op het schild gehesen en kregen de erkenning die ze na al die jaren hits inspelen verdiende. Ze zijn ook te horen op het liedje van The Temptations, wat ik nu ga draaien in Goedemorgen. The Funk Brothers dus, onthoud die naam. Dit is My Girl.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Wat ga je doen?
1: Oh,
0: wat leuk.
1: Wat ga je doen?
4: June, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Wat zit er in je show?
0: We gaan het hebben over opruimen, maar niet zomaar opruimen. We hebben straks een gast. Ze heet Jasmine. Ja. Ze heeft ongelooflijk veel volgers op social media. Ze wilde vroeger, toen zij een jaartje 4 was, wilde ze graag actrice worden.
4: Ja.
0: Dat is niet helemaal gelukt. Althans, misschien toch een beetje.
4: Okay.
0: Ze combineert het met haar opruimwerkzaamheden.
4: Oh, leuk.
0: Maar ze komt in huizen waar het echt gewoon bijna niet te doen is.
4: Oh, ja, ja, ja.
0: Ze is helemaal uit de hand gelopen. Dus ze doet ook wel een goede daad eigenlijk. Maar
4: ja,
0: het is ook een soort performance van haar. Voor de rest bellen we even met Willeke Alberti. Het heeft te maken met morgenavond.
4: Ja.
0: De pubquiz. Dus dat wordt nog wel een heel leuk verhaal.
4: Zeker.
0: En voor de rest hebben wij ook een film waar we wat kaartjes voor weg gaan geven. En bellen met mensen van de cast.
4: Op het leuk. Nederlands film dus.
0: Ja.
4: Of bel je met Robert De Niro?
0: Nee. Okay. Als dat zou kunnen.
4: Nee, vandaag even niet. Nee. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Een rijkelijk gevulde show weer. Ik heb nog één liedje, dat heeft geen intro. Dus dat ga ik gewoon aankondigen. Dat is van de Bee Gees en dat heet Ayo, Ayo. En dan zeg ik toedeloe, hè.

0: 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
7: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
8: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer-Noord.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 12 uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het treinstation van Haarlem is ontruimd. Volgens de politie zijn er twee achtergelaten koffers gevonden en die moeten onderzocht worden. Treinverkeer is stilgelegd en niemand mag het station in. Bewoners van de Waddeneilanden die maakt zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en ze willen ook inspraak. En het verdriet is groot bij de bakkersfamilie uit Schagen. Gisterenmiddag brak daar brand uit in de winkel en vandaag is het opruimwerk begonnen. De schade is groot. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 00:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Tot 2.

0: 22 september. En het belooft een prachtige dag te worden met heel hoge temperaturen. Dat horen we straks van de Weerman. En voor de rest duiken we in de wereld van het opruimen. We praten met Wille Cauberti en we hebben kaartjes voor de film. Maar Maarten, voor dit alles.
1: Ja.
0: Wat zie je er goed uit?
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is dagelijks hoor zo.
1: Ja?
0: Ja, ik vind echt dat jij er iedere dag goed uitziet.
1: Dankjewel. Nou, jij zei laatst tegen mij, jij bent knapper geworden.
0: Nou...
1: Ja, dat zei jij.
0: Dat was niet op de radio, nou, maar ik wil het best herhalen. Ja, nou, ik heb het idee, maar het is niet mijn persoonlijk moment, hè.
1: Oké, doen we even snel.
0: Ja, maar ik wil er best de tijd voor inruimen. Nou, ik heb het idee dat sinds een jaar of twee jij inderdaad knapper aan het worden bent.
1: Ja.
0: Maar ook een beetje volwassen gelaatsuitdrukking. Nee, maar dat maakt het mooier. Je hebt een soort sereniteit over jouw gezicht.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dat volwassene vind ik moeilijk. De rest, dank je wel.
0: Ja, nou ja, dat vind ik nog steeds moeilijk. Terwijl ik al ik weet niet hoe lang volwassen ben. Ja. Maar nee, maar je hebt een hele mooie gloed over je gezicht.
1: Oké, dank je wel.
0: Ja. Is dat
1: lief van je? Ja, zeker. Ik ben er heel blij mee. Met het mooie compliment.
0: Hoe zit dat? Dan gaan we het volgende keer uitgebreider hebben over jouw uiterlijk.
1: Oké. We moeten door.
0: Ja, we moeten door. Nou, weet je, ik wil het eens een keertje hebben over wat eet je tijdens de lunch. Ik heb vandaag namelijk een broodje gehaald hier in het restaurant. Je mag niet zeggen kantine.
1: Ja.
0: Oké, ik moest wel 4,35 aftikken, dus dat doe ik niet iedere dag. Ik heb zelfs het broodje gefotografeerd.
1: Oh.
0: Het is zo lekker. Het kwam uit de oven. Het is als gesneden brood, maar dus warm, geroosterd, met erop kaas. Pastrami. Verse vijgen. Daarbij zat een of andere hete ketchup. Ook nog wat rucola erbij. Het is te veel om op te eten. Maar het is zo lekker. En dan prijs ik mezelf zo gelukkig als je af en toe gewoon zo'n heel luxe broodje hebt.
1: Ja, een chique bedoeling.
0: Want als wij thuis zouden zijn, dan zouden we dit niet eten, denk ik.
1: Ik niet.
0: Nee.
1: Ook hier niet, maar...
0: Even serieus, je had er ook een lekker broodje.
1: Ja, filet américain, maar vijgenbrood, daar ben ik niet zo van.
0: Nee. Oké. Dus ik vroeg me af, dit is een beetje etenstijd natuurlijk, hè? De meeste mensen zijn nu aan het lunchen of gaan lunchen. Wat eet jij tijdens de lunch?
1: Ja.
0: Gewoon even een rondje gewoon door de provincie. Er zijn natuurlijk ook mensen, ik denk een beetje West-Friesland. Daar eten ze warm, schat ik zo in. Dat zijn de harde werkers
1: op het
0: land.
1: Dat vind ik racistisch, dit.
0: Nee, dit is niet racistisch. Dat is...
1: Hoezo eten die
0: mensen
1: warm?
0: Nou, omdat heel veel mensen daar gewoon op het land werken. Dat zijn gewoon de harde werkers die met de voeten in de klei staan.
1: Okay.
0: Dat zijn niet die paradepaardjes zoals jij en ik die gewoon 2 uur lang op een kruk zitten.
1: Ja, oké.
0: Maar dus ik schat in dat ze daar dus warm eten. Dus ik vraag me af, waar je ook bent, wat zit je te eten tijdens de lunch?
1: Ja.
0: Wat eet je nu? Of wat ga je eten?
1: Ja, de vraag is daar.
0: Barbara, die...
1: Stel hem nog een keer.
0: Ja, doe ik zo meteen.
2: Wat was precies de vraag?
0: Barbara, wat ga jij straks... Niet zo cynisch, hè?
2: Geintje.
0: Want jij haalt iedere dag lunch hier.
2: Ja, hoe zegt dat niet?
0: Het mag wat kosten.
2: Niet,
0: ik weet niet of je man ervan af weet.
2: Niet, hè?
0: Nee, daarom. Maar
2: ik heb ook nog brood mee, trouwens.
0: Ja, dat zal wel de prullenbak ingaan.
2: Nee.
0: Oké, maar jouw dag is nog lang. Wat eet jij hier meestal?
2: Nou, we hebben hier dus een hele uitgebreide saladebar. Dus zijn niet die salades die al klaar zijn. Maar gewoon met heel veel verschillende soorten groentes. Ja, nee, serieus.
0: Ja,
2: echt wel 20 soorten of zo.
0: Ja.
2: Dat doe ik bijna elke dag.
0: Oké, goed. Mooi.
2: Is het een tegenvallend
0: antwoord bij elkaar? Het is niet heel verrassend, want ik wist het ook eigenlijk al. Dus
2: ja.
0: 088, 850, 51, 52. Wat zit jij nu te eten tijdens de lunch? Is de vraag duidelijk?
1: Wat was de vraag nou?
0: Heb je hem al gehoord?
1: Wat voor avondeten eten?
0: Nee, hou het toch op!

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael en Faith. Goed, dinsdag vandaag, 29 september. Wat ben je op dit moment aan het eten tijdens de lunch? Ja, want dit voor mij was best een beetje overdreven. Maar ik zag dat broodje liggen. Hoewel ik de helft nog heb laten liggen hier achter mij. Dan heb ik dan geen tijd meer voor. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Maarten, met wie gaan we praten?
1: Met Trix en met Walter.
0: Oké, okay, eerst Trix of eerst Walter?
1: Doe eens gek en doe eens Trix als eerst.
0: Oké, okay, Trix, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Trix, wat zit je te eten? Of wat ga je eten?
2: Nou, normaal ga ik zo meteen gewoon een broodje met kaas eten, ja? Of zo. Kaas, tomaat of weet ik veel.
0: En wat
2: maar
0: voor kaas?
2: Maar af en toe, wat voor kaas? Ja. Nou, fenugreek. Ja, ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Fenugreek kaas.
0: Fenugreek kaas?
2: Ja. Ik heb het een keer op Texel gegeten. Daar staat het onbekend. Dus, maar ik weet niet precies wat het is.
0: Oké, okay. En waar heb je dat gekocht?
2: Gewoon bij de Jumbo.
0: Oh ja, oké. Okay. En bij de Albert Heijn verkoopt het waarschijnlijk ook. En bij de Aldi en
2: dat
0: bij de Lidl.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, oké. Okay. Fenugreek, is dat met spikkeltjes?
2: Ja, met spikkeltjes.
0: Oh ja. Oh, daar zit... En het smaakt een beetje naar walnoten.
2: Een beetje notachtig, ja.
0: Ja,
2: ik vind het heel lekker.
0: Ik ken hem hartstikke goed. En dan doe je dan een tomaatje op?
2: Ja. En soms met komkommer of zo.
0: Ja.
2: Maar wat ik eigenlijk wil te zeggen, oh, ja, is dat ik af en toe, als ik het dorp in ga, dan ga ik mezelf verwennen en dan neem ik bij de Turkse meneer neem ik een overheerlijk broodje roastbeef.
0: Oh, maakt hij dat klaar?
2: Dat maakt hij voor me klaar. En dan zit ik buiten in de zon of in de regen, maakt niet uit. Maar dan maak je dat klaar met pijnboompietjes erop en dat broodje ook met allerlei zaden.
0: En oh, wat heerlijk. En waar is dat?
2: Het is een
0: dat?
2: Hele hap, maar dan erg lekker.
0: En welke plaats is dat?
2: Baren.
0: In Baren. Oh ja, Jan. Hoe is Baren om in te wonen eigenlijk?
2: Ik vind het fantastisch. Ik woon mijn hele leven.
0: Oh ja, ja, mijn dochter die woont nu in Amsterdam-Zuid. Mm-hmm. En ze overwegen de stad uit te gaan. En ze hebben het soms wel een beetje over Hilversum, Baren, Soest, ja. Naarden, Bussum. Maar ik denk, Soest is misschien niet zo heel leuk, maar Baren schijnt heel leuk te zijn, zei mijn collega.
2: Ja, ik vind het heerlijk wonen. Ik woon in een rustige buurt. Ja. In een oud arbeiderswoninkje.
0: Leuk.
2: Uit de jaren 1902.
0: Zo, mooi. En je bent zo in het bos.
2: Ik zit, het bos is hier vlakbij.
0: Ja, dat bedoel ik. Oké, okay, ik ga het aan ze doorgeven. Dankjewel, Trix.
2: Oké. Okay.
0: Goed zo.
2: Bye.
0: Dag. En hebben ze ook nog een Turk die leuke broodjes klaarmaakt. Eens even kijken, dan is dit Walter, als ik het goed heb. Walter, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, June.
0: Nou.
3: Heb je wel eens gehoord van brioche knoedels?
0: Nou, brioche is een beetje dat zoete brood.
3: Maar knoedels?
0: Nee, knoedels niet.
3: Nou, knoedels is Duits, dat betekent eigenlijk knopen.
0: Oh,
3: en het is een broodje, ja, het is een gevlochten broodje.
0: Ja.
3: En dat is zo lekker, joh. Maar die kan ik alleen kopen bij Lidl in Duitsland.
0: Ach, in Duitsland.
3: Dus ik doe een oproep aan Lidl, ga die broodjes hier verkopen, want die zijn zo lekker.
0: Een brioche knödel.
3: Ja, en dan koop ik er meestal een stuk of 20, 30. Zo. Ik haal die hele bak haal ik leeg en dan ga ik het invriezen.
0: Ja.
3: Nou, en haal ik het eruit, zo'n 2, 3 broodjes. Nou, die gaan er op een dag gaan er wel, die gaan wel naar binnen, hoor.
0: Jeetje, maar wat gaat er dan op dat kneudeltje?
3: Alleen boter, roomboter. Je hoeft niet eens, die broodjes zijn zo lekker, joh. Je hoeft alleen roomboter erop doen.
0: Oké. Okay. En ook een beetje jam is misschien ook nog wel lekker erop, maar dat hoeft dus niet.
3: Hoeft niet, nee. Roomboter. Je hoeft niet eens brood erop te doen.
0: Je gaat helemaal hard roepen. En hoe vaak kom je dan in Duitsland?
3: Nou, te weinig eigenlijk, want het is best wel ver, want ik woon in Horen.
0: Oh, ja.
3: Dat is toch wel 2,5 uur rijden.
0: Ja, en dure broodjes.
3: Dan wordt het hele dure broodjes. Ja. Dus ik hoop dat ze hier gaan verkopen. Jammer dat ze hier niet verkopen.
0: Nee.
3: Ze hebben wel brioche brood.
0: Ja.
3: 1 keer per in de zoveel tijd.
0: Ja,
3: dan hebben ze zo'n Franse week.
0: Oh ja.
3: Maar dat smaakt niet zo lekker
0: als die kneudeltjes.
3: Als die knoedels.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dus nou, ik zou zeggen, pak straks een gaan verkopen.
0: Ja, of pak een kerstmarkt of zo.
3: Ja, je kan het nergens kopen. Ook niet bij andere supermarkten.
0: Nee.
3: Dan hebben ze die nepbrios. Albert Heijn heeft ook briosbroden, maar die smaken
0: die zijn
3: een beetje naar duivenkater.
0: Oh ja. Nou, weet je, als er straks weer een kerstmarkt komt, dan ga jij weer naar Duitsland.
3: Dan ga ik weer naar Duitsland, zeker weten.
0: Dag Walter.
3: Dag June.
0: Dag.
3: Dag.
0: Wat een tip zeg.
1: Ja.
0: Vind ik leuk.
1: Heel leuk, zeker.
0: Vind ik echt leuk.
1: Chic ook allemaal.
0: Zo.
1: Ik heb gewoon een wit bolletje met pindakaas.
0: Ik zie jou nooit wit brood eten.
1: Thuis eet ik altijd wit brood. Ja, maar jij komt niet bij mij thuis. Maar daar heb ik alleen nog maar witte bolletjes.
0: Echt wel van die holletjes dingen. Dat je gewoon zo naar binnen propt en dat het geen zoden aan de dijk zit.
1: Precies. Ja. Oh, kun je weten wat de appjes zijn?
0: Nou, ik zit nog even met het witte brood van jou. Ik vind het niks voor jou.
1: Hoezo niet?
0: Nou, ik vind jou gewoon toch een vrij gezond type.
1: Ja, maar ik ben geen brood eten. Dus dan maar liever die witte broodjes, die krijg ik nog weg.
0: Ja, met pindakaas.
1: Ja.
0: Oké, ik zag het even voor me. Ja. En doet Jeroen dat dan ook?
1: Ja.
0: Oké.
1: Veel interessanter zijn onze luisteraars. Ja. Jos die appte een broodje ijssalade en het is erg lekker. Nou, eet smakelijk. Ellie die eet altijd warm tussen de middag. Gerda die eet, let op, 2 broodjes met vleeswaren. 2 met tonijnsalade en 2 met pindakaas.
0: Zo, dat is in één keer of over de hele dag?
1: Oh, in één keer, als lunch.
0: Oké. Ja. Is veel?
1: Die heeft honger. Jennifer eet iedere dag luxe broodjes. Vandaag had ze gerookte zalm en een gekookt eitje ernaast.
0: Lekker.
1: Beb dan 1 broodje met kaas en wat rauwkost. Ook nog een glas karnemelk. Ja, je moet ervan houden. En Thomas, tenslotte noedels, een broodje gezond en soep.
0: Oké. Mensen zorgen wel goed voor zichzelf. Ja. Althans, de mensen die nu geappt hebben.
1: Ja.
0: Ben je niet van de karnemelk?
1: Oh, karnemelk vind ik vies.
0: Dat is wel goed voor je huid, geloof ik.
1: Oh, dat vind ik lekker.
0: Misschien moet je het een beetje opsmeren. Oké, ik vond het leuk. Eet smakelijk voor als jullie zitten te eten. Dit is Waylon. Mooi.

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Ik ben Verle en ik kom uit Amsterdam.
4: Nou, ik ben Ans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
5: Ik ben Indra uit Werversoom.
6: Ik ben Kuna uit Haarlem. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Half 1 precies. In Bussum is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Station Haarlem is ontruimd vanwege de vondst van 2 onbeheerde koffers. Niemand mag het station in en de omgeving is ruim afgezet. Contact nu met onze verslaggever Jacqueline van Kampen. Die is op het station. Is al duidelijk, Jacqueline, wat er in die koffers zit?
9: Nee, er is hier eigenlijk nog niks duidelijk. We staan hier zelf ook nog te wachten op informatie. Het is wel ontzettend druk met hulpverlening. Ik heb 10 brandweerwagens geteld aan deze kant. 2 ambulances en heel veel politie. Dus er is al wat, er is al wat gaande.
8: Ja, en hoe reageren een beetje reizigers die dus nu niet verder kunnen met de trein? Maakt mensen zich zorgen?
9: Nee, iedereen lijkt wel redelijk rustig. Kiest een andere route. Nee, er is niet echt paniek hier.
8: Nee. Ik begreep dat ook een aantal panden in de buurt van het station ontruimd zouden zijn. Heb jij daar al informatie over gekregen?
9: Nee, daar weet ik nog niks van. Ik sta wel tegenover een kinderopvang die inderdaad zich achter de linten bevinden. Daar vertrekt het ene na het andere personeelslid met behulp van de politie. Vertrekken ze wel. Maar daar weet ik verder niet of dat pand verder ontruimd is.
8: Nee, maar de mensen gaan daar dus kennelijk wel weg. Een laatste vraag. De NS meldde eerder dat er zeker tot 12:45 geen treinen zullen rijden. Maar als ik jou zo hoor, zou dat best wel wat langer kunnen zijn, hè?
9: Ja, nogmaals, wij staan zelf ook te wachten op informatie. Hoe lang dit nog gaat duren is volstrekt onbekend.
8: Ja, nou, dank in ieder geval voor...
7: Ik heb nog één vraag, sorry. Jacqueline, ja. Dit is June. Ook in Utrecht, op Utrecht Centraal en Rotterdam, hè, zijn dus onbeheerde koffers gevonden. Ook daar dus ontruimingen.
8: Ja, maar dat is allemaal afgelopen.
7: Maar wordt er wel over gesproken, Jacqueline? Dat mogelijk met elkaar te maken zou kunnen hebben?
9: Niet vanuit de hulpverlening, niet vanuit politie, brandweer. Die praten ook sowieso ook niet met ons. Dus daar hebben we ook geen informatie over. Hopelijk krijgen we daar zo meteen via de woordvoerder van de politie meer informatie over.
8: Okay, ja, dankjewel dan voor dat moment. Voor dit moment moet ik zeggen. Ja, Jonqua Rotterdam heeft inmiddels de eigenaresse van die onbeheerde koffers.
7: Ja, die is er.
8: Ja, zich gemeld. Dus ja. Die situatie is weer vrijgegeven. Inderdaad, in Utrecht werden ook 2 onbeheerde tassen gevonden. Uiteindelijk bleek daar niks schadelijks in te vinden. En dat station is ook weer vrijgegeven.
7: Ja, heel goed.
8: En de situatie in Haarlem, ja, die houden we in de gaten.
7: Absoluut.
8: Dan ander nieuws. Inwoners van de Waddeneilanden die zijn vandaag in Den Haag uit onvrede over het mogelijk afsluiten van een deel van de natuur op de Waddeneilanden. Ja, een petitie daartegen is 50.000 keer ondertekend en die wordt overhandigd aan de Tweede Kamer. Inwoners, ja, die zijn boos.
10: Dat betekent dat ik eigenlijk net zo goed naar de Randstad kan gaan wonen. Die eilanders hebben altijd al een gevoel van vrijheid. Die vrijheid moet je gewoon koesteren. Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen. En anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
8: Ja, ook op Texel zouden delen van de natuur permanent gesloten worden. Het is allemaal onderdeel van verbeteringsplannen voor de Waddenzee. Nou, niet alle inwoners zijn het dus mee eens. En dat wordt vervolgd. Laatste berichtje. Het verdriet is groot bij de bakkersfamilie uit Schagen, waar gistermiddag brand uitbrak. Ja, de winkel liep veel schade op, ook vooral door de bluswerkzaamheden. De familie zag het allemaal met ledenogen aan.
11: Mijn vader die stond met dikke tranen in zijn ogen. En uiteindelijk dat wij kwamen, ook zoon en dochter. Maar we hebben ook met mijn oudste zoon en mijn schoondochters hebben ze allemaal gelijk de schouders eronder gezet. We hebben gisteren gelijk zo snel mogelijk gaan opruimen. En we hopen morgen de klanten weer te kunnen bedienen.
8: Ja, dat is toch wel heel treurig als je zoveel schade hebt. Maar ze gaan dus moedig voorwaarts, waardoor die brand kon ontstaan. En hoe groot de schade precies is, dat is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er werkzaamheden aan het dak. Ja, of dat te maken heeft met die brand, dat moet onderzoek uitwijzen. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
7: Ja, helemaal goed, Barbara, dankjewel. En dan gaan we voor het weerbericht naar Sjoel. Dag Sjoel Gernaert, goedemiddag.
12: Dag Sjoel, goedemiddag.
7: Nou, prachtige temperatuur, hè, vandaag.
12: Absoluut, je zei het al, 31 graden in het Gooi.
7: 31, daar 21, hè?
12: Pardon, dankjewel. Ja. Okay. Ik ben te enthousiast. Ja.
7: Scheelt even.
12: Ik heb de zomer nog in mijn hoofd, inderdaad. Heel goed van jou. 21 graden net gooien en daar komt zeker nog wat bij. Dat wordt ook zo'n beetje de warmste plaats van Noord-Holland met 25 graden als maximumtemperatuur. In de kop van Noord-Holland is het 18 en 19 graden. Er komt ongeveer hetzelfde aantal graden bij. Daar 23, 24 graden. Misschien bij het IJsselmeer even wat lagere temperatuur, omdat er een zuidoostenwind staat. Die wind is overigens afgenomen. Dat verhoogt het warmtegevoel uiteraard ook vanmiddag. Windkracht 2 is er nog uit oost tot zuidoost. En het draait erbij naar zuidoosten. Dus maximumtemperatuur, laten we zeggen, tussen 2 en 23 graden bij de waterkant en 5, 26 graden elders. Met vrij zonnig tot zonnig weer. Met een paar onschuldige wolkenvelden en een raadje tal. Het wordt een vrij warme nazomeravond. Toch wel een beetje lauw warm zal het zijn, denk ik. En de temperatuur daalt vannacht ook maar tot rond 18 graden.
7: Oké, wat keurig. Hartstikke lekker. En dan de luchtdruk en de weerspraak voor vandaag.
12: Ja, de luchtdruk is ietsjes gedaald, maar zeer, zeer weinig. Die is nu 1018 hectopascal. En het spreukje, het is vandaag uiteraard 29 september, de dag van Sint-Michiel. Een van de dagen met de meeste weerspreuken van het jaar. En sommige zijn zeer toepasselijk, andere niet uiteraard, maar deze zeker wel. 8 dagen zonneschijn brengt Sint-Michiel om wel te zijn.
7: Oké, hartstikke mooi. Dankjewel, we horen jou weer over een uur met het weer. Dankjewel, Sjoel.

0: Los Ramazzotti, samen met Tina Turner, Cos della Vita.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Laten we eens een spelletje doen, Maarten. Dat doen we niet zo vaak.
3: Nee, doe eens gek.
0: Zullen we een keer Pim Pam Petten?
3: Nou, wat een leuk idee.
0: Echt, hè?
3: Ja.
0: Ja. Gaan we doen.
3: Zo.
0: Met iedere dag weer andere vragen.
3: Ja.
0: Morgenavond trouwens met heel veel luisteraars, kijkers en volgers een heel ander spel, namelijk de pubquiz.
3: Ja, leuk.
0: Over een pak een beetje een uurtje vertel ik daar wat meer over. De selectievraag voor vandaag. Maarten, zal ik die doen?
3: Ja, doe
0: maar. Mag dat?
3: Ja hoor.
0: Okay. Want Paul Haan heeft vorige week gezegd dat hij stopt met de nachronisatie van Bert en Ernie. Dus ze zoeken nu andere stemmen.
3: Ja.
0: Ja. Er zijn allemaal mailtjes al binnengekomen. Is dat wat voor jou? Kun je de stem nadoen?
3: Bert, hoe praat hij ook alweer?
4: Ja, Bert.
3: Nee.
0: Ernie.
3: Nee, Ernie is de hoge, toch? Bert is die chagrijnige, toch?
0: Ik ben Bert.
4: Nee, Bert.
3: Nee.
0: Okay, wij stoppen
3: ermee. We moeten nog even oefenen.
0: De vraag is de volgende. Een serie. Op televisie, op, weet ik veel, internet, Netflix, Videoland. Maakt me niet uit waar vandaan. Een serie. Met de A van Anton. Dus we zoeken een serie met de A van Anton. 088 850 51 52. Dit is de selectievraag. Dus gelieve zo snel mogelijk even het antwoord te bellen. Te appen. Siri met de A. 088. Zit je nou te lachen?
3: Ik vind 850, het een vrolijk nummertje.
0: 51 52. Ik vind dit een superleuk nummer. Dag zuster Ursula, Rob de Nijs.

0: Boy George en de Culture Club en Kamma Chameleon.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, de audities zijn bezig op dit moment voor de stem van de Berthe. Want Paul Haanen stopte mee. Dus de vraag was een serie.
2: Met ja, de A. Met de A van Animal Crackers.
0: Tuurlijk.
2: Amsterdam Empire. Alleen op de wereld. American Horror Story.
0: Oh, Phoenix.
2: The A-Team. En Avatar and the Last Airbender.
0: Oké. Okay. Je spreekt het uit alsof je iets heel vies proeft.
2: Nou, ik vond Airbender. Ik weet niet wat het is. Iets met lucht.
0: Oké. Okay. Ja, Air. Oké. Okay, ja. Met wie gaan we spelen?
2: Met René en Lucia.
0: Oké. Okay. René en Lucia, goedemiddag.
3: Goedemiddag,
0: oké. Okay. Ik hoor een hele slechte lijn. Even kijken wie dat is. René, dat ben jij niet. Wat is jouw antwoord, René?
3: Arrow.
0: Arrow. Oké, okay, heb ik ook nog nooit gezien.
3: De een spannende politiefilm, June.
0: Oké, okay, goed. Was het spannend?
3: Ja, heel spannend.
0: Oké, okay, mooi. Nou, dat is een goed antwoord in ieder geval. We gaan even kijken hoe het is met de verbinding met Lucia. Dag Lucia, goedemiddag.
4: Goedemiddag, June.
0: Ja, luid en duidelijk. Lucia, wat was jouw antwoord?
4: Adam en Eva.
0: Adam en Eva, hartstikke goed. Mooie serie. We gaan beginnen. Lucia en René, hier komt de eerste vraag uit de mond van Maarten.
2: Ja, met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al in 2026 al meer uren geschenen dan normaal in een heel jaar.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
2: Ja, een natuurverschijnsel.
0: Natuurverschijnsel, oké. Okay. Een natuurverschijnsel. Wat krijgen we? Het is de L van Leo.
4: Een luchtzak.
2: Luchtzak?
0: Luchtzak.
2: Wat is dat?
0: Ja, een vliegtuig kan terechtkomen in een luchtzak.
2: Ja?
0: Ja, dat is wel goed.
2: Figuurlijke zak, neem ik
0: aan. Nee, ja, maar dat heeft dan met de luchtdruk te maken.
2: Oké.
0: Okay, het is heel eng, hè, want dan klap je ineens naar beneden.
2: Ik ken
0: niet
2: het
0: helemaal
2: dus
0: naar beneden, maar dan kom je in een luchtzak terecht.
2: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Punt voor Lucia.
0: Oké, okay, ik krijg helemaal last van... Oké, spanning. Nou, je zal het meemaken, zo'n luchtzak.
2: Ja, nee.
0: Oké, okay. Het is vandaag draag rood aan dag.
2: Ja, je weet het wel te verkopen.
0: Hoe moet het dan?
2: Het is vandaag.
0: Oké, okay. Het is vandaag de rood aan de rood draag aan.
2: Draag rood aan. Je moet rood dragen vandaag.
0: Maar dat hebben we helemaal niet aan.
2: Nee, we kwamen er ook pas later achter.
0: Oké, okay. Noem iets dat rood is. Noem iets dat rood is. Je weet het wel te verkopen. Het is vandaag de dag dat je allemaal rood aandoet, maar niet aan hebt. Noem iets dat rood is met de F van Ferdinand.
3: Fiets.
2: De fiets.
0: Een
2: ja, die
0: fiets.
2: Is vaak rood, ja, zeker.
0: Nou, even serieus.
2: Als je een fiets tekent, dan teken je een rode fiets.
0: Ja?
2: Geloof
3: absoluut.
2: Mij.
3: Ja,
0: ja, ja. Ja?
2: In series en
0: maar
2: tekenfilms...
0: Maar je ziet toch bijna nooit een rode
2: nee,
0: fiets op straat?
2: Nee, maar in altijd een fiets.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, alweer wat geleerd. Wist ik niet. Oké, okay, Maarten, jij bent. Vraag nummer 3.
2: Jij had moeite met die vorige vraag. Ik ben bang dat ik met deze moeite ga krijgen. De 11-jarige Bodhana Sivanandam heeft als jongste schaker ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Het wonderkind uit Londen die stelde de titel veilig bij de schaakolympiade in Oezbekistan.
0: Nou, keurig.
2: Nou.
0: Het ging zo goed dat ik bijna wou vragen of ik het nog een keer wil
2: het
0: doen.
2: Het lijkt
0: maar
2: wel een dictée of zo. Nou ja, de vraag is een gezelschapsspel.
0: Oké, okay, een gezelschapsspel. Oké, spelletje. De 11-jarige Bodhana. Nou, die achternaam laten we zitten. Een gezelschapsspel met de W van Willem.
4: Walk of Fame? Nee, geen idee.
2: Nee, dat is wat anders.
0: Is dat woggel, maar het is boggel.
2: Ik weet het, eentje. Dan moet je van die klapbordjes, dan moet je vragen.
0: Oh ja,
2: stellen.
0: Ik weet het.
2: Heeft hij een bril?
4: Ja, die ben ik.
2: Ja. Ja.
0: Heeft hij een bril? Bart Slim heeft een bril, loopt hij net binnen. Heeft hij grijs haar?
2: Ja,
0: oké. Okay. Hartstikke goed. Dan, wie had er een punt eigenlijk?
2: René was eerder.
0: Oh, ja. René was eerder. Oké, okay, goed. Dan gaan we nog even met 2 vragen te gaan. Wat is de tussenstand?
2: Het staat 2-1 voor René.
0: Oké, okay. Dan gaan we naar de Tweede Kamer. Die debatteert over nieuwe regels tegen geluidsoverlast rond Schiphol. Altijd daar. Natuurlijk, hè. Nou, minister Karmans van Infrastructuur die wil dat de nieuwe regels al ingaan in november dit jaar. Wat maakt er veel geluid? Wat maakt er nou heel veel geluid? Het is de S van Simon.
4: De scooter.
2: Ja, zeker.
0: De scooter maakt heel veel geluid. Oké, 2-2 nu.
2: Inderdaad. Ja.
0: Laatste vraag voor jou, Maarten.
2: Ja, straks hebben we een hele leuke gast. Ze heet Jasmin Lecomte. En zij maakt op social media echt extreem vieze huizen. En dan heb ik het echt over smeriger dan smerig. Die maakt zij helemaal schoon. De vraag is, wat kun je schoonmaken?
0: Oké, wat kunnen we schoonmaken? Het is de R van Rudolf.
3: Radio.
2: Wat zeg je?
3: De radio.
2: De radio?
3: Ja, die kun je schoonmaken. Ik heb toevallig mijn autoradio. Die heb ik vanmorgen helemaal schoongemaakt.
2: Oh, heel toevallig vanmorgen.
3: Onder de stof zat
2: hij. Oh, pidocchio. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Je moet hem af en toe even afstoffen tussen die kiertjes. Ja, jawel. Waarom niet? Radio, punt voor René.
0: Dus?
2: Ja, even René gewonnen.
1: Pim Pam Pet.
0: Ik denk, er gaat wel iemand ramen zeggen.
4: Ja, dat
3: zou kunnen.
2: Nou, de ramen qua Lucia waren beter, maar kwamen later. En ja, dan telt toch het eerste antwoord. En het klopt wel, een radio moet je natuurlijk wel af en toe schoonmaken. Met de vieze vette vingers heb je erop gezeten bijvoorbeeld.
4: Ja. Gefeliciteerd, René.
3: Dank je wel.
0: We komen er wel uit zo, hè, met elkaar.
2: Ja.
0: Lucia, fijne dag.
4: Hetzelfde, June.
0: En hetzelfde geldt voor jou, René.
3: Dankjewel, June.
0: En geldt ook voor Maarten. Maarten, fijne dag. Barbara, fijne dag.
5: Wat zeg jij?
0: Fijne dag.
5: Fijne dag.
0: Ja, dankjewel. Ik wens jullie een fijne dag. Ga je vandoor? Ik ga er vandoor. Nee, dat is niet waar. Dit is een Jack Johnson en een upside down.
5: Oh ja.

0: een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
1: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
2: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
1: Vertel, wij helpen je verder.
0: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
3: Dit is een uittip.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
3: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
8: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
9: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
10: Thuis in heel
11: precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van de one and only Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Station Haarlem is nog steeds ontruimd vanwege de vondst van twee onbeheerde koffers. Niemand mag het station in en de omgeving is ruim afgezet. Treinverkeer is stilgelegd. Veel hulpdiensten zijn uit voorzorg aanwezig. Op station Utrecht en Rotterdam waren vanochtend ook achtergebleven tassen. Dat bleek niets gevaarlijks te zijn. Bij een wasserette in de Amsterdamse Pijp is vannacht brand uitgebroken. Een aantal bewoners boven de wasserette moesten het huis ook tijdelijk verlaten. Na het blussen kon iedereen weer naar huis. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Vandaag zijn ze in Den Haag om hun onvrede te uiten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: June tot 2.

0: over een onderwerp dat misschien niet bij alles en iedereen zich afspeelt, maar wat je wel eens voorbij hebt zien komen. Want extreem gore kamers, beschimmelde muren en vloeren en etensresten rond en in het hele huis. Dat is wat Jasmin Leconte schoonmaakt als clean influencer. Ze is bij het grote publiek vooral bekend geworden door haar razend populaire video's waarin ze extreem vuile huizen gratis schoonmaakt. Jasmin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is dit ontstaan?
1: Dit is ontstaan bij mijn vader. Die zijn bedrijfspand verkocht. En die wilde toen een grote schoonmaakploeg inhuren om het bedrijfspand schoon te maken. Toen zei ik, pap, ik heb op dit moment niet zoveel geld. Ik kan heel goed schoonmaken. Mag ik het alsjeblieft doen? Toen dacht ik ga dit opnemen en misschien op TikTok zetten.
0: Ja.
1: Toen heb ik dat een maand later, toen ik me een keer een avond verveelde, gedaan. En toen ben ik gewoon gaan slapen. En toen de volgende ochtend had ik miljoenen views. En tienduizenden volgers. En al de eerste aanvragen of ik bij mensen wilde schoonmaken.
0: Ja, en hoeveel tijd is dit geleden?
1: 2,5 jaar.
0: Ja, moet je nagaan. Ja. Hoeveel volgers heb je nu op social media?
1: Op TikTok bijna 600.000. En op Instagram bijna 200.000.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, bizar, hè?
0: Ja. En je doet het in het Engels, hè?
1: Klopt.
0: Dat ging en waarom doe je het in het Engels?
1: Ging eigenlijk heel natuurlijk. Ik heb 4 jaar lang de toneelschool gedaan in Los Angeles. Dus Engels was al een beetje op social media gewoon mijn voertaal. En toen dacht ik, dan ga ik dit natuurlijk ook in het Engels doen. Waarom zou ik me beperken tot het Nederlandse publiek als ik dit wereldwijd kan doen?
0: Ja, en vandaar dat je wereldwijd ook heel veel volgers hebt.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Jij gaat naar huizen, maar niet zomaar naar huizen. Want die huizen zijn gewoon extreem vol, vies.
1: Ja.
0: Daar moet het een en ander gebeuren. Even nog terug naar dat kantoorpand van je ouders. Ben je ook heel erg schoon opgevoed of zo?
1: Ja.
0: Of heeft je moeder je eigen kamer leren schoonmaken?
1: Ja, mijn vader heeft een beetje smetvrees. En mijn moeder die maakt heel erg veel schoon. Dus die combinatie heb ik meegekregen van jongs af aan. Dus ik ben zelf ook heel schoon. Ik ben wel heel rommelig. En dat heb ik nog steeds. Dus
0: een beetje chaotisch.
1: Ja, dus mijn kamer is niet heel erg clean.
0: Nee.
1: Wel eronder, maar er liggen wel kleding. Ja.
0: Okay. Ja. Maar je hebt het dus van huis uit meegekeken.
1: Ja.
0: Hoe komen de mensen nu bij jou waar je dan naartoe gaat om op te ruimen en schoon te maken?
1: Via de e-mail of via mijn social media benaderen ze me.
0: Zo.
1: Ja.
0: En noem eens een voorbeeld. Waar ben je onlangs geweest?
1: Ik was gisteren in het oosten van het land met mijn vader. Die was een dagje mee.
0: Oh,
1: voor
0: je
1: het
0: vader
1: eerst.
0: Gaat dan ook mee?
1: Ja, nou voor het eerst hoor. Ik had gevraagd of hij alsjeblieft mee wilde. En dat vond hij op het begin volgens mij niet zo leuk. Maar gisteren zag ik dat hij er plezier in had. En dat was bij een moeder van 2 jonge kinderen. En die zag gewoon door de boom het bos niet meer. En die had heel erg hulp nodig.
0: Ja. Dus dan hoe ben je te werk gegaan?
1: Als we eerst binnenkomen, dan raak ik nog steeds overwhelmed. Ook na 2,5 jaar. En dan denk ik, ik ga maar gewoon in een hoekje beginnen. En dan eerst puin ruimen en vuilniszakken vullen. En dan pas in de middag na de lunch ga ik echt beginnen met het schoonmaken en met water en met sprays.
0: En red je dat in één dag?
1: Nee, nooit. Ik raak altijd gestrest. En het liefst ga ik tot 8 uur door. Want als ik helemaal bezig ben, dan ben ik niet meer te stoppen. En het liefst ga ik ook met een tandenborstel door de radiator heen. Maar dat heb ik ook opgegeven ondertussen.
0: Ja.
1: Het is iets meer met de Franse slag dan dat ik thuis zou doen. Want het zit overal. Je kan het bijna niet voorstellen, maar zelfs de brandmelder is vies op het plafond. Dat je denkt, hoe dan?
0: Ja.
1: Dus ik zou er 2 weken kunnen doorbrengen in een huis. Maar meestal zijn het een paar dagen.
0: Ja. Hey, nou, wat doet het met jou? Want je gaat daar aan de slag en je komt binnen en het overvalt je. Dat je denkt, waar moet ik beginnen? Maar mentaal zal het ook iets toch met je doen.
1: Klopt. Op het begin deed het me heel veel. En droomde ik er ook over de dag daarna. Maar ondertussen, na 2,5 jaar, ben ik er wel een beetje aan gewend, hoor. Kijk, als er kinderen in het huis wonen, dan vind ik het wel mentaal zwaar. Omdat ik gewoon heel erg ga nadenken over het bed waar het kind in slaapt. En dat hij dan toch maandagochtend wel weer fris in de les moet zitten. En of dat lukt. Die zijn wel mentaal zwaar, ja.
0: Ja. We praten zo meteen even verder over al jouw schoonmaakacties. Je bent dus te volgen op social media. Ik wil ook nog even alvast iets horen over jouw acteertalenten.
1: Ja.
0: Want je wilde heel jong al actrice worden. Je bent ook gegaan naar LA om daar lessen te volgen. Hoe staat het daarmee dan?
1: Ja, dat gaat goed. Ik vind het steeds moeilijker om te combineren. Dat zeg ik wel, omdat mijn TikTok steeds groter wordt. Maar ik vind het nog steeds te leuk om te acteren. Dus ik blijf het allebei doen. Dus ik was bijvoorbeeld vorige week in Tallinn bij het Fringe Festival, dat heb je door heel Europa. We hebben een voorstelling gespeeld over de medische achtergesteldheid van de vrouw. En die gaan we vanaf april weer in Nederland opvoeren. En dan hebben we onze première bij het Nationaal Theater in Den Haag.
0: Zo.
1: Dus dat doe ik er ook nog naast.
0: Ja, je combineert het met het schoonmaken.
1: Ja.
0: Ja. Grappig, terwijl dat weer een hele andere tak van sport is.
1: Klopt, maar daardoor blijft het ook leuk. Want ik denk 5 dagen per week schoonmaken zou ik te heftig vinden.
0: Ja. Nou, we gaan zo meteen nog even wat voorbeelden aan de hand doen. Je helpt dus mensen die echt extreem bevuilde huizen hebben. Ja. En hoe dat daadwerkelijk in zijn werk gaat, dat horen we straks. Mensen komen bij jou via social media. En uiteindelijk ga je aan de slag en heb je zelfs je vader meegenomen.
1: Ja, leuk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. Zometeen even horen naar de plaat wat jouw vader ervan vond. Ik vind het knap zoals je het doet. Jasmine. Nou, Jasmine is het, hè. Maar Jasmine kan je ook nog wel zeggen. En Leconte, zij is te volgen op social media. Ja, kijk maar eens naar de filmpjes. Clean Influencer. Die heb ik nog nooit eerder te gast gehad. Ik vind het leuk. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Dit is Dusty Springfield. Oh, Dusty. Dust is natuurlijk ook stof, hè.

0: In Private van Dusty Springfield. Nou, ga haar naam maar eens even googlen. Jasmine LeConte. En dan zie je dus dat zij wat dat betreft echt werkelijk alles voor elkaar krijgt. En dan gaat het om extreem bevuilde huizen, waar je dus dan vervolgens aan de slag gaat. Hoe komen de mensen bij jou? Via social media. Wat moeten de mensen betalen?
1: Helemaal niks.
0: Dus gratis?
1: Ja, ik bied het volledig gratis aan. Ik werk met sponsoren. Die geven mij schoonmaakproducten die ik kan promoten in de video. En zij betalen mij. En de reiskosten en al dat soort dingen, waardoor ik het gratis kan aanbieden.
0: Dat is wel heel mooi.
1: Dankjewel.
0: Ja, ja. En daar heb je hard voor gewerkt. Is het zo dat je een ellenlange wachtlijst hebt?
1: Ja. Ja, die is wel een paar maanden lang, ja. Ja.
0: En kun jij, als je bij de mensen thuis komt, dat je denkt, oh ja, ik zie aan deze persoon dat het huis sowieso vol is en een beetje bevuild is?
1: Nee, vaak niet. Heel soms wel. Dat is echt een beetje het stereotype kluizenaar wat je in je hoofd hebt. Maar heel vaak dan verwar ik ze met bijvoorbeeld de hulpverlener of de broer of zus, en dan blijkt het uiteindelijk de bewoner te zijn. Ja, je ziet het echt niet aan ze.
0: Nee. En dan ga je aan de slag.
1: Ja.
0: Je begint in een klein hoekje. Ik heb filmpjes van jou gezien, compleet met maskers voor en handschoenen.
1: Ja.
0: Want het is niet niks wat je aan het doen bent.
1: Nee, en ik wil ook wel goed op mijn eigen veiligheid letten. Dus er is heel vaak schimmel en ik werk met chemicaliën. Dus dan wil ik toch wel mezelf beschermen. En als je me gaat opruimen en soms raak je een brood aan en dan komt er een stofwolk vanaf, van schimmel. Ja. En dan denk ik, oh, dit wil ik echt niet inademen.
0: Nee. En wat voor dingen maak je mee?
1: Van alles. Ik vind vooral de producten die ik op de meest rare plekken vind heel grappig. En dat maakt het ook
0: zoals
1: wel
0: wat. Wat voor producten?
1: Nou, een paar weken geleden vond ik heel veel vacuümverpakte zalm in de douche bij iemand. Oh. Ja, en dan denk ik wel echt, dan moet ik heel hard lachen. En dan denk ik, hoe komt dit hier? Waar is de logica? Of je ziet heel vaak patronen terug. Dus mensen eten heel vaak hetzelfde, gewoon uit gemak. Omdat ze vaak dealen met depressies of mentale problematiek, waardoor ze geen keuze kunnen maken elke dag. Dus dan kiezen ze elke avond hetzelfde eten. Dus dan geven we ook die huizen bijnamen.
0: Oh ja? Ja, wat voor bijnaam dan?
1: Ja, New York Pizza Huis, al die New York Pizza dozen. Of de Albert Heijn salades.
0: Ja.
1: Of het konijnenhuis. Daar wonen konijnen in de woonkamer. En er lag een 20 centimeter laag stro op de vloer.
0: Ach.
1: Dat soort dingen.
0: Jemig, ja, je maakt heel wat mee. En dan kom je eens daar en dan ga je schoonmaken. Maar ik kan me ook voorstellen, Jasmin, dat je dan op een gegeven moment denkt, oh, ik zou nou een half jaar wel eens even willen kijken of het nog steeds een beetje netjes is.
1: Ja. Ja, vaak krijgen we video's en filmpjes van de mensen na een paar maanden, waarin ze het goed bijhouden. En dat is superleuk om te zien natuurlijk, dat ze het echt zelf hebben kunnen oppakken. En soms hoor ik niks. En dan, ja, dan kan het dus zijn dat het weer terug bij af is. Het kan ook zijn dat ze het wel hebben bijgehouden.
0: Ja. Hey, is er nou, ik kan me ook voorstellen, kijk, ik ben wel netjes en ik vind schoonmaken ook best leuk. Maar ik vind het moeilijk om dingen weg te doen. Ik ben een beetje bewaarderig.
1: Oh ja.
0: Oh ja.
1: Beetje hoorder.
0: Nou ja, zo extreem wil ik het niet noemen.
1: Ja.
0: Maar heb je ook tips voor mensen die op dit moment luisteren? Om te voorkomen dat het gewoon helemaal dichtslipt en vies wordt?
1: Ja, ik kijk altijd de Netflix-serie van Marie Kondo. Zij heeft altijd een item vast en dan does it spark joy. Word je er blij van? Of is het een soort van een last? En dat kan je best wel snel voelen bij iets. En dan moet je het loslaten als dat niet zo is. En dan kan je het niet, hoef je niet per se weg te gooien. Je kan het ook doneren of aan iemand anders geven. Dat doe ik met heel veel dingen. Vraag ik gewoon aan mijn vriendinnen, wie wil dit hebben? Nou, dan steken er 5 een vinger al op. Dus en zo laat ik dingen los. Of als er 1 item in je huis komt, om ook 1 item weer weg te doen.
0: Oh ja, dat is ook een slimme. Ja, want ik kan me voorstellen, want je bent dus bij mensen aan het schoonmaken. Je bent bij mensen aan het opruimen. Je doet ook gewoon dingen weg.
1: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat dan de eigenaar naast die vuilniszak staat of naast die doos, nee, niet weggooien.
1: Ja.
0: En dan?
1: Nou, dat is dus het verschil tussen hoarders en mensen met bijvoorbeeld een depressie. Mensen met depressie hebben vaak geen sentimentele waarde aan producten. En mensen met hoarder-syndroom wel. Dus bij hoarders maak ik eigenlijk niet schoon, want daar kom je gewoon niet verder.
0: Ja.
1: Mensen met depressie zeggen heel vaak, gooi alles wat je ziet maar weg.
0: Oh ja,
1: dat doe ik dan niet.
0: Nee.
1: Want ik vind het wel fijn om wat pannenvorsten te bewaren. Maar bijvoorbeeld echt beschimmelde kleding, ja, die gooi ik dan meteen weg.
0: Ja, maar jij bepaalt wat daar gebeurt, hè, tijdens het schoonmaken.
1: Ja. En dat is vaak het moeilijkste mentaal. Het schoonmaken zelf niet, maar de hele tijd de keuze maken. Is dit waardevol voor die persoon? Ga ik dit weggooien? Waar moet ik het neerleggen? Daar ben je druk mee bezig de hele dag. Ja.
0: En wat doe je met die persoon?
1: Ik vraag wel of ze weggaan.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja, het is voor hun fijner, want ze zijn vaak heel erg zenuwachtig als we komen.
0: Ja.
1: En voor ons dan kunnen we iets vrijer bewegen en praten. En, ja, de gang.
0: Hey, je zegt nu we, dus je praat in een meervoud. Vorm. Je had van de week had je voor het eerst je vader mee.
1: Ja.
0: Wie gaat er verder met je mee, als je vader er niet is?
1: We zijn met z'n vieren. We heten de Cleaning Besties. En we doen alle vier ons eigen kanaal. En dat zijn Jacqueline, Roos en Anna en ik.
0: Ja.
1: En we hebben elkaar gevonden 2 jaar geleden. En sindsdien doen we eigenlijk alleen nog maar schoonmaken samen.
0: En jullie kennen elkaar dus helemaal niet?
1: Nee, we hebben elkaar via social media leren kennen.
0: Waar?
1: Ja.
0: Dus de cleaning besties die komen dan in huis?
1: Ja, ja. Ja, en dat maakt het leuk natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En dat het leuk is, dat zien we ook inderdaad in jouw filmpjes. Wat vindt je familie ervan?
1: Die vinden het hartstikke leuk. En die staan altijd achter me heel lief. Op het begin, toen ik het gratis ging doen, dachten ze wel van... wat ben je nou aan het doen? En je kan nauwelijks je huur betalen als acteur. Dus waarom ga je ook nog gratis voor mensen schoonmaken? Maar toen zei ik, wacht maar, ik heb het gevoel dat dit goed gaat komen.
0: Ja.
1: Nou, en na 2,5 jaar kan ik wel zeggen dat het goed is gekomen.
0: Zo, niet te geloven. Ja. Volgens mij komen er ook veel appjes binnen, toch Maarten?
2: Zeker, vooral heel veel mensen die zeggen, ik herken het wel. Van veel spullen bewaren inderdaad. En heel veel, en dat is heel terecht, heel veel bewondering voor jou.
1: Oh, wat lief. Dank je wel.
0: Ja, echt mooi. Ja, compleet met een masker in een overal, met je handschoenen aan, ga je dan op pad. Wanneer is je

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater.

0: beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ik ben Pieter Bruin uit Kudelstaart.
3: Ik ben Oscar.

0: minuten over half twee. In Aken Sloot is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Station Haarlem is weer vrijgegeven nadat het vanochtend ruim 2 uur was ontruimd vanwege 2 onbeheerde koffers. Het treinverkeer lag al die tijd stil. En het was best een bijzondere situatie waar ook veel hulpverleners op afkwamen. We gaan nog even terug naar een uurtje geleden. En toen vertelde onze verslaggever dit.
2: Er is hier eigenlijk nog niks duidelijk. We staan hier zelf ook nog te wachten op informatie. Het is wel ontzettend druk met hulpverlening. Ik heb 10 brandweerwagens geteld aan deze kant, 2 ambulances en heel veel politie. Dus er is wel wat, gaande.
1: Ja, dat was dus een uurtje geleden. Nu krijgen we dus het bericht dat het station is vrijgegeven. Contact met onze verslaggever Rob Weterweerde. Ja, ben jij op het station nu?
3: Om precies te zijn op perron 3A van het station van Haarlem, Barbara, waar over een enkele ogenblikken de trein naar Amsterdam Centraal zal vertrekken. Vanochtend rond 10:15 werden hier dus 2 koffers gevonden. Onbeheerd. Ik sprak net nog even een politiewoordvoerder die vertelde dat er later 3 mannen zijn aangehouden. Omdat die zich eerder verdacht ophielden bij die 2 koffers. Daar zit overigens niks bijzonders in. Ik had zelf wel geluk, Barbara, want ik was om 10:00 in de trein gestapt op Haarlem om naar Amsterdam te gaan naar de rechtbank om daar verslag te doen. Toen was er dus nog niks aan de hand. En ik heb zojuist de eerste trein vanaf Amsterdam Sloterdijk weer terug naar Haarlem kunnen nemen. Het was behoorlijk druk op Sloterdijk. Stond echt een rijje mensen te wachten tot ze eindelijk weer richting Haarlem konden reizen.
1: Ja, je hebt inderdaad precies geluk gehad. Maar veel reizigers konden dus hun reis niet maken vanochtend, doordat het 2 uur lang was afgesloten. Wat we hebben begrepen, op Utrecht en Rotterdam waren ook onbeheerde koffers en tassen gevonden. Ook daar was niks gevaarlijks te vinden. Ook daar zijn mensen aangehouden. Is al een beetje duidelijk vanuit welke kant, vanuit welke hoek dit komt?
3: Nee, daar hebben we op dit moment nog geen idee van. De politiewoordvoerder vertelde me dat die 3 personen die zijn aangehouden vanochtend, dat die nu nog in verhoor zitten en dat ze eigenlijk nog helemaal geen idee hebben of dit incidenten zijn die überhaupt met elkaar te maken hebben. Dat lijkt natuurlijk wel een beetje op verschillende stations hetzelfde scenario. Maar daar zullen we nog even op moeten wachten, Barbara.
1: Ja, nou, dank voor het moment en wellicht tot later, verslaggever Rob Weterweerde van uit Haarlem. Dan, het verdriet is groot bij de bakkersfamilie uit Schagen, waar gistermiddag brand uitbrak. De winkel liep veel schade op, door de bluswerkzaamheden vooral. En de hele familie, die zag het met leden ogen aan.
4: Mijn vader die stond met dikke tranen in zijn ogen. En uiteindelijk dat wij kwamen, ook zoon en dochter. Maar we hebben ook met mijn oudste zoon en mijn schoondochters, we hebben ze allemaal gelijk de schouders eronder gezet. We hebben gisteren gelijk zo snel mogelijk gaan opruimen. En we hopen morgen de klanten weer te kunnen bedienen.
1: Ja, de bakkersfamilie uit Schagen. Hoe die brand kon ontstaan en hoe groot de schade exact is, dat wordt vandaag allemaal uitgezocht. Morgen dus mogelijk weer open. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er gisteren werkzaamheden aan het dak. Of er een link is met die brand, ook dat wordt onderzocht. Laatste berichtje, vrouwenrechten staan meer en meer onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Onderzoekers ontdekten dat meer mensen het ook oké vinden dat vrouwen geslagen worden.
5: We hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw slaat. En dit hebben we op een 10-puntschaal uitgevraagd. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10... dat percentage is met 2 of 3% gedaald.
1: Oké, de uitkomsten zijn best schokkend, zeggen veel kenners. Ook dat wordt vervolgd en meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen die vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. En dan gaan we kijken naar het weer, Sjoerd Gernaert.
6: Er zijn nog wel wat wolkenvelden vanmiddag, maar er zijn toch vooral flinke zonnige perioden. Het is vrij zonnig en het wordt steeds ook warmer. De maximumwaarden lopen later uiteen van 22 à 23 graden bij het IJsselmeer in een zwakke tot matige oosten tot zuidoostenwind en op Texeloop tot 25 à 26 graden in de strandzone en in het zuiden. En dan blijft het vanavond en vannacht behoorlijk warm of zeer zacht, zo u wilt, met vanavond temperaturen rond of iets boven de 20 graden en vannacht minimumtemperaturen rond 18 graden.

0: Cool in the Gang en Get Down On It. Eens even kijken, waar zijn we gebleven? Dit is het programma June Till 2 met erin dagelijks ook allerlei helpacties. En we hebben niet te vergeten ook allerlei uitjes. En die uitjes gaan soms ook gepaard met in ieder geval vrijkaarten, waarbij we kunnen kijken of we luisteraars kunnen inloten. Als het een beetje mee zit, hebben we ook zometeen Willeke Alberti. En daar wil ik iets aan voorleggen. Dat heeft te maken met een van haar nummers dat ze ooit uitbracht. Maar eerst iets anders.
1: Is er nog iets te doen?
0: In de bioscoop draait momenteel de film Hallo Wiebe Overdrive. Het is het vervolg op de Nederlandse familiefilm Hallo Wiebe. En Max van Krij die speelt opnieuw de hoofdrol van Sam Heine, een van de beveiligers in het team van Wiebe. Het is een nieuw verhaal, maar hoe nieuw het is, dat gaan we horen van Max. Dag Max, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hallo. Hi.
0: Ja, want het nieuwe verhaal speelt zich ook af in het attractiepark Halloween Happyland.
2: Maar dat klopt,
0: even, ja. Maar even voor dit alles, hoe kwam Hallo Wiebe eigenlijk op jouw pad?
2: Hoe kwam Hallo Wiebe op mijn pad? Ze zochten een slechterik. En kennelijk vonden ze mijn gezicht kwaadaardig genoeg om in deze rol te komen.
0: Ja, even voor de mensen die jou nog niet gezien hebben. Gebeurt het allemaal bij de visagie of heb je sowieso een beetje kwaad gezicht?
2: Ik heb volgens mij sowieso een beetje een kwaad gezicht. En als je daar een vals snorretje optekent, ja, dan kom je ineens helemaal af.
0: Ja, ja, hartstikke goed. Hey, en wat trok jou zelf aan de rol van Sam?
2: Sam Heen, de villain, de slechterik, is een hele theatrale, ijdele, narcistische man die graag in de spotlight staat. En dat is om mee te maken te hebben als held niet zo leuk, maar om als acteur te spelen is het fantastisch. Is het heel fijn.
0: Dat lijkt me heerlijk, toch, om zoiets iemand te spelen?
2: Ja, het is echt genieten.
0: Wauw. Hey, wat is er nou volgens jou veranderd aan Sam? Of is Sam nog hetzelfde in de eerste en nu in de tweede film?
2: Er is wel wat veranderd, ja. Hij zit namelijk, hij is in Hallo Wiebe, die vorig jaar in de bioscoop was, rond Halloween, is hij verslagen door Wiebe en zijn team. Dus hij zit in dit deel, Hallo Wiebe Overdrive, zit hij in de gevangenis.
0: Oh.
2: Waar die dan, als het goed is, niemand tot last is, of toch wel. Daarvoor moet je de film gezien hebben.
0: Ja, precies. En je moet het niet alles weggeven.
2: Nee, precies. Nee. Maar het zijn leuke scènes in een gevangenis opgenomen in het vestingsmuseum in Naarden. Hebben ze heel mooi omgebouwd tot de gevangenis zelf.
0: Oh, wijs man. Mooie plek om te filmen daar. Hey, de film speelt zich af rondom Halloween. Maar het draait ook wel om humor, toch?
2: Het is met name dit deel is heel erg grappig. Ja, het is een spannende familiefilm. Maar er zit zoveel humor in voor jong en oud. We horen bij de première hoorden we de kinderen en de ouders op verschillende momenten lachen. Dus het is een hele melige, losse film geworden. Ja, leuk. Zeker.
0: Hey, is er een scène die jou is bijgebleven dat je denkt, oké, June, die moet ik even noemen?
2: Oh god, er zit een geweldige muziekscène in de finale. Er zit een fantastische twist in die ik helaas niet kan verklappen. En ja, ik ben normaal heel kritisch op mezelf, maar ik vind de scène in de gevangenis is één grote referentie naar The Silence of the Lambs. Voor de volwassenen kijkers leuk.
0: Ja.
2: Ja, en dat is voor de horrorfans is die heel mooi geworden. En voor de kinderen gelukkig niet de één. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Gaat je dat dan makkelijk af of moet je heel vaak, moest je heel vaak over?
2: Nou, er is niet zoveel tijd, maar met veel repetities. En ik heb ook samengewerkt met een kat, een beroemde filmkat, Abatutu. En dat is een getrainde kat, zou het zijn. Die heeft heel erg zijn best gedaan. Maar soms maak of ik of de kat een foutje en dan moet de hele scène overnieuw. Dat hoort er wel bij, ja.
0: Nee, oh, wat grappig. Maar goed, de film is klaar, het draait in de bioscoop en we mogen een paar kaartjes verloten. Het is een mooie klus dus weer voor jou.
2: Ja, nee, zeker. Ja.
0: Komt er nog een derde eigenlijk, dat je weet?
2: Daar mag ik niks over zeggen, maar ik
0: dus
2: kan wel verklappen dat er in... Ja, nou goed, het einde, daar gebeurt iets wat misschien wat die vraag misschien beantwoordt. Ja, meer kan ik niet zeggen.
0: Oh jeetje, man, wat een cliffhanger. Dus iedereen moet gewoon naar de bios.
2: Eigenlijk wel. En het is nu net deze week ontzettend lekker weer. Maar goed, we zijn tot nu toe goed bezocht. En deze week niet het ideale bioscoop weer, dat begrijp ik. Maar ik geloof in de herfstvakantie.
0: Precies. En over 2 dagen gaat de temperatuur ook weer omlaag.
2: Daarom, het gaat weer regenen, dus dan kan iedereen weer naar de bioscoop.
0: Hartstikke goed. Ja. Hallo Wiebe, Overdrive op dit moment in de bios. Dankjewel Max van Krij en we gaan een paar kaartjes verloten.
2: Heel erg bedankt, fijne dag.
0: Joe, hoi hoi.
2: Is goed, doei doei.
0: Doeg. 088-850-5152 als je in aanmerking wil komen voor twee kaartjes voor deze familiefilm. Dat is leuk. Hallo Wiebe, Overdrive draait op dit moment in de bios. En je mag een appje sturen of je mag even bellen met Maarten. Maakt het uit wat mensen doen?
1: Nou, heel graag een appje. En dan gelijk je e-mailadres en woonadres.
0: Oké, okay, zo, ja, mooi.

0: René Vroger en Nobody Else.
1: NH. De week van het samen zijn.
0: Het is de week van het samen zijn. Bij ons, op NH, op radio, televisie en ook op social media. En het is een hele belangrijke week. En die gaan we morgen groots afsluiten met een pubquiz. Daar kom ik zo meteen op terug, want daar kunnen mensen zich nog voor aanmelden. Ja, en ik denk persoonlijk, als het gaat om samen zijn, denk ik maar aan één koningin. En dat is de koningin van het samen zijn. Willeke Alberti. Dag Willeke, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo lieverd, gaat het goed met je?
2: Ja, heel goed. Maar het is heel veel. En ik zat net weer lekker te luisteren naar René Vroger.
0: Ja.
2: En pijn hoor. We lezen met hem mee.
0: Oh, ja.
2: Vertel,
0: ik wil even iets aan je laten horen. Want er is een koor en het heet het Callands Koor. En ze komen uit Callands Oog. En iedere woensdag komt dit koor bij elkaar. En speciaal op verzoek van ons, van NH, hebben ze jouw liedje ingestudeerd, Samen Zijn. Mag ik dat even laten horen, een stukje aan je?
2: Ja, samen zijn is het mooiste wat er bestaat, toch?
0: Absoluut. En dit is dus dat koor uit Callands Oog. Let op, moet je even kijken wat je ervan vindt.

0: dat is wel mooi, hè, Willeke?
1: Nou, zeker mooi.
0: Ze zijn met 45 zangers en zangeressen.
1: Fantastisch.
0: Vond je het altijd een moeilijk lied om te zingen in het begin?
1: Nee, nooit. Ik heb het altijd vanaf het eerste moment. Het is van Peter van Asten en Tom Manders junior.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk altijd mijn lievelingsnummer om dit te zingen. Omdat die tekst zo belangrijk is. Van dat lied samen zijn, ja, dat wil toch iedereen.
0: Ja.
1: Mag ik even met je praten? Ja, nou ja, natuurlijk mag jij met mij even praten. Maar het is een beetje een drukke dag vandaag. Ja. Maar dit klinkt wel fantastisch,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, vindt goed?
1: Nou, ik vind het hartstikke goed.
0: Nou, dan ga ik aan het koor doorgeven dat ze de complimenten hebben van de koningin van het samen zijn, Willeke Alberti. Ja, toch?
1: Nou, ik ben gewoon Willy van Brugge Albertina, hoor. Dus maar samen zijn is voor mij het allerbelangrijkste in het leven op dit moment.
0: Ja.
1: En muziek, dat, dan kom je samen. En dan moeten we wat meer gaan doen. Ook op de scholen. Muziek. En zingen en dansen weer. Daar ben ik op het ogenblik heel erg mee bezig, Jude. En altijd lekker om dat even met jou te bespreken.
0: Ja, kom maar gauw hier een keer in de studio. Dan gaan we het er uitgebreid over hebben.
1: Dat gaan we lekker doen. Dus goed.
0: Ja. Dankjewel, lieverd.
1: Oké,
0: gaatje.
1: Doei,
0: goed zo, doei. Dag. Ja, doeg. Ja, het is toch prachtig om gewoon dit lied ingestudeerd door het popkoor Callands Oog, om dat even aan Willeke Alberti te laten horen. Er is een hele mooie reportage geworden. En die reportage is te zien bij ons op de website op NA Nieuws. Wil ik het nog even hebben over de pubquiz van morgenavond. Waarbij samen zijn ontzettend belangrijk is. Want je komt in je eentje naar de pubquiz morgenavond. En je hoeft niet heel slim te zijn. Hoeft helemaal niet, want je bent met elkaar. En je krijgt dan een teamcaptain van ons. Dus of een bekende Nederlander, of een bekende NH-medewerker, zoals onze eigen lieve Maarten Faber.
2: Zeker.
0: Jij krijgt ook een team.
2: Ja.
0: Ja, echt heel leuk. Dus wil je meedoen? Ga dan naar de website, naar nnnieuws.nl/samenzijn. En dan kun je vandaag nog aanmelden. En wie weet ontmoeten we elkaar dan morgen. Want samen met Sjoerd Hilaris mag ik als een soort verslaggever door die prachtige zaal lopen in Zaandam. Meer informatie dus bij ons te vinden op de website. nnnieuws.nl/samenzijn. En Willeke Alberti heeft haar zegen gegeven aan dit nummer van het koor uit Callands

0: Millie Joan, she's always a woman. En nu komt Nick Velderman binnen met in zijn, oh, een ijstietje en ook een Twix. Wat zorgt die jongen toch goed voor zichzelf, hè?
1: Zeker wel. Maarten,
0: het is echt niet te geloven.
2: Ja, en dan ziet hij er nog zo goed uit, hè?
0: Ja.
2: Zo afgetraind, ja, maar sixpack.
0: Sixpack.
2: Goeie billen.
0: Ja, wel goede billen. Maar het gaat niet over de billen van Nick Velderman morgen, maar wel over Maarten.
2: Over de twee gasten die komen, Danielle Jiskoot en Sascha Martina, hebben het boek geschreven Doe Eens Normaal. En het gaat over inclusiviteit en diversiteit.
0: Zo.
2: Want dat is heel belangrijk tegenwoordig.
0: Absoluut. Mooi onderwerp. Veel plezier bij Nick zometeen met zijn iced tea en zijn Twix. En niet te vergeten zijn programma. Dag.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
2: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
3: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
2: Vertel, we helpen je verder.
1: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
9: Ik ben Carina uit Schorel.
10: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Ivo uit Hilversum.
12: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
13: Ik ben Rosa uit Volendam.
14: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel
15: Noord-Holland. 1 minuut over 2. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Station Haarlem is weer vrijgegeven nadat het vanochtend ruim 2 uur lang was ontruimd vanwege 2 onbeheerde koffers. Het treinverkeer lag al die tijd stil. Het blijkt dat er niks gevaarlijks in zat. Wel zijn 3 mensen aangehouden. Ze zouden zich verdacht hebben gedragen. Burgemeester Halsema van Amsterdam schreef in juni een brief aan de controversiële wereldster Kanye West. Daarin stond dat ze hem het liefst uit de stad wilde weren. De brief is vandaag openbaar gemaakt. En bewoners van de Waddeneilanden die maken zich zorgen over de plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. En het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van een familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
11: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
18: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
19: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
20: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Goedemiddag. Met Nick.

Martin Garrix uit Churn Bay en haar met Repeat It. Ja, een Italiaanse bankier die wint de jackpot van 223,2 miljoen euro. Jeetje, wat een geld. Je zou bijna zeggen, waarom geven ze niet 223 mensen gewoon een miljoen? He, is ook veel beter, toch? Is toch veel gezelliger ook? Maar goed, deze man heeft dit dus gewonnen. Maar hij heeft er nog weinig plezier van. Het heeft ermee te maken dat zijn ex-vrouw eist nu momenteel al tientallen miljoenen op. De twee zijn op papier namelijk nog altijd getrouwd. Ja, you win some and you lose some natuurlijk, hè. En aan de andere kant kun je ook natuurlijk zeggen, geven de helft. Want is de helft van 223 miljoen niet genoeg? Wel toch, ja. Ik dacht, wat past hierbij voor liedje? Iets over altijd genoeg, niet genoeg, over geld. Zo is deze het gekund, hè? Simply Red, Money is Too Tight, hoor je nu bij NH. Maar ik wil dus een andere. Laat het weten, 088 850 51 52.

Billie Eilish bij NH met Birds of a Feather. Zou je gebeuren? Och, wat een bedrag. Een Italiaanse bankier die wint de jackpot van 223,2 miljoen euro. Maar heeft er nog weinig plezier van. Het heeft te maken met zijn ex-vrouw. Die eist nu al tientallen miljoenen op. Ja, de twee zijn op papier namelijk nog altijd getrouwd. Nou, ik denk dan, joh, geef de helft. Ik bedoel, de helft van 223 miljoen is toch ook prima. Liedjes die hierbij passen, dankjewel. 088, 850, 51, 52. Binnenkomt de ABBA, The Winner Takes It All. Ja, leuk, ja. Toch zou je moeten delen, dus de winnaar krijgt niet alles. The Timex Social Club Jealousy, mooi liedje. Maar deze vond ik ook wel leuk, hè. Eigenlijk is het nooit genoeg, hè, zo zie je. Maar als je 10 miljoen wint, wil je 10 miljoen hebben? Wil je 223 miljoen? Wil je dat hebben? Je wil niks inleveren. Deze vond ik wel mooi. Luther Vandross hoor je bij NH. Never too much.

0: Luther Vandross bij NH met Never Too Much. Al zou je zeggen, als je 223 miljoen wint, Barbara, dan zou je toch wel zeggen dat je genoeg hebt, hè? Toch?
1: 223 miljoen.
0: Ja, heeft iemand gewonnen in de lotto in Italië. Er is alleen één probleem. Hij was nog getrouwd op papier, dus zijn vrouw, zijn ex-vrouw wil nu de helft. Dus ze zijn in gevecht. Aan de andere kant kun je denken, als je de helft krijgt van 223 miljoen, is ook wel prima, toch? Of niet?
1: Dat lijkt me ook, maar verzet hij zich daartegen?
0: Ja, hij heeft het idee dat het niet helemaal eerlijk gaat, want zij wil zeg maar de helft van 223 miljoen. Alleen daar moet zeg maar nog de belastingdienst ook vanaf. Dus als je dat bedrag wint, krijg je niet echt dat bedrag. Dat moet nog een soort, het is 20, 30, weet ik, procent, 40 procent, misschien wel geen idee. Gaat er vanaf. Dus hij zegt, je mag van mij zeg maar 5000 euro per maand krijgen. Of volgens mij een afkoping van 80 miljoen. En daar ging zij weer niet mee akkoord. 80 miljoen. Ging ze niet mee akkoord.
1: Een pittig vrouwtje.
0: Ja, pittig vrouw. Hij heeft het toch niet opgehaald. Hij heeft namelijk zoveel dagen de tijd om het te claimen. Om de 30 dagen even uit mijn hoofd. Als hij dat er niet doet, verloopt die prijs. Het kan ook zijn dat die kerel denkt, weet je wat? Niemand krijgt wat. Goed, ik herken die struggles thuis wel, hè. Ja, dat je zo klaar mee bent op een gegeven moment. Goed, ondertussen bijna 2:30 hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Want dit is helemaal in bar.
1: Ja, je hoort de laatste stand van zaken op het station van Haarlem. Want er waren twee verdachte koffers.
2: Dit is een uittip.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
2: Dit was een uittip.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Hey hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Ik ben Ronald uit Spierijk.
13: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
14: Ik ben Sylvia uit Noordgewouden.
15: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 14:30, momenteel in Zandvoort is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Station Haarlem is weer vrijgegeven nadat het vanochtend ruim 2 uur lang was ontruimd vanwege 2 onbeheerde koffers. Treinverkeer lag al die tijd stil. Ook een aantal panden in de omgeving, zoals een kinderdagverblijf, werden ontruimd. Nou, uit onderzoek is gebleken dat er niks gevaarlijks in de koffers zat. Politie heeft wel 3 mensen aangehouden die zich kort voordat die koffers werden afgelegd

0: achtergelaten verdacht ophielden. Ook in Utrecht werden onbeheerde koffers achtergelaten. Ook daar zijn mensen aangehouden. Verslaggever Rob Weteweerde hoor je over de situatie in Haarlem.
1: De politiewoordvoerder vertelde me dat die drie personen die zijn aangehouden vanochtend, dat die nu nog in verhoor zitten en dat ze eigenlijk nog helemaal geen idee hebben of dit incidenten zijn die überhaupt met elkaar te maken hebben. Dat lijkt natuurlijk wel een beetje op verschillende stations hetzelfde scenario. Maar daar zullen we nog even op moeten wachten, Barbara.
0: Ja, en dat zei verslaggever Rob Weteweerde. Ook op Rotterdam Centraal werden twee onbeheerde koffers gevonden. Uiteindelijk kan daar de eigenaresse van de koffer zich wel melden. Later vandaag misschien meer duidelijkheid. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema blijkt in juni een brief te hebben geschreven aan rapper Kanye West. Zij riep hem daarin op om zich met respect te gedragen tegen Amsterdammers en Joodse Amsterdammers in het bijzonder. In de brief, die vandaag openbaar is geworden, schrijft Halsema ook dat ze de rapper het liefst uit de stad had geweerd. Ze schrijft: veel Amsterdammers, waaronder ikzelf, hebben met afschuw kennis genomen van de antisemitische, pro-nazistische en haatdragende uitspraken die u de afgelopen jaren herhaaldelijk heeft gedaan, schreef Halsema. Ja, Kanye West verbleef in Amsterdam rond zijn optredens in Arnhem. En het verdriet is groot bij de bakkersfamilie uit Schagen, waar gisteren brand uitbrak. Ja, die winkel liep veel schade op door bluswerkzaamheden. En de hele familie die zag het met ledenogen aan.
2: Mijn vader die stond met dikke tranen in zijn ogen. En uiteindelijk dat wij kwamen, ook zoon en dochter. Maar we hebben ook met mijn oudste zoon en mijn schoondochters, hebben ze allemaal gelijk de schouders eronder gezet. We hebben gisteren gelijk zo snel mogelijk gaan opruimen. En we hopen morgen de klanten weer te kunnen bedienen.
0: Ja, morgen gaat die bakkerij dus mogelijk alweer open. Dakdekkers waren bezig gisteren voor het nieuwe dak. De veiligheidsregio gaat ervan uit dat daardoor die brand waarschijnlijk veroorzaakt is. En de familie zelf zegt ook: misschien hebben ze te lang op een bepaald stukje hout gezeten, waardoor het is gaan smeulen. Gelukkig zagen ze op tijd dat die brand er was. Laatste berichtje: vrouwenrechten staan meer en meer onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Onderzoekers ontdekten dat meer mensen het oké vinden dat vrouwen geslagen worden.
3: We hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw slaat. En dit hebben we op een 10-puntschaal uitgevraagd. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10... dat percentage is met 2 of 3% gedaald.
0: En dat zei de woordvoerder. Ja, dus het aantal Nederlanders dat het oké vindt dat een man een keer zijn vrouw slaat, is licht gestegen.
4: Oh ja, maar dit is dus, want je kan het natuurlijk op verschillende manieren interpreteren, denk ik. Want wat voor perspectief, als je een vraagstelling krijgt van, als een vrouw jou als man in elkaar timmert, mag je dan terugslaan? Dan denk ik dat heel veel mannen zouden zeggen, ja, dan zou ik ook wel. Snap je? En als daar dan ja op wordt beantwoord, dan krijg je wel een andere uitslag van dit onderzoek. Maar als je op voorhand zegt, vind je het oké om vrouwen te slaan? Ja, dan zal denk ik, ik zou nee zeggen. Menig man zou nee zeggen. Ja. Denk ik. Dus ik ben wel benieuwd wat de vraagstellingen zijn geweest van dit onderzoek.
0: Ik ga er wel een beetje van uit. Het is een onderzoek van de universiteit, onder andere van Amsterdam. Dat niet al te sturende vragen zijn.
4: Ja, dat kan natuurlijk.
0: Maar misschien zijn er situaties denkbaar dat je een vrouw zou kunnen slaan.
4: Kijk, maar het zou vroeger natuurlijk zo geweest dat je uit meer respect, vroeger had iedereen nou helemaal meer respect, dat je dat het een no-go was. Ook al weet jij in elkaar getimmerd, dat je überhaupt niet een vrouw bijvoorbeeld zou aanraken. Misschien is dat juist wel een beetje veranderd.
0: Ja.
4: Goed, interessant, hè? Want zo kun je het ook over nadenken natuurlijk. Hè? Al,
0: nou, beter is het denk ik om het bij woorden te houden.
4: Zeker. Laat iedereen met rust.
0: Ja, hè? Zo is het.
4: Zo is het ook.
0: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
4: Dankjewel, Bart.
0: Kijk uit, hè.
4: Het weer dan met onze Sjoeg en Naar.
5: Er zijn nog wel wat wolkenvelden vanmiddag, maar er zijn toch vooral flinke zonnige perioden. Het is vrij zonnig en het wordt steeds ook warmer. De maximumwaarden lopen later uiteen van 22 à 23 graden. Bij het IJsselmeer in een zwakke tot matige oosten tot zuidoostenwind en op Tesseloop tot 25 à 26 graden in de strandzone en in het zuiden. En dan blijft het vanavond en vannacht behoorlijk warm of zeer zacht, zo u wilt. Met vanavond temperaturen rond of iets boven de 20 graden. En vannacht minimumtemperaturen rond 18 graden.

0: is Keen bij NH met Somewhere Only We Know.
1: NH. Goedemiddag. Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zometeen: wat wil je liever horen stemmen via 088 850 51 52?

of toch liever die keuze B. Pato Benton samen met Ali en Robin Campbell met Baby Come Back. Oké, dat moment om te stemmen is dus ook nu. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, Maxine en Franklin Brown de eerste keer? Of keuze B, Pato Benton met Ali en Robin Campbell met Baby Come Back? 088-850-51-52. Eurythmics hoor je nu bij NH. Dit is Sweet Dreams.

0: prachtig liedje geworden, toch? Het is nieuwe muziek van Douwe Bob bij NH Note to Self.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A, Maxine en Franklin Brown. Met de eerste keer in keuze B, Pato, Benton en Ali en Roman Campbell met Baby Come Back.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Geteld.
0: Nou, nogmaals, dankjewel voor het meeste stemmen. De meeste stemmen, zo'n 70% kiest voor keuze A. En dat liedje hoor je nu ook bij NH.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
7: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
8: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
9: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
10: Ik ben Marit uit Heemskerk.
11: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Station Haarlem is weer vrijgegeven nadat het vanochtend ruim 2 uur lang was ontruimd vanwege 2 onbeheerde koffers. Er bleek toch niks gevaarlijks in te zitten. 3 mensen zijn wel aangehouden omdat ze zich verdacht gedroegen. Burgemeester Halsema van Amsterdam blijkt in juni een brief te hebben geschreven aan de controversiële wereldster Kanye West. Daarin stond dat ze hem het liefst uit de stad wilde weren. De brief is vandaag openbaar geworden. In het verleden deed West antisemitische en pro-nazistische uitingen. En bewoners van de Waddeneilanden die maken zich zorgen over de plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Goedemiddag.
8: Met Nick Velderman.

0: Suzanne en Freek bij NH met Ken je dat gevoel? Ben je er klaar voor de verjaardagskalender van vandaag?
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Vandaag bij ons op de kalender staat Amber uit Heilo. Amber uit Heilo is vandaag jarig. Zij is 39 jaar geworden. Voor Amber ook speciaal dus vandaag het toetetje. Daar komt hij vast. Gefeliciteerd, Amber.
2: Van harte
1: gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Is dit Michael Sambello met Maniac bij NH?

0: gouden strot heeft deze vent. Ja, zoek hem eens op Google. Hij ziet er heel anders uit dan dat je zou denken. Het is Teddy Swims bij NH met Mister. Exact. Ben je een beetje klaar voor? Want morgen is het uiteindelijk zover.
1: NH. De week van het samen zijn.
0: Ja, morgen is het dus zover. Dan organiseert NH in het Museum of Humanity de pubquiz. Een manier om Noord-Hollanders die elkaar niet kennen samen te brengen. En als jij je opgeeft en je wordt ingelood, dan word je op morgenavond, woensdagavond dus, ingedeeld in een team. Met dat team doe je dan mee aan de pubquiz. En elk van die teams heeft dan ook een eigen teamcaptain. Die teamcaptain kan een ontzettend bekende Noord-Hollander zijn, zoals Henk Jan Smits bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld een radiopresentator zoals June Hoogkarspel. Of bijvoorbeeld, jij kan bij mij in het team zitten. Gezellig, hè? Ja, voordat de show morgen dus gaat beginnen, de pubquiz, tref je mij aan, want ik sta te draaien bij het welkomstcomité, hoor ik bij. En ook in de pauze gaat er ontzettend veel gebeuren. Met ook een optreden van Milan Kirsten. En Milan hangt aan de telefoon. Milan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, jongens.
0: Hi. Ben jij er helemaal klaar voor?
2: Ja, zeker. Voor morgen echt wel, hoor.
0: Ja, want heb je een beetje voorbereid, of...
2: Nou ja, kijk, wat ik zing, dat doe ik eigenlijk altijd wel. Ik weet wat de mensen leuk vinden, dus dat komt eigenlijk helemaal altijd wel goed. En het is puur, we zijn even opwarmen.
0: Als ik aan jou zou vragen, wie is Milan?
2: Ja, een spontane, nuchtere jongen uit het Noordkop van Noord-Holland. Die ontzettend geamuseerd is voor muziek.
0: Nou, dat klinkt goed. Klinkt fantastisch, toch, Milan? Ja. Nou, ik heb heel veel zin, moet je eerlijk zeggen. Jij hebt best ook wel een hitje gehad, toch ook?
2: Ja, net nieuw eigenlijk. Ja. Eén Nacht met Jou, die hebben we denk ik twee weken geleden uitgebracht. Hij zit bijna op de 100.000 streams, dus we gaan echt een sfeer.
0: En dat is denk ik ook iets wat je morgen gaat zingen dan?
2: Ja, zeker, tuurlijk.
0: Nou, kan wel zeggen, jij doet je nieuwe single, die heet Eén Nacht met Jou.
2: Ja.
0: Ik kan wel vragen, waar gaat het over? Maar eigenlijk, de titel zegt eigenlijk wel genoeg, toch? Eén nacht met jou.
2: Ja, één nachtje maar, helaas. Ja. Waren het er maar meer, hè?
0: Ja. Nou, wordt morgen toch ontzettend gezellig gewoon. Goed dat je erbij bent.
2: Heel leuk.
0: Jij doet zelf volgens mij niet mee met de pubquiz, hè?
2: Nee, klopt. Nee. Klopt.
0: Heb je wel nog tips eventueel van mensen die dus wel meedoen met die pubquiz?
2: Ja, bereid je voor. Ik denk dat er heel veel historische vragen gekomen. Eén vraag over de radio, denk ik.
0: Ja, ik denk dat je gewoon een beetje algemene kennis moet hebben, toch? En sla er wat kranten nog op na, want dat is ook belangrijk, hè? We hebben gisteren toevallig wat proefvragen gehad. Nou, kan je vertellen, Milan, als je bij mij in het team zit, dan moet je van iemand anders hebben, niet van mij.
2: Ja, maar ja, onze generatie en de krant, dat is niet echt een ding,
0: dat is natuurlijk ook zo. Heb je ook wel gelijk in, ja. Nou, goed, morgen dus die pubquiz. Je kan je nog aanmelden trouwens. Leuk als je dat doet. Doe je via nnnieuws.nl/samenzijn. Zit je misschien bij ons of bij mij in het team. Milan, jij tot morgen. En misschien is het leuk dat je eigen single even aankondigt. Dan gaan we gewoon dat liedje even draaien.
2: Ja, tot morgen. En inderdaad, mijn naam is Milan. En dit is mijn nieuwe single, Eén Nacht met Jou.

0: is Train bij NH met Drops of Jupiter. Ondertussen bijna, sterker nog, het is gewoon half vier de hoogste tijd voor het nieuws uit ons land met Barbara. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, de Amsterdammer Pepijn van der S, ja, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een internationale hackersgroep. Die zou nu ook verdacht worden van twee moordopdrachten in het buitenland.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharder.nl.

0: Arders.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, Raymond!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: It's a summer holiday. Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
7: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
8: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 3 minuten over half vier, momenteel in Castricum is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De Amsterdammer Pepijn van der S die wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij een beruchte internationale hackersgroep, maar hij zou ook betrokken zijn geweest bij 2 moordopdrachten in het buitenland. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De pas 24-jarige Amsterdammer is 2 weken geleden gearresteerd in zijn woning in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Politie zou met flitsgranaten zijn woning zijn binnengevallen. Hij wordt volgens het AD verdacht van een poging tot uitlokking van die 2 moorden. Op zijn laptop zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Opvallend, de jongen heeft eerder vastgezeten en kreeg daarna een hele goede baan bij een cyberbeveiligingsbedrijf. Mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening kunnen vanaf begin volgend jaar steun vragen van het noodfonds Energie. Dat meldt de minister van Sociale Zaken. We nemen de hogere energieprijzen van het nieuwe jaar mee om ervoor te zorgen dat mensen geen geld gaan mislopen, zegt de bewindsman. De aanvraagperiode loopt van 4 januari tot en met 7 mei. Een 24-jarige Amsterdammer die is veroordeeld voor 10 jaar cel voor de moord op zijn vader in Amsterdam Zuidoost. Hij drong de woning van zijn vader binnen en doodde hem met verschillende messteken. Vader en zoon hadden een zeer getroubleerde verhouding. De zoon zegt dat hij in het verleden seksueel misbruikt werd door zijn vader. De rechtbank kan dit, naar eigen zeggen, niet uitsluiten. Het OM had 16 jaar geëist. De rechtbank strafte aanmerkelijk lager, omdat ze meer rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. En de Amsterdamse burgemeester Halsema blijkt in juni een brief te hebben geschreven aan rapper Kanye West. Ze riep hem om zich met respect te gedragen tegen Amsterdammers en vooral Joodse Amsterdammers. In de brief die vandaag openbaar is gemaakt schrijft Halsema ook dat zij de rapper het liefst uit de stad had geweerd. Ze schrijft: veel Amsterdammers, waaronder ikzelf, hebben met afschuw kennis genomen van de antisemitische, pro-nazistische en haatdragende uitspraken die u herhaaldelijk heeft gedaan. Ja, Kanye West was in Amsterdam vanwege zijn optredens in Nederland. Laatste berichtje. Niet eerder was het op een weerstation in Nederland zo warm op 29 september als vandaag in Maastricht.
10: Oh jeetje.
11: Om 3 was het daar 28,1 graden.
10: Het is meldt echt weer online. Warm, hè?
11: Holy moly. Ja. Het is trouwens niet officieel de warmste 29 september ooit. Dan moet je echt naar De Bild kijken. En De Bild was vanmiddag een temperatuur van 25,4. Maar normaal gesproken is het ongeveer 17 graden op deze dag.
10: Ja, dus het is best wel warmer. Kijk, ik vind het kan natuurlijk te maken hebben met klimaatverandering. Ik vind het ook niet zo erg goed dat het zo warm is. Ik vind alleen, maak even een keus. Want de ene week hebben we dan 15 graden en nu is het weer. Ik weet het niet meer.
11: Maak een keus, maar het weer is geen keuze.
10: Ja, dat snap ik. Ja, maar ik kan heel moeilijk mijn kast inrichten op deze manier. Hè? Want ik heb winterkleding, zomerkleding. Ik ben op deze manier niet voorbereid, hè. De ene week is het opeens 15 graden.
11: Ik denk dat het goed voor je is, deze onvoorspelbaarheid.
10: Oké.
11: Okay. En in de studio is het altijd een beetje hetzelfde.
10: Ja, het is altijd hetzelfde klimaat.
11: Meer nieuws in de app. En op nanieuws.nl, gewoon een shirtje met korte mouwen.
10: Een shirtje met korte mouwen. We gaan even vragen aan Jules Genaar. Goedemiddag.
12: Er zijn nog wel wat wolkenvelden vanmiddag, maar er zijn toch vooral flinke zonnige perioden. Het is vrij zonnig en het wordt steeds ook warmer. De maximumwaarden lopen later uiteen van 22 à 23 graden bij het IJsselmeer. In een zwakke tot matige oosten tot zuidoostenwind en op Tesseloop tot 25 à 26 graden in de strandzone en in het zuiden. En dan blijft het vanavond en vannacht behoorlijk warm of zeer zacht, zo u wilt. Met vanavond temperaturen rond of iets boven de 20 graden en vannacht minimumtemperaturen rond 18 graden.

0: Het is Will Smith bij NH met Getting Jiggy With It.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Whitney Houston, Saving All My Love For You. Nou, mooi, hè? Ja. Of toch liever die keuze bij de Bamily Brothers met Let Your Love Flow.
4: Just let your love flow, like a mountain stream, and let your love flow.
0: Nou, daar zijn ze dan. Ja, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Meedoen 088 850 51 52 voor die keuze A. Whitney Houston, Saving All My Love For You. Of voor die keuze B kan ook, hè. De Bamily Brothers, Let Your Love Flow. 088 850 51 52. Is dit Nick Kamen?

0: Shakira, Burna Boy bij NH met Die Die. Zometeen naar 4 uur is de tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis. 2 liedjes. Keuze A, Whitney Houston, Saving All My Love For You. En keuze B kun je ook stemmen, Family Brothers, Let Your Love Flow.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, deze heeft gewonnen. Ja, 90%. Dat is echt ontzettend veel. Hij kiest voor keuze A. Whitney Houston hoor je bij NH. Saving All My Love For You. Zo Noord-Holland. Maak er een prachtige dinsdagmiddag van. Aan het weer ligt het niet. Goedemiddag, Noord-Holland.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
10: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
11: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4:00 precies en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen wij van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De Amsterdamse Pepijn van der S die wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij een beruchte internationale hackersgroep, maar zou ook betrokken zijn bij twee moordopdrachten in het buitenland. Een pas 24-jarige Amsterdammer is 2 weken geleden gearresteerd in zijn huis in de Amsterdamse rivierenbuurt. Station Haarlem is weer vrijgegeven nadat het vanochtend ruim 2 uur was ontruimd vanwege 2 onbeheerde koffers. Er bleek niks geks in te zitten, wel zijn 3 mensen aangehouden. En de Amsterdamse burgemeester Halsema die blijkt in juni een brief te hebben geschreven aan rapper Kanye West. Ze riep hem op om zich met respect vol te gedragen tegen Amsterdammers en Joodse Amsterdammers in het bijzonder. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: En hoe zou het gaan op de Noord-Hollandse wegen? Kijk, dat weet je al, maar want die heeft de ANWB verkeersinformatie voor zich. Goedemiddag, hoe gaat-ie?
16: Goedemiddag, het is nog redelijk rustig. 3 files, de eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof aan het Zween, 7 minuten vertraging. Bijna 10 minuten vertraging op de N247 Amsterdam richting Hoorn, tussen Broek in Waterland Noord en Volendam. En de laatste diezelfde N247, maar dan Hoorn richting Amsterdam, tussen Volendam en Broek in Waterland Noord, 5 minuten vertraging.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
24: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met vinden.
26: Vandaag de dag.
27: Met Patricia Navelkerk.

0: Hey, vandaag de dag, wat leuk dat je weer luistert naar ons. Jelmer, die zit aan mijn zijde. Goedemiddag, Jelmer.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent.
1: Het is dinsdag.
0: Het is weer gelukt om hier te zijn.
1: Het is weer gelukt om hier te zijn, ook dat nog.
0: Barbara is er ook.
2: Hey, goedemiddag.
0: Voor het nieuws.
2: Zo
0: goedemiddag,
2: is dat.
0: Barbara. Ja, het is 29 september vandaag. Het is de dag dat het treinverkeer verstoord raakte in diverse steden. Onder andere in Haarlem. Doordat er onbeheerde bagage was achtergelaten. Wat een toestand was dat.
2: Klopt, en er zijn ook mensen aangehouden. Ja. Die gedroegen zich min of meer verdacht. Dus later vandaag wordt misschien duidelijk of daar nou iets achter zat. Een soort stil protest.
0: Ik begreep dat alleen in Rotterdam al gelijk iemand zich gemeld had van, oh, dat is, sorry, dat is gewoon mijn koffer. Ik was even naar de play of zoiets.
2: Maar in Utrecht, Dordrecht en Haarlem is dat dus nog onduidelijk.
0: Ja, nou, de treinreizigers die hadden daar wel van te lijden, want dat betekent dat het station daar in elk geval
2: twee uur lang stil lag.
0: Dat het verkeer stil lag, het treinstation ontruimd. Dus dat heeft nogal wat impact gehad. En toen dacht ik, ja, wij waren vandaag ook weer met de trein.
1: Ja.
0: Maar wij hadden nu een keertje geluk, want wij ontsprongen die dans, hè?
1: Nou, en jij hebt nooit geluk.
0: Nee.
1: Als jij in een trein stapt, nou, dan kan je eigenlijk er wel donder op zeggen dat het hele verkeer uit elkaar valt.
0: Ja, ja, weet je hoe het gisteren afliep? Wij gingen dus samen met de trein. Althans, jij kon iets eerder weg en ik was iets later. Toen miste ik dus die Intercity. Toen dacht ik, dan pak ik de Sprinter. Die ging ook niet. Toen dacht ik, dan pak ik de volgende Intercity. Die viel uit. En toen kon ik pas om 7:50 ongeveer een trein pakken.
1: Oh, vreselijk.
0: Nou, jongens, en toen dacht ik, oh, er gaat wel een trein naar Amsterdam-Zuid. Laat ik dat doen. Nou, het avontuur tegemoet naar Amsterdam-Zuid. Toen kwam ik daar. Toen moest ik nog met de metro naar Centraal Station.
1: Dat weet ook niet.
2: Nou, Noord-Zuidlijn is dat.
0: Ja. Oh ja, precies. Nou, er stonden dus verkeerde bordjes. Dus er stond een groot bord Centraal Station, metro, die kant op. Ik kom boven, hijgend. Roltrap deed het niet. Er stopt de metro, isolatorweg. Ik wou erin stappen. Ik dacht, isolatorweg, waar is dat ook alweer? Ik dacht, voor de zekerheid ga ik even aan de chauffeur vragen, gaat u naar het Centraal Station? Wat ook wel gek is in de metro. Bij de metro eigenlijk. Maar ik klopte echt op zijn raampje. Toen deed hij hem open. En zei hij, ja, mevrouw, het is er. Ik zei, maar rijdt u wel naar Centraal? Nee, zegt hij. Ik ga naar isolatorweg. Ik zeg, oh, dus dat is niet bij Centraal.
1: Dat zou ik ook niet weten, hoor.
0: Nee, dat is het hele. Ik ga nooit met de metro.
2: Wereldvrouw ben je.
0: Ja, echt.
1: Ja. Hoe laat was je thuis?
0: Nou, ik was uiteindelijk pas tegen 8:30 thuis.
1: Oh, joh, nee, wat echt ellende.
0: Serieus, het was echt niet te doen.
2: Wij moesten ook met de trein. We hadden ook een rottige reis.
0: Oh, wat
2: ik kwam met Jelmer in de trein. Het was super druk. Zaten ieder op een plek met het gangpad ertussen. En een man die ging tot 3 keer toe mijn billen betasten.
0: Ja, nee!
1: Ja, echt. Nou ja.
0: Nee, maar Bar, wat heb je gedaan?
2: Nou, ik keek zo naar rechts en ik dacht, hij doet het echt. Maar het was een niet zo hele vriendelijke meneer, denk ik. Een beetje eng.
0: Ah.
2: Dus heb ik gewoon Jelmer in zijn oor fluisterd. Kunnen we wisselen van een plek? Want dit is niet goed. Toen dacht ik, ga er geen stampij van maken. Nee, ik ga hem niet aanspreken.
1: Want je leek ook niet op het type wat je aan kon spreken.
0: Nee. Oh, bah.
1: En er was ook een beetje een soort bierwalm omheen, waarvan ik zelfs een beetje dronken werd.
0: Oh.
1: Dus we hebben het maar zo gelaten. Maar in mijn billen kneep je niet. Dat vind ik toch wel een beetje...
2: Dat was even afwachten.
0: Ook wel weer belediging.
2: Dat is een belediging. Why not me?
1: Ik ben beledigd. Ik draai nog om. Ik zeg, nou meneer, hallo.
0: What's wrong with me, buttocks? Wat is er nou weer mis met mijn billen, zeg?
1: Ja,
0: hallo. Nee, dat kan eigenlijk niet. Nou ja, maar ik vind het wel stuitend. Het is toch echt een stuitend gedrag.
1: Ja, het is verschrikkelijk.
0: En wat een gedonder toch, als je dan een keertje met de trein wil. Ik vind het echt een soort avontuur in de jungle dit, hoor.
1: Ik vind het wel erger in de jungle, hoor. De trein is erger. Ik zit liever tussen de spinnen dan tussen de mannen. Dat kan ik je wel vertellen.
0: Ontboezemingen van Jelmer Vlot. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zal blij zijn als mijn auto eindelijk weer gerepareerd is. Want mensen zullen wel denken, maar je gaat er met de auto. Ja, maar die is dus al een week stuk.
1: Ja, dat...
0: En ik mag natuurlijk geen merken noemen op de radio, maar ik ga nou van nooit meer die ene auto met een F beginnend en eindigend. Nou ja, nee.
2: Nee.
0: Ja. Ja, dat ga ik in elk geval nooit meer doen. Want die auto die heeft me in elk geval nu al mijn halve pensioen, geloof ik, gekost. De vakantie komend jaar zit er niet meer in.
1: Oh, wat een ellende.
0: Echt ellende. En dan zo'n treinreis, jongens, daar word je er toch niet vrolijk van. Hé, maar waar we wel vrolijk van worden, gelukkig. Ja, we moeten toch ergens vrolijk van worden. Waar wij wel vrolijk van worden, is dat we morgen naar de pubquiz gaan. Ik weet even niet hoe, als de auto gemaakt is met de auto en anders...
1: Anders komen we aan het einde.
0: Komen we een beetje laat. Maar daar gaan we het straks uitgebreid nog even over hebben. Want je kunt je nog aanmelden vandaag. Dus zo dadelijk hoor je hoe en wat. En dan gaan we ook even bellen over een heel leuk evenement dat vanavond in Amsterdam plaatsvindt. En dat heet Date My Gran. Dus ga uit met mijn oma.
2: Oh.
0: Of opa.
1: Oh,
0: leuk,
1: nou,
0: toch?
1: Daar zou ik wel zin in hebben.

0: On a train. Back to Boston. Ja, die Stella die zit dus ook wel eens in de trein. Jammer, dat ja, blijkt maar weer.
1: Laten we hopen dat het Stella beter gaat. Ja.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, we gaan het even over iets heel anders hebben dan het openbaar vervoer. Je bent nooit te oud namelijk om te daten. Dat is het idee achter een evenement, Date My Gran, dat vanavond georganiseerd wordt in het Amsterdamse café Caravaan. De bedoeling is dat er een aantal oma's en opa's worden aangeprezen als mogelijke date. Nou, hoe dat in zijn werk gaat, dat gaan we horen van Alice van café Caravaan. Goedemiddag, Alice.
4: Hi, goedemiddag.
0: Ja, wat moet ik me hierbij voorstellen bij deze avond? Staat het podium straks vol met opa's en oma's die echt op zoek zijn naar een nieuwe liefde?
4: Nou, dat kan absoluut. Maar het idee is vooral dat we aandacht geven aan de Week van de Eenzaamheid. Dat is deze week. En dat we vooral een wat oudere doelgroep een platform willen geven om een maatje te vinden. Om de komende donkere dagen een beetje door te gaan.
0: Oh, dat is lief bedacht. Ja.
4: En het idee is eigenlijk dus dat ze gepresenteerd worden door een kleindochter of kleinzoon. Of dochter of zoon of een vriend of vriendin. En dat ze een soort van gepitcht worden.
0: Oh, wat grappig.
4: Aan dus het publiek.
0: Ja, dus ze zijn er wel zelf bij ook. Ze staan op het podium en dan staat kleindochter ernaast en die zegt... Nou, dit is mijn oma.
4: Dit is mijn oma. En dit is de allerleukste oma in de hele wereld. Om deze reden. Wie wil er met haar op date?
0: Oh, wat schattig. Ja. Wat een lief idee, vind ik. En hoe is dat gelopen met de aanmeldingen? Zijn het inderdaad vooral kleinkinderen die dan hun opa en oma aanmelden?
4: Ja, voornamelijk wel. We hebben nu 5 opa's en oma's die gepresenteerd worden vanavond. En wat we voornamelijk heel veel hebben gekregen is aanvragen om onderdeel te zijn van het publiek. Wel goed om te zeggen dat iedereen vanavond gewoon welkom is. Maar daar hebben we ook heel veel reacties op gekregen. Of dat ze toch mochten komen kijken. Of dat ze niemand konden vinden om gepresenteerd te worden. Maar dat ze wel heel graag erbij wilden zijn.
0: Ja,
4: dus, want, volgens mij hebben we ons doel bereikt.
0: Ja, ja, want, maar het is misschien ook wel een soort drempel om te zeggen... ik wil wel gepresenteerd worden als opa op het podium. En aangeprezen worden. Dat voelt misschien, dat is misschien ook wel spannend voor ze, kan ik me zo indenken.
4: Ja, kan ik me ook heel goed voorstellen. Daarom, het is lekker laagdrempelig. En iedereen is gewoon welkom. En... ja, in de hoop dat iedereen gewoon een maatje vindt.
0: Ja, ja, jullie organiseren wel eens vaker zo'n soort evenement. Dat geloof ik, Date My Friend.
4: Ja, Date My Friend is het initiële idee geweest. Waarin we gewoon inderdaad een beetje mensen willen laten gepitcht worden door vrienden. En dat in de hoop dat we dan een date vinden.
0: Ja.
4: We weten nog niet of er nou echt caravaanbaby's zijn uitgekomen. Dit jaar mee begonnen.
0: Maar dat zou zomaar
4: als
0: kunnen.
4: Als dat wel zo is, dan willen we dat heel graag horen.
0: Ja, ja. Nou, dat is wel mooi natuurlijk, want zo werkt het soms wel. Je hebt misschien in je eigen vriendenkring wel hele leuke singles, maar daar sta je dan nooit zo bij stil eigenlijk. Totdat die elkaar misschien een keer tegenkomen op een feestje en denken, hé, maar waarom heb je me nooit verteld dat je zo'n leuke singlebroer of zus hebt of vriend, waar ik wat mee wil.
4: Precies.
0: Ja, ja, dus zo brengen jullie de mensen samen. En nu dus juist voor ouderen specifiek, omdat het, ja, het is de week tegen de eenzaamheid, bij NH noemen het de week van het samen zijn. Dus dat gaat heel letterlijk gebeuren vanavond bij jullie in de caravaan. Ik begrijp dat je nu niet meer, stel dat er nu mensen zitten te luisteren, je eigen opa of oma kan aanmelden. Hè? Dat is gesloten, toch?
4: Ja, de aanmelding zelf is gesloten, omdat we ook de presentatie natuurlijk van tevoren op het scherm moeten zetten. Maar mocht iemand nou nog een idee hebben van, hey, ik flans nog heel even snel wat in elkaar, dan kunnen we altijd kijken of we een uitzondering kunnen maken natuurlijk.
0: Oh, oké, okay. Want dan moet dan een filmpje zijn dus.
4: Nou ja, of een PowerPoint-presentatie eigenlijk.
0: Wat goed zeg, met de bullet points van de oma kan goed koken, ze is altijd vrolijk en ze ziet er nog top uit. Zoiets.
4: Een soort elevator pitch.
0: Oh, wat grappig. Nou, we zijn heel benieuwd hoe het gaat werken. Ik wens je heel veel plezier in elk geval. En ja, je kan dus niet meer aanmelden om zelf op het podium gepresenteerd te worden. Maar je kunt daar wel naartoe als je op zoek bent naar een leuke date met andermans opa of oma. Hoe laat begint het?
4: Het begint vanavond om 7:00.
0: En dat is in Café Caravaan. Dat is in Amsterdam-West aan de Bilderdijkstraat. Dankjewel en veel plezier.
4: Dankjewel.

Cliff Richard hier bij NH We Don't Talk Anymore. Nou, praten kun je bij ons altijd juist. Straks na het nieuws van 16:30, dan kun je ook weer meepraten. En we vinden het altijd heel gezellig als jij dat doet. Het is de week van het samen zijn hier bij NH. Er is geen ontkomen aan, want nee. Je hoort er de hele dag wat over. Ook natuurlijk omdat wij allemaal mooie initiatieven in het zonnetje zetten, ja. Eigenlijk. Die mensen samenbrengen.

0: /pubquiz of stuur ons nu even een appje. Dan sturen wij het formuliertje gewoon even naar je toe. Dat kan allemaal. En dan speel je morgen mee in de pubquiz. Maar goed, waar het over gaat is de week van het samen zijn. We hoorden net al over Date My Gran. Straks spreken we Lisa Arnold. Die heeft gisteren een nieuw boek uitgebracht. Dat heet Contact Gezocht. Over eenzaamheid. En wij vragen vandaag, ja, hoe is dat bij jou? Heb je ook wel eens behoefte aan meer contact? Aan vaker samen zijn met andere mensen? En wat doe je daar dan aan om dat ook voor elkaar te krijgen?
1: Dat
0: is niet altijd makkelijk.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Dat lijkt me nog het moeilijkste.
0: Zeker.
1: Je kan erover meepraten via 088-850-51-52.
0: En dan spreken we jou zo heel graag na het nieuws van 16:30 met Barbara. En Barbara, wat zit er in het nieuws?
2: Nou, voorlopig komen er geen stakingen en protestacties tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Waarom niet? Dat hoor je zo.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Vanuit het hele mooie Bloemendorp Aalsmeer.
10: Ik ben Esther uit het bijna altijd zonnige Den Helder.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55. In Heemstede is het 23 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De Amsterdammer Pepijn van der S wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de beruchte internationale hackersgroep Shiny Hunters, maar hij zou ook betrokken zijn bij 2 moordopdrachten in het buitenland. De pas 24-jarige Amsterdammer is 2 weken geleden gearresteerd in zijn woning in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De politie zou het huis met flitsgranaten zijn binnengevallen. Hij wordt verdacht van een poging tot uitlokking van 2 moorden. Hij heeft eerder vastgezeten en daarna kreeg hij juist een hele goede baan bij een cyberbeveiligingsbedrijf. Mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening, die kunnen vanaf begin volgend jaar steun krijgen vanuit het noodfonds Energie. Dat meldt de minister van Sociale Zaken. We nemen de hogere energieprijzen van het nieuwe jaar mee om ervoor te zorgen dat mensen geen geld mislopen, zegt de bewindsman. De aanvraagperiode daarvoor voor dat noodfonds loopt van 4 januari tot en met 7 mei. De verdachte achter een mislukte aanslag op een synagoog in Heemstede was volgens het OM ook betrokken bij een aanslag in Antwerpen. Vandaag stond de 18-jarige verdachte uit Amsterdam voor de rechter. Ja, in maart hield de politie in de buurt van die synagoge 2 jongens aan. Ze gedroegen zich verdacht en de politie vond een explosief en brandbare stoffen. De verdachte zou mee hebben geholpen met het voorbereiden en het medeplegen van die aanslag in Heemstede. De vakbonden schorten hun stakingen en protestacties op tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ja, de bonden zeggen opgetogen te zijn omdat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen zou hebben geschrapt. Ze zouden ook weer bereid zijn om te praten met de regering over de toekomst van het sociaal vangnet. En de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema blijkt in juni een brief te hebben geschreven aan rapper Kanye West. In de brief riep ze hem op om zich vooral respectvol te gedragen tegen Amsterdammers en Joodse Amsterdammers in het bijzonder. Die brief is vandaag openbaar gemaakt.

0: Halsema schrijft dat ze de rapper het liefst uit de stad had geweerd.
1: Ja.
0: Ze schreef: veel Amsterdammers, waaronder ikzelf, hebben met afschuw kennis genomen van de antisemitische, pro-nazistische en haatdragende uitspraken die u herhaaldelijk heeft gedaan.
1: Ik vind het wel stoer van haar dat zij die brief heeft geschreven aan een van de beroemdste rappers ter wereld.
0: Ja.
1: Gewoon van, joh, wij pikken dit gewoon eigenlijk niet.
0: Ja, hij was dus in Arnhem, trad hij op. En daarom in juni, en daarom was hij ook in Amsterdam.
1: Ja, want hij logeerde in een hotel in Amsterdam. En zij zei eigenlijk,
0: is er geen plaats in deze stad voor jou. Ja. Ik volgens mij is er niet echt een antwoord gegeven, maar dat vertelt het verhaal nog niet.
1: Nee. Misschien broedt hij daar nog op.
0: Ja, wel interessant.
1: Ja, zeker, vond ik ook. Ik vond het eigenlijk wel stoer van haar. Gewoon.
0: Ja, en ik denk, een good old oud brief schrijven is wel best een goed plan. Is ongevallen.
1: Ja, dat is een stempeltje van de burgemeester eronder. Dat maakt misschien toch wel indruk.
0: Dat denk ik wel.
1: Dat zou je hopen.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Nou, meer van dit soort verhalen en nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Dan gaan wij horen van Jules wat voor weer het vanmiddag nog wordt.
2: Er zijn nog wel wat wolkenvelden vanmiddag, maar er zijn toch vooral flinke zonnige perioden. Het is vrij zonnig en het wordt steeds ook warmer. De maximumwaarden lopen later uiteen van 22 à 23 graden. Bij het IJsselmeer in een zwakke tot matige oosten tot zuidoostenwind en op Tesseloop tot 25 à 26 graden in de strandzone en in het zuiden. En dan blijft het vanavond en vannacht behoorlijk warm of zeer zacht, zo u wilt. Met vanavond temperaturen rond of iets boven de 20 graden. En vannacht minimumtemperaturen rond 18 graden.
1: Hoe is de situatie intussen op de weg, Jelmer?
3: Er is weinig aan de hand. 3 files. De eerste, de A7, Zaandstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Sanam en Purmerend. 7 minuten vertraging. 8 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en knooppunt Rottepolderplein. En de laatste, de A10, knooppunt De Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Zeeburg. Bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook die is daar dicht.

0: Leo Sayer hier bij NH. More than I can say.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, het is de week van het samen zijn hier bij NH. Morgen komen we met heel veel mensen, ook veel luisteraars, gezellig samen bij de grote NH Pubquiz. Daar brengen we mensen echt letterlijk met elkaar in contact. Maar wij vragen vandaag, ja, hoe is dat bij jou eigenlijk? Heb jij ook wel eens behoefte aan wat meer contact met anderen? Meer samen zijn? En wat doe je dan om dat te bereiken? Je kunt meepraten als je nu even appt of belt.
2: 088 850 51 52, dat is het nummer. Marianne, die had al een berichtje gestuurd. Die stuurt namelijk, ja, absoluut, ik woon alleen en merk dat ik vooral 's avonds behoefte heb aan iemand om even de dag mee door te nemen.
0: Ja, kan en me voorstellen.
2: Ik ook. Peter zegt, eigenlijk wel, ik heb een druk leven en zie daardoor vrienden veel minder dan ik zou willen. Iedereen heeft altijd haast. En Saskia, die vloept nog binnen, die zegt, ik heb juist geleerd dat ik zelf vaker moet aangeven dat ik iemand wil zien. Even een appje sturen, zullen we koffie drinken? Dat werkt eigenlijk verrassend goed.
0: Ja, mooi, maar dan moet je wel altijd zelf die stap zetten. En ik kan me ook voorstellen dat je daar op een gegeven moment dan eens een keer geen zin in hebt. En dat het dan leuk is als iemand anders een keer zegt.
2: Ja, ik zeg van altijd, eenrichtingsverkeer is geen verkeer.
0: Nee, toch? Dus nee. Daar gaat het natuurlijk ook een beetje over. Ja, het is, als je de cijfers bekijkt, eigenlijk best wel heftig dat bijna de helft van de volwassenen in Nederland zich wel eens eenzaam voelt. En dan gaat het niet alleen over ouderen, wat je misschien zou verwachten, maar ook over jongeren. Bijna de helft dus. Over dat gegeven schreef Lisa Arnold een boek, dat heet Contact Gezocht, waarin ze in gesprek gaat met mensen die zich dus wel eens alleen voelen. Goedemiddag, Lisa.
3: Hallo.
0: Hi. Hey, hoor jij zelf ook bij die helft die zich toch af en toe wel eens eenzaam voelt, of vaker?
3: Zeker, ja. Ik geloof en denk dat eenzaamheid bij het leven hoort. Dus dat ieder mens daar vroeg of laat mee te maken krijgt. En dat is ook iets wat we denk ik wat meer mogen gaan omarmen. Eenzaamheid hoort bij het leven. Het is niet raar, het is niet gek. Nee. Ja, het wordt problematisch als mensen er heel lang last van hebben. En er echt in vastzitten, om zo maar te zeggen.
0: Ja, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Waarom wilde jij dat boek schrijven en met die mensen gaan praten?
3: Nou, het is een hot topic, om zo maar te zeggen. Je hoort er vaak wat over in de media, over mensen die zich eenzaam voelen. Nou ja, de cijfers, die noemde jij net ook al. Dus ik was eigenlijk gewoon heel erg benieuwd van, ja, wie zijn de mensen achter deze cijfers? En vanuit die vraag ben ik op zoek gegaan.
0: Ja, en hoe ben je toen aan mensen gekomen? Want ja, ik kan me voorstellen, als je een oproepje doet op Facebook, dat niet gelijk iedereen zich meldt. Ja.
3: Nee, dus ik heb in eerste instantie even rondgevraagd in mijn eigen kring. Dus vrienden, collega's. En vervolgens inderdaad ook oproepen wel echt geplaatst. Dus via mijn eigen social media, maar ook via Vrij Nederland en het fonds BJP. Want daar in die opdracht daarvan heb ik dit boek geschreven. En uiteindelijk hebben 27 mensen zich bij mij gemeld. En sommige mensen die mailden mij hun verhaal. En die gaven eigenlijk al gelijk aan van, nou ja, ik wil niet op de foto en ik wil niet in je boek komen. Want het is ook een voorwaarde om op de foto te gaan om in mijn boek te komen.
0: Oh ja.
3: Dus uiteindelijk werd dat groepje mensen wat wel, dat daar wel interesse in had, dat was best klein. Maar ik heb daar 8 mensen uit gekozen die heel erg van elkaar verschillen qua verhaal, qua leeftijd, waar ze wonen in Nederland.
0: Wie zijn dan de jongste en wie is de oudste? Tussen welke leeftijden gaat het bijvoorbeeld?
3: Tussen 22 en 94. En alles wat daar tussenin zit dus.
0: En heb je ook een beetje in die gesprekken kunnen achterhalen wat een soort gemene deler is, waar zij allemaal hetzelfde in zijn?
3: Nee, dat gemene deler is er niet. In de zin van, eenzaamheid is een veelzijdig en complex fenomeen. En het is eigenlijk altijd een opstapeling van factoren. Dus het is niet één reden waarom iemand zich eenzaam voelt. Vaak spelen er meer dingen. Dus daarin verschillen al deze verhalen ook. En eigenlijk al die verhalen laten zien van, oh, er is zoveel gebeurd in iemands leven. Waardoor iemand zich eenzaam is gaan voelen. Maar wat de verhalen dan wel kenmerkt, is dat ik ook in ieder verhaal, bij ieder mens, ook veerkracht heb gezien. En dat was ook heel mooi. En ook hoop en dromen. En het waren ook mensen die op een bepaalde manier positief naar de toekomst keken. Dus het was een combinatie van verdriet en trauma en uitsluiting. Dat was er allemaal. Dat was ook best zwaar. Maar die veerkracht, die heb ik ook gezien. En die was heel mooi.
2: Ja, en ik heb ergens, het is ergens misschien een beetje een onaardige vraag. En zo bedoel ik het helemaal niet. Maar in hoeverre hebben mensen er zelf aandeel in. Want het is ook nog wel eens zo, niet iedereen is aardig, is even leuk. Dus ja, dan is het misschien ook niet zo heel erg gek dat mensen niet altijd contact met je willen houden. Heb je daar ook wel eens met mensen over gehad die je hebt gesproken?
3: Nou, niet op die manier. Kijk, ik ben het met je eens, hè, dat je ook dat niemand in het leven, denk ik, achterover kan gaan hangen en kan denken van nou, het wordt voor mij geregeld of het wordt voor mij gedaan. Dus we hebben allemaal een verantwoordelijkheid om zelf in actie te komen. Maar voor de een is dat wel makkelijker dan voor de ander. Ik heb bijvoorbeeld een vrouw gesproken van hoog in de 70, die gewoon heel veel ziek is geweest in haar leven. En ja. Chronische pijn, chronische ziektes. En zij heeft een huwelijk achter de rug, haar man is overleden. Maar zij is ook op heel veel onbegrip gestuit in haar leven. En dat mensen, nou, als zij dan bijvoorbeeld een afspraak afzegde, dat mensen de eerste keer daar dan nog wel begrip voor hadden en de tweede keer ook nog wel, maar op een gegeven moment haar niet meer meevroegen, omdat ze gewoon eigenlijk nooit kon beloven dat ze erbij zou zijn. Ja, ja. En dat het ook wel voorkwam dat ze gewoon op de dag zelf moest afzeggen. Dus zij zegt, ja, ik voel me afgewezen in het leven. Ja. En er zijn gewoon die realisatie dat we niet allemaal even in staat zijn om misschien een betekenisvol netwerk op te bouwen en vast te houden. Ja, dat is gewoon zo. En dat is niet een disqualificatie van iemand.
0: Nee, zeker. Dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Is dat ook wat je hoopt te bereiken eigenlijk met dit boek? Dat we daar wat meer begrip voor krijgen?
3: Zeker weten, ja. Dus wat ik net ook al zei, hè, dus het is een breed palet aan redenen, maar ook die veerkracht die er doorheen komt. Dus ik hoop dat mensen dat er vooral ook uithalen. En dat het gewoon hele menselijke verhalen zijn waar je misschien in het negatieve, maar misschien ook in het positieve, dat er iets herkenbaars voor je in zit.
0: Ja, ja, mooi. Veerkracht, hoop en verdriet. Zo kunnen we het misschien samenvatten, jouw boek. Dankjewel, Lisa, dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn.
3: Yes, dankjewel.
0: Ja, zij schrijver van het boek Contact Gezocht. En als je mee wil praten over dit onderwerp, dan kan dat via 088 850 51 52. Stuur ons een appje of bel ons even.

0: Zoute Landen. Je hoorde Bluff met Gijke Aarnaert erbij. Ik ga gelijk helemaal Vlaams spreken.
1: Oh, dat is plezant.
0: Zoute Landen, zeker. Ja. Hey, we hebben het vandaag over een wel serieus onderwerp natuurlijk. Het is de week van het samen zijn bij NH. En we spraken net al eventjes met de schrijfster van het boek Contact Gezocht. Lisa Arnold is dat. Ja, die heeft een aantal mensen geportretteerd die eenzaam zijn of alleen. En ja, hoe dat dan zo gekomen is en hoe ze daarmee omgaan. Een boek vol met hoop, en maar ook wel verdriet natuurlijk. En wij vragen vandaag ook aan jullie van ja, hoe is dat in jouw leven? Heb jij soms ook wel eens behoefte aan meer contact met anderen? Samen zijn? Daarvoor kun je natuurlijk nog opgeven voor de pubquiz voor morgenavond. Maar goed, dat is natuurlijk een hele leuke avond.
1: Een avond.
0: Een onvergetelijke avond, dat wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere dingen zijn die je doet of onderneemt, waardoor je ja toch met andere mensen in contact komt. Hoe ga je daarmee om? Laat van je horen, zou ik zeggen, via 088 850 51 52. Er komen al veel berichtjes binnen.
1: Ja, Remco die zegt bijvoorbeeld, ik zeg altijd, ik ben niet eenzaam, maar ik ben wel alleen. Ik wil vooral de genegenheid, maar ik heb al zoveel teleurstellingen meegemaakt dat het voor mij niet meer zo hoeft. En dat is dan weer de keerzijde van vele mislukte relaties.
0: Ah, ja. En Jan, die stuurt een appje, die zegt, mijn vrouw is 26 jaar geleden overleden. Zij was de maïzena. Dat vind ik heel mooi gezegd. Het bindmiddel eigenlijk. Hè?
1: Oh,
0: de maïzena,
1: wow.
0: Ook voor de kinderen. En de kleinkinderen, die zie ik nooit. Maar klagen wil ik niet, want dan ben je zo zielig.
1: Ach, ja, nou, je mag af en toe best wel even
0: ik
1: klagen.
0: Ik vind ook dat je af en toe wel mag klagen. En als je dat op zender wil doen, dan mag dat zeker ook. Bel of app ons 088 850 51 52. En dat verhaal van Jan raakt bij mij ook wel eens naar, omdat ik afgelopen weekend bij ons op de Volkstuin een meneer tegenkwam die heel verdrietig was. Die had daar ooit een tuin gehad samen met zijn vrouw. En hij was 67 jaar getrouwd.
1: Jeetje.
0: 67 jaar.
1: Oh, hij vertelde ons, sommige mensen worden niet eens zo oud.
0: Nee, precies. Hij vertelde ons dat zijn vrouw was een paar maanden geleden overleden. En hij moest alleen maar huilen elke dag. Zij zei, ik zie ook even niemand, want ik moet alleen maar huilen.
1: Ja, maar je kan op een gegeven moment niet meer zonder iemand.
0: Nee.
1: Je bent in alles aan elkaar gewend.
0: 67 jaar.
1: 67
0: ongelooflijk,
1: jaar.
0: Hè? Nou ja, goed. Ik hoop voor hem dat hij toch de weg omhoog weer gaat vinden. Maar het raakte me enorm, dat verhaal. Ja.
1: Nou, wij geven gewoon heel veel knuffels vanuit
0: zo
1: de studio.
0: Is het.
1: En
0: absoluut.
1: Trix, die stuurde nog een spraakmemo.
2: Nou, vroeger was ik wel eens eenzaam, maar tegenwoordig niet meer. Ik werk niet meer, maar daarentegen doe ik vrijwilligerswerk bij een dierenweide. Maak de hokken schoon, geef de dieren eten. Een paar uurtjes in de 14 dagen. Ik ga elke week doe ik mee aan een eetclub bij mensen met een beperking. Daar heb ik ook gewerkt toevallig. Maar nu als vrijwilligster. Dan help ik met eten koken, met spelletjes doen met de cliënten. Met de bewoners, dat klinkt prettiger. En ja, dat is gewoon heel fijn. Dat is van 4 tot 8, dus elke donderdag. En voor de rest, ja, ik ben zo druk als een klein baasje. Maar leuk druk. Doe leuke dingen.
0: Oh, leuk. Dankjewel, Trix, voor deze spraakmemo. Dat kun je ook altijd nog doen als je denkt, ik wil niet live op de radio, maar ik stuur wel een spraakmemo. Dan kunnen wij die uitzenden. Dus die kunnen ook naar het bekende nummer. En we hebben ook nog contact met Frank. Goedemiddag.
3: Dag, goedemiddag. Hallo, lieve mensen.
0: Hallo, vertel het eens, Frank. Wat is jouw situatie?
3: Ja, nou, ik ben in 2002 gescheiden. En nou, ik heb wel een paar mensen, een paar dames leren kennen. Maar ja, ik weet niet wat het is. Het lukt me gewoon niet.
0: Nee.
3: Het lukt me gewoon niet. En ja, ik sta op dating sites. Ik doe van alles en nog wat. Maar ik ben geen kroegtijger. Ik ga niet de kroegen af. Daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Nee.
3: Ik ben vroegtijdig gepensioneerd. En ja, ik heb wel een bijbaantje erbij. Dus ja, wat dat betreft ben ik wel druk bezig.
0: Ja, je ziet je niet thuis te vervelen. Maar je zou
3: graag iemand
0: willen leren kennen eigenlijk, waar je weer wat meer leuke dingen mee zou kunnen doen.
3: Ja,
0: en dat hoeft misschien nog niet eens gelijk een relatie te zijn. Hè? Want soms kan het ook al gewoon heel fijn zijn dat je iemand kent die je kan bellen van, hey, heb je zin in koffie? Of zullen we een keer samen sporten of naar de film?
3: Ja, precies.
0: Zoiets, ja.
3: Precies.
0: En je zegt, ja, ik sta wel op dating sites en ik weet niet waarom het niet lukt. Betekent het dan dat je geen contact krijgt of dat het al heel snel misgaat? Of Wat lukt er niet? Doet,
3: ja. Wat lukt er niet? Nou ja, ik ben 73. Ik ga niet reageren op vrouwen van 18. Want mijn dochters die zijn 45. Dus dan roep ik sowieso al die
0: Er is een ondergrens inderdaad, Frank. Ja.
3: Dat wil ik dus ook helemaal niet. Maar als ik reageer en ik zie een dame staan in de leeftijd van 65 jaar... Nou, dan stuur ik daar een berichtje naartoe. Nou, 9 van de 10 gevallen mag je blij zijn dat je nog een keertje wat hoort. Oh. En als je er een keer wat hoort, dan is het een paar keer heen en weer appen. Maar ik ben iemand die... ik wil fysiek contact met iemand. Ik wil iemand zien, ik wil iemand spreken. Ja. En dat zegt allemaal veel meer dan welke app- en datingsites dan ook.
0: Snap ik. Ik heb wel nog een tip voor je. Ik weet alleen even, dat is heel dom, ik weet nu even niet hoe die app heet. Maar er is een nieuwe dating-app, hoorde ik van een vriendin. En daarbij ga je dus niet eindeloos heen en weer appen. Maar is het meer gewoon als je elkaar gewoon...
1: Hoe? Is het Bumble?
0: Nee, het is niet Bumble, het is een andere. Hoe heet die nou? Ik ga het zo even voor je uitzoeken, Frank. Maar in elk geval is dat dus een app, dat vond ik wel grappig. Waarbij je dus niet eindeloos heen en weer moet appen en mailen en doen. Maar waarbij gewoon die app, die als je allebei elkaar liked, dan zegt hij oké.
1: Breeze is het.
0: Ja, Breeze. En dan dan maakt hij een date voor je. En dan ga je gewoon een kopje koffie drinken met iemand.
1: Ja.
0: Breeze heet hij. Nou goed, dat is misschien een tip. Maar ik snap dat het lastig is, Frank. Zeker als je gewoon behoefte hebt aan gewoon gezelschap. Hè? Niet per se meteen gelijk hele relatie trouwen en de hele bimbam.
3: Nee, trouwen doe ik niet meer.
0: Nee, heel goed.
3: Dat doe ik. Daar begin ik nooit mee. Samenwonen ook niet. Alle relatie, prima.
0: Duidelijk verhaal. Maar... Hey, maar Frank, ik zou sowieso even op die website, op die app kijken. Breeze heet hij dus. En misschien zit er wel iemand te luisteren die denkt, nou die Frank klinkt als een hele aardige gozer.
3: Dan ben ik ook.
0: Kunnen we jullie. Ja, dat zo klinkt je absoluut, Frank. En dan kunnen we jullie misschien wel met elkaar in contact brengen. Ja?
3: Ja, nou ja, goed, wie weet. En ja, kijk, dames, tussen de komkommers wel begrijpen liggen jullie ook niet.
0: Nee, zo is het. Nee. Nou, leuk Frank om jou even te spreken. En volgens mij gaat het uiteindelijk helemaal goed komen met jou. Ja. En dank je wel in elk geval dat je je verhaal wilde vertellen bij ons.
3: Oké, nog één dingetje. Jaren geleden had Albert Heijn die had 2 kleuren mandjes.
0: Ja.
3: En 1 mandje was voor de vrijgezellen.
0: Oh, dat is grappig. Ja. Nou, dat doen ze niet meer. Maar dat is nog wel een leuke tip, inderdaad. Dankjewel, Frank.
3: Oké,
0: fijne middag. Dankjewel. Ja.

0: Peter Gabriel bij NH met Salisbury Hill. Straks het nieuws van 5 uur. Daarna dan horen we waarom bewoners van de Waddeneilanden, inclusief Texel, zich grote zorgen maken en vandaag naar Den Haag trokken.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
3: Jou.
2: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
10: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
11: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
12: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
13: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De Amsterdammer Pepijn van der S wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij een beruchte internationale hackersgroep, maar hij zou ook betrokken zijn bij 2 moordopdrachten in het buitenland. Pas 24-jarige Amsterdammer is 2 weken geleden gearresteerd in zijn huis in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Het is nog steeds onduidelijk van wie de 2 onbeheerde koffers zijn die vanochtend werden achtergelaten op station Haarlem. Het station werd compleet ontruimd, het treinverkeer werd lange tijd stilgelegd. 3 mensen die zich verdacht gedroegen, ja, die zijn opgepakt. En de verdachte achter een mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede was volgens de OM ook betrokken bij een aanslag in Antwerpen. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg. Want Jelmer die is op dit moment de ANWB-verkeersinformatie aan het bestuderen. En Jelmer, wat is jouw conclusie?
3: De conclusie is dat het wel meevalt op sommige plekken na. De eerste, de A10, knooppunt Nieuwemeer, richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein, 6 minuten vertraging. 22 minuten vertraging op diezelfde A10, maar dan knooppunt Koenplein. En richting knooppunt Koenplein, tussen Amsterdam Slotenvaart en Zeeburg. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook, die is daar dicht. En de laatste, dat is de N247, Hoorn richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam bijna 20 minuten vertraging.
17: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
18: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
19: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Topvoorzetramen.nl voor meer warmte en minder geluid.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
28: Vandaag de dag.
29: Met Patricia Navel.

0: The Killer Queen hoorde je van Queen. Het is 5:11. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn hier tot 7:00 vanavond. En Jelmer die gaat ons dan nu vertellen wat we allemaal gaan doen in het komende uur.
2: We krijgen natuurlijk het sportnieuws en het gaat over Oranje. En later hoor je wat de hoofdprijs van de pubquiz morgen wordt. Ik kan je alvast vertellen, het is een prijs van grote hoogte.
0: Ja, daar kom je niet overheen.
2: Daar kom je nooit meer overheen.
0: Dat hoor je over een klein half uurtje. Eerst gaan we het hebben over de onrust die is ontstaan onder bewoners van de Waddeneilanden. Ze zijn namelijk tegen de plannen van Rijkswaterstaat om delen van de eilanden het hele jaar te gaan afsluiten voor publiek. Vanmiddag boden ze met de stichting Wij zijn de Wadden een petitie aan in Den Haag. En die petitie is al getekend door meer dan 50.000 mensen. Dat betekent dat het echt leeft, denk ik. Sarah Eshuis die zit namens Texel in het bestuur van Wij zijn de Wadden. Goedemiddag, Sarah.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, daaruit maak ik ook op dat die plannen van Rijkswaterstaat dus ook voor Texel gelden.
3: Ja, zeker. Het is niet alleen Texel, het zijn alle Waddeneilanden. En eigenlijk ook nog niet aan de Groningse en Friese kust natuurlijk.
0: Ja, ja. En welke stukken van Texel zouden dan mogelijk worden afgesloten?
3: Nou, eigenlijk vanaf de vuurtoren daar in de buurt, zeg maar. Dan naar beneden naar de Volharding. Aan de andere dan de Schicht. Of tenminste, daar de Schorren heb je daar nog.
0: Ja.
3: Dan bij de Horst. Hele stukken. En eigenlijk ook nog een stukje terug omhoog bij paal 21 tot 28.
0: Is dat bij de Slufter? Of,
3: Ja, precies.
0: Dat gaat dan dus.
3: Een rondje gemaakt.
0: Ja, precies. Ja. Ja, maar dat gaat dan dus echt om eigenlijk grote gebieden. Wat nu heel bijzondere natuurgebieden zijn. Is dat ook de reden dat ze het willen afsluiten?
3: Het is een beetje het ding. Het Waddengebied is en natuur en leefgebied. Dus het is niet alleen maar natuurgebied. En dat is een beetje waarom het niet handig is om het af te sluiten.
0: Nee, want hoe is dat nu? Komen er veel mensen in? Worden die gebieden veel gebruikt door wandelaars of door toeristen of door eilanders?
3: Dan noemen ze dat zeg maar de druk die er op de gebieden ligt. En eerlijk gezegd zijn het niet de meest drukke gebieden. Dus daar is de natuur heeft al niet heel veel last van menselijke beweging. Maar ze willen het afsluiten voor elke menselijke beweging. Zodat ze denken dan is de natuur rustig en kan het daar zijn gang gaan. Zeg maar.
0: Ja, ja. Vanuit het natuuropzicht klinkt dat natuurlijk eigenlijk prima, toch?
3: Ik bedoel, ja, dat zou je denken. Alleen is er ook bewezen dat stukken die al afgesloten zijn, dat het niet meteen beter gaat met de natuur. Omdat die stukken hebben ook te maken met gewoon andere veranderingen waar de mens eigenlijk geen hand in heeft.
0: Ja, zo, wat bedoel je dan precies?
3: Ja, zoals gewoon natuur verandert. Doordat de wind anders waait.
0: Ja.
3: Dingen gewoon gebeuren zoals dat in de natuur gebeurt. Zeg maar.
0: Ja, en ook doordat het soms langer droog is of juist heter of wat dan ook. Ja.
3: Ja.
0: Ja, dus jullie zeggen eigenlijk de menselijke invloed op die gebieden is niet dusdanig dat dat echt schade oplevert. Dus laat die gebieden gewoon open. En jullie hebben handtekeningen aangeboden aan Tweede Kamerleden. Hoe ging dat eigenlijk vandaag? Wat voor reacties kregen jullie?
3: Op zich, want er waren best wel wat Kamerleden die geïnteresseerd waren. En die komen dan eigenlijk zo'n handtekening aannemen ook. Marieke Stellinga van D66 heeft hem aangenomen. Er waren nog wel anderen bij. Wat het ding is, strakjes is de 8 oktober is het Waddendebat in de Kamer. En belangrijk is dat dan mensen die er nu bij waren positief zijn over onze ideeën en onze belang.
0: Want dan wordt eigenlijk een soort besluit genomen of die plannen van Rijkswaterstaat doorgaan of niet.
3: Ja, klopt.
0: Oh, dus dat is echt een belangrijke dag voor jullie.
3: Ja, best wel.
0: Ja. Gaan jullie dan ook weer naar Den Haag?
3: Daar gaan we nog over nadenken, hoe dat precies gaat.
0: Het
3: moet ook een beetje lukken allemaal.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Oké, maar goed, de petitie is in elk geval aangeboden. 50.000 die hem al getekend hebben. Dat betekent dat dit wel echt leeft, hè? Wat hoor je daarvan? Ja, wat hoor je op het eiland daarvan, op Texel?
3: Ja, het begon zeg maar langzaam. Want de eilanders zijn sowieso altijd mensen die zeggen van, zal wel loslopen.
0: Ja.
3: Maar als je in één keer komt met een kaartje en de gebieden laat zien waar het om gaat, dan wordt het toch wel heftiger.
0: Ja.
3: En wat vooral ook belangrijk is dat die gebieden niet worden afgesloten voor menselijk gebruik, omdat er ook historisch medegebruik op zit. En dat zijn pierenstekers, mensen die wat lopen of mensen die een hondje uitlaten.
0: Ja, ja.
3: En die mensen zijn natuurlijk eigenlijk gewoon de ogen en oren van het bad. En die heb je juist nodig om het goed te laten gaan met de natuur.
0: Ja, dat is wel een goed argument natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Dank je, Sara, dat je dat even bij ons wilde uitleggen. En heel veel succes eigenlijk met jullie strijd tegen de plannen.
3: Oh, dankjewel.
0: Okay. Fijn
3: dat ik even bij je mag babbelen.
0: Fijne dag nog. Sara Eshuis hoorde je van Wij zijn de Wadden.

0: Bruno Mars, On My Soul, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
0: En daarmee is het tijd geworden voor de sport. Proost, zou ik zeggen, aan Milton Bus, onze sportverslaggever die hier in de studio is en die even moest niezen. En je wilde het hebben over een international van Telstar. Vertel.
2: Ja, dat klinkt altijd nog steeds als een opvallend verhaal. Een international bij Telstar. Ik kan me ook nog, vijf jaar geleden nog korter, dat ze nog in de krochten van de eerste divisie speelden. En dat ze mochten dromen van een international afleveren, maar dat nooit echt lukte. Maar inmiddels, je weet, de tijden zijn veranderd. Dus
0: zo
2: ook,
0: is het.
2: Telstar levert gewoon internationals af. Nou, ik wil het hebben over Oranje onder 19. Nou, dat spelen normaal spelers van Ajax, Feyenoord, PSV of AZ. Maar deze interlandperiode ook een speler van Telstar.
0: En dan heb ik
2: over Finn Mulder. Dus de derde keeper van Telstar heeft nog geen minuut voor het eerste gespeeld tot nu toe. Heeft wel elke wedstrijd op de bank gezeten, maar toch wel een mooie bijkomstigheid voor hem.
0: Ja, zeker. Maar heeft hij wel kans op speeltijd dan eigenlijk bij Telstar?
2: Nou, het zou je niet verbazen dat hij die kans vrij nieuw is. Heeft ermee te maken dat Ronald Koeman junior topkeeper voor hem staat. En daarvoor ook weer Daan Reiziger. Maar Telstar ziet wel heel veel potentie in deze Finn Mulder. Dat blijkt ook wel uit het feit dat ze hem in juni al een contract hebben gegeven voor 3 jaar. Dus hij ligt nog tot 2029 vast. Dus je kan echt wel zeggen dat hij een keeper voor de toekomst is. Want Ronald Koeman junior gaat niet altijd bij Telstar blijven. En ook Daan Reiziger zal niet altijd bij Telstar blijven. Dus het is ook goed om aan de toekomst
0: te denken. Goede backup, plan C. Ja.
2: En wat ik ook nog wel opvallend vind is dat vorig seizoen de derde keeper was Tarik Bodak. Het ook wel volgens mij een paar keer over gehad. Die was derde keeper, maar die was international van Curaçao.
0: Oh ja.
2: Die is nu natuurlijk weg. Dus eigenlijk heeft hij de stuivertje gewisseld met Finn Mulder. Dus Tarik Bodak is weg. En nu de andere derde keeper die dan international is geworden. Hij is ook nog zijn debuut mogen maken, Finn Mulder, afgelopen week. En hij is nu op dit moment in Portugal, in de Algarve, voor een speciaal landentoernooi. Spelen ze tegen leeftgenoten van Portugal, Oostenrijk en Denemarken. Dus hij keert met een hele schat aan ervaring terug in Velsen-Zuid volgende week.
0: Ja, mooi. En is hij nu op dit moment dan de enige international bij Telstar? Ja, je had het net al eventjes...
2: Over Tarik Bodak, die is inmiddels vertrokken. Ja. En ze hadden vorig jaar ook Thijs Nosling, die is ook vertrokken. Dus eigenlijk leek het er even op dat ze geen internationals zouden hebben. Maar nu dus Finn Mulder. En ook nog Arjani Marta. Dat is international van Curaçao. Die hebben ze gehuurd van Rotterdam United in Engeland. Die Marta die speelde eerder deze week nog 60 minuten mee tegen Costa Rica.
0: Ach.
2: En Curaçao speelde gisteren op de verjaardag van Dick Advocaat. Dat was wel leuk om te doen.
0: Grappig.
2: Wonnen met 6-1 van Nicaragua. Helaas bleef Marta op de bank. Maar het was wel een mooie verjaardagscadeau voor Dick Advocaat, zullen we maar zeggen.
0: Zeker, ja.
2: En Curaçao speelt nog 2 wedstrijden de komende week tegen Trinidad en Tobago. 2 keer. Dus het zou zomaar kunnen dat Marta ook weer wat minuten kan maken. Daar
0: dus ook dat is weer goed nieuws voor Telstar. Als hij daar dan weer komt spelen, dan heeft hij wel weer lekker een bakervaring erbij. Hoe is het eigenlijk met de achterblijvers? De mensen die gewoon hier in Velsen of in IJmuiden op de bank zitten?
2: Ja, die trainen gewoon door. Telstar speelde vorige week al een oefenwedstrijd tegen Heerenveen. En speelde vandaag toevallig een oefenwedstrijd tegen FC Volendam.
0: Ah.
2: En ze hebben met 2-1 gewonnen van de FC Volendam. Dus ze zijn nu nog 1,5 week vrij, maar gaan nog wel nog trainen. Maar ze moeten toch wel fit blijven. Dus dan spelen ze tussendoor gewoon nog wat oefenwedstrijden. Dus En Volendam is niet vrij, want die spelen zaterdagavond gewoon in de keukenkampioenvisie tegen Almere City.
0: Oh ja. Ja, daar zitten ze nu natuurlijk in. Dat is ook wel weer even wennen natuurlijk. Maar goed, het is niet anders. Dankjewel dat je ons even hebt bijgepraat weer. Milton Puss hoorde je en tot de volgende keer.
1: Vandaag de dag.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. En wat is er nou leuker dan pubquizzen, Barbara? Wat vind jij? Wat is leuker dan pubquizzen?
1: Nou, er zijn wel
0: dingen leuker. Ja, maar pubquizzen is wel echt heel leuk,
1: maar
0: toch?
1: Ik ben best wel fanatiek en ik ben bang dat misschien jullie allemaal slimmer zijn.
0: Oh, nou, dat denk ik helemaal niet. Nee, ik denk dat jij het allemaal wel goed gaat weten. Jij, ja. Helmer?
2: Weet je dat me dat moet echt geen niet, fluit interesseert?
0: Nee, ja, maar
2: ik weet sowieso niks en ik vind...
0: ik weet sowieso niks. Leuke naam voor je team. Ik weet sowieso niks.
1: Nee, ja. Mensen kunnen luisteren van je team.
2: Ja, maar is het toch gewoon gezellig?
0: Het is zeker, ja, daar gaat het om. Het gaat om de gezelligheid. Gezellig wordt het morgen zeker. We hebben het over de pubquiz van NH. We gaan hem houden in Zaandam. En straks hoor je wat je kunt winnen als je meedoet.
2: Oeh.

0: op werkenbijderechtspraak.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ik ben Monika uit het 50-jarige Zaanstad.
9: Ik ben Astrid uit Amsterdam-Westerpark.
10: Ik ben Julian en ik kom uit Horen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 5:30 in Amstelveen, is het 23 graden. Heerlijk warm dus nog. Heerlijk. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Zo is dat. Goedemiddag. Nou, in Haarlem is vanmiddag brand uitgebroken in een keuken. Ja, de bewoonster, een oudere dame, die wist op tijd haar huis te verlaten. Ze raakte niet gewond. De brandweer had de brand snel onder controle. In eerste instantie zagen buurtbewoners de bewoonster niet buiten staan en was er paniek. Maar dat kwam dus toch wel goed. Hoe die brand precies kon ontstaan en hoe groot de schade is, dat is niet duidelijk. De bewoonster hoefde niet mee naar het ziekenhuis uiteindelijk. De Amsterdammer Pepijn van der S wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij een beruchte internationale hackersgroep, maar hij zou ook betrokken zijn bij 2 moordopdrachten in het buitenland. De pas 24-jarige Amsterdammer is 2 weken geleden gearresteerd in zijn huis in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Politie zou het huis met flitsgranaten zijn binnengevallen. Hij wordt verdacht van een poging tot uitlokking van 2 moorden. Ja, hij heeft eerder vastgezeten en daarna kreeg hij een hele goede baan bij een cyberbeveiligingsbedrijf. De vakbonden schorten hun stakingen en protestacties tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid op. De bonden zeggen opgetogen te zijn omdat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen zou hebben geschrapt. Ze zijn ook weer bereid om te praten met de regering over de toekomst van het sociale vangnet. Een 24-jarige Amsterdammer die is veroordeeld tot 10 jaar cel voor de moord op zijn vader in Amsterdam-Zuidoost. Hij drong de woning van zijn vader binnen en doodde hem met verschillende messteken. Vader en zoon hadden een getroubleerde verhouding. De zoon zegt dat hij in het verleden seksueel is misbruikt door zijn vader. De rechtbank kan dit naar eigen zeggen niet uitsluiten. Het OM had 16 jaar cel geëist. De rechtbank strafte aanmerkelijk lager omdat ze veel rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Laatste berichtje. Extreem vieze kamers, beschimmelde muren en vloeren en etensresten in het hele huis en misschien ook wel ratten. Ja, Jasmine Lecomte, zij maakt gratis hele sterk vervuilde huizen schoon als cleanfluencer. Misschien zie je dat wel eens op Instagram of op Facebook of op TikTok.
14: Ja, ik heb haar ook wel eens gesproken. Ze is echt, ik snap er niks van. Het is zo'n knappe, mooie meid.
13: Zo'n onberispelijk type. Ze kwam hier en
14: mooie
13: iemand zei
14: nageltjes.
13: Meteen, ja, maar de ma komt dus in de meest gore huizen waar ratten wegspringen.
14: En dat vindt ze echt leuk, hè?
13: Ja, vindt ze leuk. En ze vertelt even, want ze was vanmiddag bij June te gast, hoe ze überhaupt dan destijds op het idee kwam. En dat had te maken met haar eigen familie.
15: Bij mijn vader, die zijn bedrijfspand verkocht. En die wilde toen een grote schoonmaakploeg inhuren om het bedrijfspand schoon te maken. Toen zei ik, pap, ik heb op dit moment niet zoveel geld. Ik kan heel goed schoonmaken, mag ik het alsjeblieft doen? Toen dacht ik ga dit opnemen en misschien op TikTok zetten. Ja. Toen heb ik dat een maand later, toen ik me een keer een avond verveelde, gedaan. En toen ben ik gewoon gaan slapen. En toen de volgende ochtend had ik miljoenen views.
13: Ach,
15: en tienduizenden volgers. En al de eerste aanvragen of ik bij mensen wilde schoonmaken.
13: Zo geschieden.
14: Niet normaal.
13: En die video's zijn echt heel populair. En het is natuurlijk heel fijn dat mensen op die manier een nieuwe start kunnen maken.
14: Ja, want het gaat.

0: echt om echt vervuilde huizen.
1: Ja, het zijn
0: huizen,
1: waar je
0: niet zomaar
1: moeder met een baby woont, waar je eigenlijk niet meer kan lopen. Zoveel viezigheid is er op de grond.
0: Ja, het is zoiets onbegrijpelijks dat zo'n meisje dat zo leuk vindt om te doen. Maar ze haalt er echt bevrediging uit op de een of andere manier.
1: Het is denk ik, fijn dat je mensen een hele leven kan veranderen. Ja. En echt kan helpen.
0: Ja.
1: En ik geloof dat je... dat ze uiteindelijk nu ook wel wat beginnen te verdienen. Doordat ze wel gesponsord worden door schoonmaakbedrijven.
0: Ah, ja.
1: Alhoewel je er ook niet steenrijk van wordt, denk ik. Maar,
0: nee. Ja. Nou, het zou mijn werk niet zijn. Ik word heel snel misselijk van dat soort dingen. Als ik schimmel zie of zo.
1: Voor jou zou het niks zijn, hè?
0: Nee. Maar ik vond het vooral leuk om te zien. Het is zo'n leuke meid. En inderdaad, als je die filmpjes ziet, word je wel enthousiast. Dat je denkt, oh ja, gewoon hup, doen.
1: En ook zo van, oh, ik moet altijd alles opruimen. Want ik wil nooit in zo'n huis wonen.
0: Ja, ook dat, ja.
1: Nou goed, wijze
0: lessen.
1: Daarom, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we eens even kijken naar het weer met onze eigen Jules. Goedemiddag.
2: Patricia, goedemiddag.
0: Hallo, vertel eens. Hoe is het geweest vandaag in de hele provincie?
2: Nou, ik dacht piek op Ellen wel. Met vanochtend een paar wat grotere wolkenvelden, maar vanmiddag toch weinig bewolking. En dat hebben we nog steeds. Dus een prima dag zit erop. En de temperatuur die steeg toch wel lekker door, hoor. 1, 22 graden nu. Inderdaad, 4, 25 graden op veel plaatsen in het midden en zuiden. 4, 25 al zelfs nog voor Oud-Karspel. Dus tegen de 26 graden aan. Het blijft ook een beetje zacht of warm, zo je wilt. Of lauwwarm, beter gezegd, vanavond. Met die zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost. En de minimumtemperatuur is ook behoorlijk hoog voor eind september. Ongeveer 18 graden. Ja. Het blijft ook in principe helder. Mist, dat denk ik niet aan. Er blijft een beetje wind staan vannacht en ook al morgenochtend vroeg. Dus dat zal geen zaak zijn. En morgen beginnen we dan juist met de zon. Met een paar wolkenvelden. In de middag neemt de bewolking toe. Later in de middag is er een enkele bui, maar eigenlijk pas in de loop van morgenavond. Dan komt er wat regen bij vanuit het westen. Wat doet de temperatuur? Die doet weer goede zaken bij die zonnige periode van de ochtend en de vroege middag. De maxima komen uit op 22 tot lokaal wellicht weer 26 graden morgen.
0: Oeh, niet verkeerd. Heel fijn om te horen. Dankjewel, Jules.
2: Alsjeblieft.
0: Oké. Fijne avond voor jou. We gaan verder met de verkeerssituatie. Hoe is die, Jelmer?
3: Het is redelijk druk, maar niet extreem. 16 files op dit moment. Ik noem de langste. De eerste, de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotenvaart, 13 minuten vertraging. 16 minuten op diezelfde A10, maar dan knooppunt Koenplein richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Durgerdam. Gaan we nog heel even richting de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam en Monnikendam. Daar bedraagt je vertraging 16 minuten.

0: Bij NH, de best of both worlds, hoorde je.
1: NH.
2: De week van het samen zijn.
0: Ja, de week van het samen zijn is het al bijna de hele week. We besteden daar in die week extra aandacht aan mooie initiatieven die mensen samenbrengen. En om dat nog een beetje extra kracht bij te zetten, gaan we dat ook nog afsluiten met een fantastisch leuke pubquiz.
3: Ja, groot en meeslepend.
0: Echt wel. Ja, dat wordt de finale van de week van het samen zijn. Morgenavond in Zaandam. Een gezellige avond bedoeld voor mensen om elkaar te ontmoeten en gewoon een beetje lol te trappen.
3: Oeh, ik vind het wel spannend hoor,
0: en
3: hoe iedereen het gaat doen.
0: Kijk, ja. Ik zal je even uitleggen. We gaan naar het Museum of Humanity. Dat is in Zaandam. Daar is vanaf 7 uur de inloop. Dan gaat vanaf 8 uur de pubquiz beginnen.
3: Ja.
0: En hoe werkt het als jij je aanmeldt? En dat kan dus nog net, want vandaag nog. Als jij je aanmeldt via nhnieuws.nl/pubquiz... dan kom je daar, dan word je ontvangen met een hapje en een drankje. Een bitterbal, een weet ik veel wat je daar voor hapje krijgt. En dan hoor je in welk team je wordt geplaatst. Want er komen dus iets van 15 teams van 5 personen.
3: Zoveel.
0: Ja, en dan zit je met een onbekende naast jou, zij aan het tafeltje, maar met een bekende als teamcaptain. Want het is ofwel bij mij, of bij jou, bij Jelmer.
3: Ja.
0: Of bij Barbara. Of misschien wel met een hele bekende die je kent van radio of tv. Zoals bijvoorbeeld Henk-Jan Smits.
3: Zo.
0: Of Ellen ten Damme.
3: Jeetje.
0: Of schaatser Annette Gerritsen.
3: Nou, holy moly.
0: Daar kun je gewoon bij aan het tafeltje komen te staan. In het team zitten.
3: Oh, dan ga je niet afgaan.
0: Nee, zeker. Dan moet je wel je best doen natuurlijk.
3: Je kan beter
0: bij mij of Jelmer zitten. Want dan hoef je niet zo je best te doen. Het gaat vooral om de gezelligheid. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk wel een beetje om de winst. Want er is ook nog een hoofdprijs aan verbonden. Voor het winnende team. Daar is echt iets heel bijzonders voor geregeld. Als jij hoort wat dit is, dan ga je denk ik meteen aanmelden om erbij te zijn morgenavond. Ja, dat denk ik echt. Het is iets waar ook het hele team wat aan heeft. Het is super Noord-Hollands en het is echt een hele mooie prijs. En we gaan nu vertellen wat het is. Want wij hebben contact met Bas Spierenburg. Bas, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij bent van een bepaald bedrijf. Je mag de naam noemen. En dan mag je gelijk vertellen wat de prijs is die we morgenavond kunnen winnen bij de pubquiz. En ik doe nog eventjes om het extra spanning bij te zetten. Die roffel. Bas, vertel het ons.
4: Nou, het is een ballonvaart met Bas Ballonvaarten boven Noord-Holland.
0: Wow.
3: Met
4: het hele team.
0: Echt?
3: Ja.
0: Oh, maar
3: holy
0: Bas, dat is echt een geweldige prijs. Dus we gaan, stel dat ik met mijn team, ik heb er opeens heel veel zin in en krijg opeens heel veel zin om te winnen vooral. Terwijl ik eerst dacht, het gaat om de gezelligheid. Maar nu wil ik wel graag winnen. Dus stel dat ik win met mijn team. Dan gaan we dus in een ballon.
4: Ja.
0: En dan gaan we boven Noord-Holland.
4: Over Noord-Holland. Ja, klopt.
0: Jeetje, wat geweldig.
3: Ik krijg helemaal kippenvelden van.
0: Ja.
3: Oh, dan sta je daar in een ballon. Wat geweldig.
0: Wat mooi. En hoeveel mensen kunnen er bij jou in die bak?
4: Nou, de winnaars gaan met het team gaan gewoon met een eigen ballon. Dus dat is helemaal privé.
0: Oh.
4: Zonder andere mensen erbij.
0: Jeetje.
4: Dus dat maakt het extra uniek, denk ik.
0: Ja, dat lijkt me ook. Vertel eens, want jij bent al heel lang ballonpiloot, noem ik dat zo?
4: Ja, klopt.
0: Ja?
4: Ja.
0: Ballonpiloot. Hoe lang doe je dat eigenlijk al? Ballonvaarder, ja.
4: Ja.
0: Maar hoe lang is dat al?
4: Ik ben zelf vanaf 2003 al piloot. En ik heb inmiddels ruim 1800 vaarten gemaakt door heel Nederland.
0: Zo, en ik begrijp dat zelfs het duurrecord op je naam staat?
4: Ja, ik heb zelf een Nederlands record gezet in maart. En ik ben van plan om aankomende winter het absolute record neer te zetten. En dan ook gelijk een afstandsrecord richting Polen of Tsjechië.
0: Wat? Met een luchtballon?
4: Ja.
0: Jeetje, dat klinkt bijna als een onmogelijke opgave. Maar wat is jouw duurrecord? Hoe lang? Wat dan is natuurlijk dat je heel lang achter elkaar gevlogen hebt, gevaren hebt?
4: Ja, in de klopt. Lucht? Met een kleine ballon ben ik nu 11 uur en 4 minuten in de lucht geweest.
0: Zo hé.
4: En ik wil aankomende winter met een grotere ballon ruim 22 uur gaan varen.
0: Jeetje, wat mooi. En kun je eens vertellen, ik ben zelf nog nooit in een luchtballon geweest. Dat lijkt me prachtig. Maar kun je eens vertellen wat er zo mooi aan is?
4: Ja, gewoon de rust en het uitzicht. Het is echt gewoon fantastisch.
0: Ja. Ja. Vliegen er ook wel eens vogels mee, een stukje?
4: Mm. Nou, die zitten meestal wel wat lager dan ons. Maar als we laag varen, dan je ziet ze wel natuurlijk.
0: Jeetje, geweldig zeg.
4: Ja, het is echt supermooi.
0: Ja, prachtig. Hey, en jij bent dus een ervaren ballonvaarder, maar je hebt vast ook wel eens gekke dingen meegemaakt.
4: Ja, zoals?
0: Nou ja, ik weet het niet.
4: Vooral veel mooie dingen.
0: Ja, ik weet niet. Misschien dat iemand ten huwelijk wordt gevraagd hoog in de lucht. Of dat iemand zijn telefoon laat vallen uit de ballon. Of dat soort dingen.
4: Nou, telefoon heb ik zelf nog niet gehoord. Misschien dat ze dat ook niet zeggen als ze hem laten vallen. Vooral binnenboord houden in ieder geval.
0: Ja.
4: Huwelijksaanzoeken, ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Ja,
0: ja hè? Dat is ook wel super romantisch natuurlijk.
4: Ja, ja.
0: Hoog in de lucht, als er bijna niemand anders bij is. Behalve jij dus weer, Bas.
4: Ja, klopt. Als je maar geen nee zeggen, hè.
0: Dan moet je gelijk de zandzakken overboord aan boord gaan.
3: Je kan niet zomaar uitstappen.
4: Oh. Nee, dan is het wel snel ander, denk ik.
0: Ja,
4: nou, maar goed, dat heb ik zelf gelukkig nooit meegemaakt.
0: Ja, nee, zo is het. En dat gaan wij nu ook niet meemaken. Want kijk, de mensen die de pubquiz gaan winnen, dat zijn mensen die elkaar tot nu toe nog niet kennen. Dus ik ga ervan uit dat die dan niet meteen gelijk morgen met een huwelijksaanzoek op de proppen komen.
4: Nee. Ah, je weet niet wat er gebeurt morgen met de quiz.
0: De vonk kan natuurlijk zomaar overslaan. Dat is zeker waar. Ja. Ben jij zelf een goede pubquizzer eigenlijk?
4: Nou, ik heb het wel een paar keer gedaan, maar ik pas er niet zo heel goed in.
0: Nee, het is ook moeilijk natuurlijk. Hè? Maar goed, wij zijn gelukkig wel met allemaal teams, met captains erbij. Die echt wel verstand van zaken hebben, toch?
4: Oké.
0: Ja, dat scheelt. Maar nou, dankjewel dat je eventjes bij ons wilde vertellen wat de prijs is voor het winnende team van de NH Pubquiz. Heel erg leuk om te horen. Dankjewel, Bas.
4: Ja, heel veel plezier.
0: Ja, dank je. Dat gaat zeker goed komen.
4: Snel, denk ik.
0: Misschien wel in de lucht ergens als een van ons gaat winnen. Ja. Leuk. Dankjewel.
4: Oké, hoi.
0: Hey, dan zal ik nog eventjes vertellen voor de luisteraars die nu denken, want er komen al appjes binnen van dat wil ik. Dat snap ik. Maar dan moet je dus wel meedoen met de pubquiz morgen. En dat is helemaal niet vervelend, want dat wordt een heel gezellig avondje met bitterballen en een lekker drankje in het Zaans Museum of Humanity.
3: En dat op een woensdag, hè?
0: En dat gewoon op een doordeweekse woensdagavond. Wij zijn er allemaal bij, wij van de radio. Je kunt bij ons in het team terechtkomen of bij een bekende Nederlander, zoals ik zeg maar wat, Ellen ten Damme. Nou, hoe leuk is dat? We zijn allemaal teamcaptain en je komt ook nog met een paar nieuwe mensen om tafel te staan, dus wie weet, ontmoet je ook nog iemand met wie het enorm klikt. Dat kan ook nog.
3: En dus misschien wel voor op een knie gaat.
0: Oh, ja,
3: het kan zomaar in die ballon.
0: Aanzoek in de ballon. Want dat is dus de prijs. Leuk. Je kunt je nu nog aanmelden. En hoe dan? Via nhnieuws.nl/samenzijn. Of nh.nl pubquiz. En anders gewoon even via ons. Via 088-850-51-52. Nou ga ik het ook even gelijk opzoeken.
3: Ja, je maakt het wel weer spannend.
0: Ik maak het wel weer spannend. Het is gewoon wat ik zei. nhnieuws.nl/pubquiz.
3: Kijk.
0: Dat is hem. Goed, doen dus even. Schrijf je in. En dan zien we je morgenavond.
3: Heel erg leuk. Ik heb er zin in.
0: Zeker.

0: Rick Astley bij NH, Never Gonna Give You Up. Het is bijna 6 uur. En dat betekent dat wij straks op zoek gaan naar een leuk dagplaatje om deze dag mee af te sluiten. En Jelmer, jij kan ons alvast vertellen in welke richting wij gaan zoeken.
1: Ja, we gaan op zoek naar een kleur waarvan de betekenis is energie, passie, liefde en kracht.
0: Weet ik. Geel.
1: Nou.
2: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
3: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Dit is een uittip.
5: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
6: Dit was een uittip. Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
8: Ik ben David uit Horen.
9: Ik ben Joep uit Beverwijk.
10: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
11: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
12: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Sarah uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
15: Goedenavond. Het is nog steeds onduidelijk van wie de twee onbeheerde koffers zijn die vanochtend werden achtergelaten op station Haarlem. Het station werd compleet ontruimd. 3 mensen die zich verdacht gedroegen zijn opgepakt. Ook het treinverkeer lag lange tijd stil. De Amsterdammer Pepijn van der S wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij een beruchte internationale hackersgroep, maar hij zou ook betrokken zijn bij 2 moordopdrachten in het buitenland. De pas 24-jarige Amsterdammer is 2 weken geleden gearresteerd in zijn huis in de Amsterdamse Rivierenbuurt. En een felle keukenbrand vanmiddag in Haarlem. De oudere bewoonster wist het huis gelukkig op tijd te verlaten. Straks meer nieuws uit de regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de situatie op de weg. Die is niet best volgens mij, Jo. Maar er staan nog altijd veel files, toch?
1: Er staan nog altijd veel files. 13 in totaal. En ik noem even het langste. De eerste, de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Watergraafsmeer. Bijna 20 minuten vertraging. Dan de N415 Hilversum richting Baarn. Tussen Hilversum en Baarn een kwartier vertraging. En de laatste, de N417 Groenekan richting Hilversum. Tussen de aansluiting met de A27 en Hilversum bijna 20 minuten vertraging.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: Vandaag de dag.
23: Met Patricia Nagelkerk.

0: Well, alright. Je hoorde Santana hier bij NH. Het is 10 minuten over 6. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Ze weten precies wat er speelt en ze maken elke dag de meest uiteenlopende verhalen en reportages, die je vaak ook weer terugvindt trouwens bij ons op de website op nhnieuws.nl. Verslaggever Thijs-Jan van Aalst, die was vandaag in Wognum bij Siem en Ada Loos van Wijngaard Zaalhof. Daar zijn ze namelijk de druiven aan het oogsten. Thijs-Jan, heb je zelf ook meegeholpen met plukken?
3: Ik heb het nog aangeboden, maar ik heb het toch uiteindelijk aan de professionals aangeboden. Tenminste, professionals, het zijn vrijwilligers die daar de druiven plukken in deze periode van het jaar. Maar die hebben al wel wat jaartjes ervaring, dus die kunnen het iets beter dan ik.
0: Ja, ja. En hoe is de oogst daar dit jaar?
3: Ja, die is uitstekend. Ze gaan daarvoor wat minder volume qua druiven, waardoor ze die ranken en die trossen wat meer de ruimte kunnen geven. Maar ook met die wat minder volume hebben ze een uitstekend jaar gedraaid, zeker.
0: Ja, ja, en dus veel druiven, maar is het dan ook meteen een goed wijnjaar met lekkere wijn?
3: Ja, dat ligt vooral in de kwaliteit, maar dat kan Ada van Zaalhof natuurlijk het best uitleggen.
4: Het is een superjaar geweest. Bij ons hebben wij natuurlijk het waterschap, heb je, en dus het water blijft op een bepaald pijl, blijft die staan. Die druiven die zoeken met hun wortels naar beneden om de voeding en het water te halen. En dat hebben ze zeer meer dan genoeg gehad, terwijl het een hele hete zomer is geweest. Groot voordeel is ook dat je minder last hebt van schimmels. Als het droog is, dan heb je de schimmel die past zich dan. Nee, dan houdt die ze gekoesterd. Dus dat houdt in dat je ook niet hoeft te spuiten met zwavel. En dat je dan gewoon uiteindelijk nog een schonere wijn krijgt als dat we al proberen te maken.
0: Ah, een schone wijn, een goede wijn dus. Toch vind ik het wel grappig, want we hoorden er eigenlijk de afgelopen weken, maanden wel wisselende berichten van de wijngaarden in Noord-Holland. Omdat het een tijd misschien weer te droog was. Toen werd het opeens weer juist te nat op het verkeerde moment. Maar bij Zaalhof hebben ze het dus eigenlijk wel goed.
3: Ja, inderdaad, het ene moment ben je gewend aan het ene weer en dan begint het ineens weer heel veel te regenen. Daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden, zeker als je in Noord-Holland een wijngaard hebt.
0: Ja, vind ik wel stoer, inderdaad.
3: Ja, je moet het maar voor elkaar krijgen, inderdaad. En dat heeft ook zo zijn eigen uitdagingen, vertelt Siem.
5: We hebben wel een keer meegemaakt dat de rijen ineens niet meer op 90 graden stonden, maar op 70 graden, weet je wel. Dus dan, daar heb je echt mee te maken. De grilligheid van hier, met name in Noord-Holland, is natuurlijk toch wel even wat extremer als bijvoorbeeld in Drenthe en in het zuiden van het land. We hebben hier, we zitten toch betrekkelijk kort bij de Noordzee. En ja, dat vraagt wel wat van je creativiteit soms.
0: Ja, hoe zit dat, Thijs-Jan? Waarom moeten boeren die hier in de buurt van de Noordzee zitten wat creatiever zijn dan de wijnboeren in Limburg of elders?
3: Ja, dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Zowel hoe constant is het weer als hoeveel extremen heb je. En in die constante van het weer, daar is het verschil nog niet eens zo heel erg groot. Denk dan bijvoorbeeld aan voorstaande grond in de koudere maanden, waar je rekening mee moet houden. Dat is in Drenthe, Limburg en Noord-Holland relatief hetzelfde. Maar het is vooral de wind en de regen die vanaf de Noordzee deze kant op kan komen, die toch wel flinke aanslag op je wijnranken kan aanrichten. En daar moet je dan ook snel op kunnen anticiperen als Noord-Hollandse wijnboer.
0: Ja, kunnen ze het dan helemaal afdekken of hoe doen ze dat?
3: Nou ja, ze hebben inderdaad netten die er overheen hangen om in ieder geval ten dele te kunnen beschermen. Maar het belangrijkste is gewoon dat je elke dag gaat kijken hoe ze erbij staan. Ja. De hoek waaronder die wijnrank in de grond staat is bijvoorbeeld ook belangrijk.
0: Oh.
3: Zit echt in de hele kleine dingen. Dus ja, even 2 weken op vakantie gaan en de boel laten, dat zit er ook niet tussen in de zomer.
0: Nee. Maar goed, heb jij daar in Wognum nog een lekker wijntje kunnen proeven ook vanmorgen? Of was het nog te vroeg?
3: Onder werktijd kon ik de verleiding nog net weer staan. Maar ik heb heel misschien een paar flesjes in mijn kofferbak liggen, waar ik netjes voor betaald heb.
0: Oh.
3: Had dat wel gezegd.
0: Ja, niet
3: maar die gaan nog wel eventjes open in de komende tijd.
0: Ik ben heel benieuwd hoe ze zijn. Noord-Hollandse wijn is toch wel, vind ik, heel speciaal.
3: Het is vast heerlijk.
0: Ja, denk het ook. Hey, dankjewel, Thijs-Jan.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Life's what you make it, zo is het ook. Ware woorden van Tok Tok.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Tok Tok.
3: Tok Tok. Ik zit opeens naast een kip. Ja, wat tok, gezellig. Tok. Ja.
0: En we gaan op zoek naar een Tok Tok dagplaatje. En een plaatje dat goed past bij het nieuws van deze dag. En dat plaatje dat mogen jullie zo gaan uitzoeken. Dat is het leuke. We gaan hem draaien na het nieuws van 6:30. Maar waar gaat het vandaag over? Nou, we vliegen even naar Santiago.
3: Oeh.
0: Daar wordt namelijk de Color Run gehouden. Er is één voorwaarde. Je mag sowieso meedoen, maar je moet rood haar hebben.
3: Oh.
0: Ja, eventueel mag het een pruik zijn, maar die moet wel echt op als je gaat rennen.
3: Oh, dus je mag pas rennen als je rood hebt op je kop?
0: Ja, zo is het.
3: Jeetje.
0: Rode kop en dan, dan mag je los.
3: Wat
0: en het is
3: trek.
0: Bedoeld, ik vond het wel heel mooi om voor roodharigen eens een keer een dag te hebben. Dat ze met alleen maar andere roodhaar, dat ze eens een keer niet de uitzondering zijn. Dat ze gewoon allemaal dezelfde achtergrond, nou ja, haren hebben.
3: Wat lief.
0: Ja, lief toch?
3: En dan kunnen we er vandaag, want het is nog niet het enige rode tintje van vandaag.
0: Nee.
3: Want als we er nou nog eens een rode jurk bij aantrekken. Het is namelijk Dress Red Day vandaag.
0: Dat, hè? Ja.
3: En dat is een jaarlijkse actiedag van de Hartstichting. Waarop mensen rood moeten dragen om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten.
0: Ja, nou, rood is de kleur van deze dag.
3: Dat rood is de kleur van vandaag.
0: Absoluut. Plaatjes over rood, rouge, red of rood in het Duits. Rot.
3: Oh, rot.
0: Rot.
3: Aber natürlich.
0: Ja, zoeken wij. En die plaatjes kun je aan ons gaan doorgeven via 088-850-51-52. Rode plaatjes zoeken we. Nog even jouw keuze voor de rode plaatjes.
3: Nou, die zat vandaag bij mij in de band. Het is Simply Red met Farewell.
0: Ja, dat is lekker. Ik dacht aan de Drifters, want die hebben namelijk een klein rood boekje. Maar goed, de keuze, lieve luisteraars, is helemaal aan jullie.
3: Een hoerenboekje, toch?
0: Ja. Little Red Book.
3: Het is niet heel subtiel uitgedrukt.
0: Nee. Ja, ik denk dat de Drifters zelf zouden zeggen, nee, het is gewoon voor je vriendinnetjes.
3: Voor je vriendinnetjes.
0: Voor je liefjes. Je liefjes, je schatjes. Nou jongens, kom maar door met jullie rode plaatjes via 088-850-51-52. Je kunt bellen of even appen. Dan hoor je na het nieuws van 6:30 of jouw platendagplaat wordt.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels.

0: helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
5: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
6: Ik ben Christina, oud Volendam.
7: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
8: Ik ben Liliane, op Marken.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:30, in Amstelveen is het 23 graden... en dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
11: Goedenavond. De Amsterdamse Pepijn van der S wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de beruchte internationale hackersgroep Shiny Hunters, maar hij zou ook betrokken zijn bij twee moordopdrachten in het buitenland. De pas 24-jarige Amsterdammer is 2 weken geleden gearresteerd in zijn huis in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De politie zou het huis met flitsgranaten zijn binnengevallen. Hij wordt verdacht van een poging tot uitlokking van 2 moorden. Hij heeft eerder vastgezeten en daarna kreeg hij juist een hele goede baan bij een cyberbeveiligingsbedrijf. Het is nog steeds onduidelijk van wie de 2 onbeheerde koffers waren die vanochtend werden achtergelaten op station Haarlem. Het station werd compleet ontruimd. 3 mensen die zich verdacht gedroegen, die zijn opgepakt. Het treinverkeer lag 2 uur lang stil rond Haarlem. Ook een aantal panden in de omgeving, zoals een kinderdagverblijf, werden ontruimd. Uit onderzoek blijkt uiteindelijk dat er niets gevaarlijks in de koffer zat. Ook in Utrecht, waar onbeheerde koffers werden achtergelaten, zijn mensen aangehouden. In een woning in Haarlem is er vanmiddag brand uitgebroken in de keuken. De bewoonster, een oudere dame, wist gelukkig op tijd haar woning te verlaten. Ze raakte wel licht gewond. De brandweer had de brand snel onder controle. In eerste instantie zagen buurtbewoners de bewoonster niet en was er paniek. Maar dat kwam dus wel goed. Ze hoefde ook niet mee naar het ziekenhuis. De vakbonden schorten hun stakingen en protestacties tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid op. De bonden zeggen opgetogen te zijn omdat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen zou hebben geschrapt. Ze zijn ook weer bereid om te gaan praten met de regering over de toekomst van het sociale vangnet. En mensen die moeite hebben met betalen van hun energierekening kunnen vanaf begin volgend jaar steun krijgen vanuit het noodfonds. Het gaat om het noodfonds Energie. Ja, dat meldt de minister van Sociale Zaken. We nemen de hogere energieprijzen van het nieuwe jaar mee om ervoor te zorgen dat mensen geen geld mislopen, zegt de bewindsman. De aanvraagperiode loopt van 4 januari tot en met 7 mei. En meer nieuws vind je bij ons in de app en op nanieuws.nl.
5: Dankjewel, Barbara. We gaan ook nog even luisteren naar Jules, want die praat ons bij over het weer.
12: Ja, het is een prachtige nazomerdag geworden natuurlijk, met veel zon en een paar wolkenvelden. Hè, die maximumtemperaturen zo aan het einde van de middag van 22 tot 26 graden. Het blijft ook vrij helder vanavond en ook al vannacht, hoewel er een paar wolkenvelden komen. De minimumtemperatuur is ook hoog, ongeveer 18 graden. Dus we beginnen morgen zacht of vrij warm, zo je wilt. En dan zijn er zonnige perioden. Ook in de middag is er af en toe wat zon. Later is het bewolkt en in de loop van morgenavond en vooral donderdagnacht is er wat regen te verwachten. Maximumtemperaturen morgen opnieuw zo rond de graden 22 op Texel tot 25 à 26 graden in het midden en zuiden.

0: The Night People hoorde je met Again.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Wij gingen op zoek naar plaatjes over rood, red, rouge en rosso. Rood. Red in het Duits. Rot. Ja, rot. Rot. En waarom? Nou, omdat in Santiago de Color Run gehouden is, wordt. Waar je alleen aan mee mag doen als je rood haar hebt of anders met een rode pruik oploopt.
3: Ja.
0: En het is ook nog eens een keer Dress Red Day vandaag in de Zorg en Actie Dag van de Hartstichting. Om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dus nou, ja. Driedubbelop. Rood is de kleur van deze dag. Wij hebben allebei helemaal niks roods aan.
3: Nee, ik heb
0: maar het lampje brandt. Het rode lampje brandt.
3: Het rode lampje brandt.
0: Ja, toch?
3: Nou, kijk eens. Er zijn zulke waanzinnige suggesties binnengekomen. Gerrit en Vinnie bijvoorbeeld, die komen met Chris de Burg, Lady in Red.
0: Cheek to cheek. Maar ja, we gingen eventjes een hele andere kant op met Van Halen. Dus dan zeg ik hoor geen rood. Maar ja, de duivel is natuurlijk vaak wel zo'n rood mannetje.
3: Maar een Satan. Rood eng mannetje, ja, brrr. Ja. Nou, Wilco, Nel, Ingrid en Jos, die zaten alle vier op dezelfde van Arne Janssens.

0: mis.
1: Ja, leuk. Peter en Erwin vroegen UB40 aan. Red wine is natuurlijk inderdaad ook hartstikke rood.
2: Ja, en Peter zei aan de lijn, nou, daar is het ook wel tijd voor. Dus
1: is het zo? Peter, ja, de vijf zit al dik in.
2: Roos. Annette, die komt met een heel ander plaatje. Redelijk nieuw trouwens, van Anna May.

0: van Hannah May. Sam wilde Van Morrison horen.
1: Who drove the red sports car?
0: Yeah. Ooh, ooh.
1: From the mansion.
0: Heerlijk, een beetje blues eigenlijk.
2: Een beetje blues, ja, we zijn weer alle kanten opgegaan. Ja, dat is
0: verslingerd. Maar goed, uiteindelijk kan er natuurlijk maar weer één de dagplaats zijn. En welke is dat geworden, Jelmer?
2: Ik denk dat we keihard gaan meegieren met dit nummer, want het kan eigenlijk niet anders. Het is Rood geworden van Marco Borsato, dankzij Mariska, Christa en Irene.
3: Dagplaat.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: is ongelooflijk. Het is Ilse de Lange.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: En wij gaan weer even de dag voor je samenvatten. Want stel dat je even de deur uit was om een boodschapje te doen, kan het net zijn dat je een heel leuk stukje gemist hebt.
2: Dat moeten we niet hebben.
0: Dat moeten we echt niet hebben, hoor. Nee. Dan krijgen we klachten. Willen we die.
2: En daar ben jij dan.
0: Ja, zo is het. En we gaan even terugkijken op deze, wat is het eigenlijk, de dinsdag 29 september. Het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel nog een teamcaptain bekend maakte voor de NH Pubquiz. Morgenavond is dat, in Zaandam. En niemand minder dan schaatslegende Annette Gerritsen is erbij. Maar is ze een beetje goed in pubquizzen?
3: Het is altijd zo specifiek. En dat vind ik altijd wel heel leuk aan een pubquiz. Dat het soms een feitje is dat je denkt van ja, wat moet je met die kennis? En dan ineens denk je, ja,
4: eindelijk heb je er wat aan.
3: Ja, precies.
4: Hartstikke goed. Morgenavond gaan we elkaar zien. Ik verheug me erop.
0: Ja. Wij ook, ja. Trouwens. Ja. Helemaal. We zijn er echt wel bijna klaar voor, toch?
2: Ja, ik ga nog even een goede outfit uitzoeken.
0: Ja, ik wil ook even een leuke outfit. Een beetje een feestelijke outfit.
2: Ja, we gaan natuurlijk fashionable ten onder.
0: Absoluut. Hey, een aanmelden kan nu nog vandaag, vanavond, via nhnieuws.nl/pubquiz. Hey, het was ook de dag dat Jasmin Tekomte te gast was bij June Tot 2. Jasmin die maakt extreem vieze huizen schoon. En daar maakt ze video's van die het heel goed doen op social media. En ze komt de meest gekke dingen tegen.
5: Een paar weken geleden vond ik heel veel vacuümverpakte zalm in de douche bij iemand. Ja, en dan denk ik wel echt, dan moet ik heel hard lachen. En dan denk ik, hoe komt dit hier? Waar is de logica? Of je ziet heel vaak patronen terug. Dus mensen eten heel vaak hetzelfde, gewoon uit gemak. Omdat ze vaak dealen met depressies of mentale problematiek, waardoor ze geen keuze kunnen maken elke dag. Dus dan kiezen ze elke avond hetzelfde eten.
0: Oh, het is heel mooi dat er mensen als Jasmin zijn die dan langskomen om dat huis een keer op te ruimen. Want dan heb je wel een nieuwe start.
2: Ja, gelukkig maar. Want op een gegeven moment ben je zo verheen. Dan zie je het gewoon niet meer.
0: Nee, zo is het.
2: Dus dan heb je echt zo iemand nodig. Ja. Dus chapeau.
0: Absoluut. En bij ons in de show hoorde je Bas. Die mocht namelijk de hoofdprijs bekendmaken van die NH Pubquiz morgenavond. Bas, vertel het ons.
6: Nou, het is een ballonvaart met basballonvaarten boven Noord-Holland.
0: Wow.
6: Met het hele team.
0: Echt? Oh, maar Bas, dat is echt een geweldige prijs.
6: Nou, de winnaars gaan met het team gaan gewoon met een eigen ballon. Dus dat is helemaal privé.
0: Oh.
6: Zonder andere mensen erbij.
0: Hey, zullen we afspreken, Jan? Maar als ik win met mijn team morgenavond, mag jij mee?
2: Oh.
0: Oh. Je durft het niet aan met mijn team in een luchtballon?
2: Nou, ik denk dat ik niet in de ballon durf. Ik vind het een ongelooflijk fantastische prijs.
0: Ja.
2: Hartstikke stoer. Maar je moet van hele goede huizen komen, wil je mij in dat bakkie krijgen.
0: Gedrogeerd misschien?
2: Gedrogeerd, dan ga ik mee.
0: Nee, flesje wijn in de ballon. Morgen dan is er weer een dag en dan rijdt de tegeltaxi door Medemblik. De tegeltaxi. Die haalt tegels op die je uit je tuin hebt gehaald voor het NK tegelwippen voor minder tegels in de stad en meer groen. En met dit lied moet dat morgen wel goed komen, denk ik.
7: Wip, Holland wip. Pak een gek en wijf een tegel aan.
0: Wip, Holland wip.
2: Ja, ik vind het een hele, hele goede zaak. Want al die treurige betonvlaktes bij sommigen in de tuin.
0: Ja, dat
2: op,
0: is
2: jongens.
0: Ook zo. Meer
2: beetje
0: groen.
2: Gras, beetje plantjes, beetje bijtjes.
0: Meer
2: veel leuker,
0: minder
2: hoor.
0: Tegels. Dat is zeker zo. Nou, je hoort morgenochtend veel meer over dat NK tegelwippen. En of je daar aan mee kan doen. En hoe dan, dat hoor je allemaal in de ontbijttafel. Morgen.

David Grant en Jackie Graham hoorde je. Wij gaan hier eens even een eind eraan breien, een puntje erachter zetten. Maar dat betekent niet dat de radio uit kan, want we hebben nog heel veel lekkere muziek straks in de NH Radio Muziekmix. En om 6 uur zit Pieter hier weer. Fijne avond!

0: Dit is NH.
1: NH.
2: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Geest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
8: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
9: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
8: Vertel, we helpen je verder.
7: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
10: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
11: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
12: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
13: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
17: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
16: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuurredacteur Mitchell van der Klundert.
18: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
16: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
1: De NH Muziek Mix.

kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo, en ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Het is 8 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
6: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jetten.
5: Jetten hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.
9: Let's go, girls.

0: Anja en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
8: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
7: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Toen was het op kantoor.
2: Nou, de...
3: Ben je op kantoor geweest?
2: Ik moest op kantoor komen.
3: Oh jee, kennen ze je nog daar?
2: Ja. Ik probeer dat zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
3: De gast van die poster.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: En ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Alexandra, oud Den Helder.
2: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
3: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Belwer.
4: Ik ben Sven uit Medemblik. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 10:00.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
7: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
6: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

Woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleverden. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
1: Quale idea?
2: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
3: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmerdam. Je zal er maar wonen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren.
4: Het is 1 uur.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Sammy en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderkerk.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 400.